0: Organisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Met nu non-stop muziek.

0: luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig. Later meer zon, het wordt dan een graad of 20. En ook zondag wordt het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt en de politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Scheg staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal, nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland, nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat dat stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht. Ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde. Met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie. Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine. En een kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter. Een bingokaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radiostad Montfoort app. Dus zorg dat je kaart in een huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: tijd. Je muziek die maakt me vrij. Zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan. Ver van de avonturen uit de brochure. Geen vragen stellen Jeffrey, gewoon vuren. Strijdend in een strijd die niet te zijne was. Nu loopt hij hier op straat en is hij bang dat hij op mijne stapt. Van de koningin kreeg hij een lintje voor zijn moed. Maar elke nacht als hij droomt ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radiostad Montfoort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee.
3: Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radio bingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
3: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Stadspraat, het informatieve programma met koffienieuwtjes. Presentatie Rien Overkamp.

Goedemorgen luisteraars, het is zaterdag, zaterdag 3 oktober. En als we naar buiten kijken, dan zien we ja, dat het zonnetje toch wel eens zou kunnen gaan schijnen een beetje. Het is momenteel fris, 7 graden was het toen ik hierop aan fietste. Maar we gaan er lekker tegenaan vandaag. Wat hebben we zoal op het programma? Nou, ik ga 2 uur hele lekkere muziek draaien en daarna hebben we nog een uurtje politiek uit Montfoort met 2 gasten uit de politiek. En met het nieuws ga ik maar gelijk beginnen. Met de muziek bedoel ik. De Beach Boys heb ik klaarstaan met Tears in the Morning.

Ja, dat was die, hè? Chris Isaak met The Wicked Game. Zo, dan is de kop eraf alweer van deze zaterdag bij Radio Stad Montfort. Maar we gaan lekker door met McGinnis Flint en When I Dead and Gone.

Ja, de Sandy Coast met True Love, That's a Wonder. Ja, nou ga ik een paar mensen heel veel plezier doen met BZN, met Just an Illusion.

Ja, dat waren ze. Aphrodite's Child met Such a Funny Night. Ja, dan wil ik even de grote bingo dag aan u presenteren. Dat begint vanmiddag om 4 uur en dan gaan ze 8 uur lang bingo spelen. En als u meedoet, dan steunt u natuurlijk Radio Stad Montfoort. De kaarten zijn nog te koop tot, ik dacht, 2:30 vanmiddag en dan is het over. Ik zou zeggen, koop er een paar en je maakt ons er gelukkig mee. En ik ga u nu gelukkig maken met muziek, hoop ik. Only Lies van Greenfield & Cook.

Ja, allemaal muziek om op zaterdagmorgen de krant mee te lezen, hè, bij Radio Stad Montfort. We gaan, of we hadden gedraaid, John Denver en Take Me Home, Country Roads. We gaan lekker door nu met QB and the Blizzards. Die heb ik weer eens klaarstaan met Window of My Eyes.

Ja, dat waren ze weer eens, hè. Rob Hoeken en de Rhythm and Blues Groep. Ja, en dan zit het eerste uur Staatspraat er weer op. Ik heb het heel veel plezier al gedaan, want de muziek is mooi. We gaan er even uit met een instrumentaaltje en dan komen we na de koffie bij terug. Tot zo!

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
4: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfort.nl of via de gratis Radiostad Montfort app. Dus zorg dat je kaarten in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfort.nl.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Stadspraat. Het informatieve programma met koffienieuwtjes. Presentatie Rien Overkamp.

Goedemorgen luisteraars, tweede uur van het programma Stadspraat. En dat begonnen we zoals gebruikelijk altijd met de Golden Earring. En dit keer met het nummer Johnny Make Believe. En we gaan lekker verder met Tony Christie. Ja, nou ben ik even zijn naam. Ja, Tony Christie. En we gaan horen, Is This The Way To Amarillo?

Ja, de Sjoerd Beker Selection met Fly Away Little Paraguayo. Ik heb voor u het voetbalprogramma, zover als ik hem weet. Montfort SV die krijgt PVCV uit Vleuten op bezoek. Die wedstrijd begint om 2:30. De voetbalvereniging Linschoten die moet naar Noorden toe, naar NSV 46. Ook die wedstrijd begint om 2:30. En de grote reis vandaag is voor FC Oudewater. Die moeten naar Renen toe, naar de voetbalvereniging Achterberg. Die wedstrijd begint om 2:30, dus ik zou maar vroeg op tijd vertrekken, als je alles wilt zien. En dan gaan we nu weer verder met muziek natuurlijk. There's no more corn on the brazos van de Wolkers.

Ja, dat was een oudje van Steeler's Wheel, Late Again. We gaan naar Gilbert O'Sullivan toe. De man met de korte broek en zijn pet op uit de jaren 70. Ik ga het nu draaien, Alone Again.

Ja, dat was Don McLean met Vincent. We gaan naar Dr. Hoeken en de Medicine Show en Sylvia's Mother.

0: Alexander Curley met I'll Never Drink Again. We kunnen er nog wel een paar draaien. De Les Humphries Singers heb ik klaarstaan met Mexico.
1: Mexico!

Ja, dat was Alex Harvey met To Make My Life Beautiful. Nou, en dan zit onze tijd er weer op. Twee uurtjes Stadspraat zit erop. We gaan ermee stoppen. Strakjes na 11 hebben we een uurtje politiek. De gasten zijn wethouder Paul Pennerts en het raadslid Erik Vink van Progressief Akkoord. We gaan eruit met Peter Koelewijn en KL 205. Ik zou zeggen, tot de volgende week.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte, maar volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu zijn het er nog 560.000. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst-ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijs maken niet kan beginnen. Na 25 jaar zet de Evangelische Omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog 1 serie wordt opgenomen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Het weer zonnig, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht. Ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde. Met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie. Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine. En een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter. Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro. En de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radiostad Montfoort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl.
3: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Stadspraat. Het informatieve programma met koffienieuwtjes. Presentatie Rien Overkamp.
4: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dicht geslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Goedemorgen luisteraars, info lokaal politiek vandaag, een uurtje politiek uit Montfoort. De gasten zijn wethouder Paul Pennerts en Erik Vink van Progressief Akkoord. Presentatie is in handen van Aad van der Veen.
1: Oké, dankjewel Rien. Ik zou haast zeggen, niet zonder het pak.
2: Of is dat niet een zonder ons.
3: Ja, nee, inderdaad.
1: Niet zonder ons. Ja. Goed, heren, hartelijk welkom.
4: Dankjewel.
1: Fijn dat jullie vandaag even een uurtje tijd hadden om in onze knusse studio met mij een babbeltje te houden. We hoeven het niet lang te houden. We kunnen het heel kort houden. We kunnen ook zeggen, van, nou, draai maar een plaatje en het is klaar. Maar dat gaan we niet doen. Dus zo makkelijk komen jullie niet van mij af natuurlijk. Maar ik begin eens even met een voorstelronde. Erik, volgens mij ben jij bekend in Montfoort of niet?
2: Ik ben redelijk bekend in Montfoort. Vooral bekend in Linschoten, waar ik woon. En ik woon daar nu ongeveer 40 jaar. Ik kom zelf uit Haarlem, omstreken, geboren in het Gooi, verhuisd naar Haarlem. En wij kwamen in Linschoten en we zochten een huis en we waren meteen verkocht.
1: Oh.
2: En het huis ook. Dat was verkocht.
1: Ja, uiteraard, ja.
2: Leuk feitje. Ja. Ik heb 3 dagen in de oude gemeente Linschoten gewoond.
1: Oh,
2: en toen was de herindeling.
1: Ja, dat was natuurlijk 40 jaar geleden, was het een eigen gemeente. Wat doe je voor werk eigenlijk?
2: Ik ben ZZP'er. Ik begeleid burgerparticipatietrajecten, maar ook samenwerking tussen professionele partijen, gemeente, overheden, NGO's, zoals dat dan zo mooi heet,
1: en
2: bedrijven. En liefst rondom schurende vraagstukken. Hoe meer het schuurt, hoe leuker het is.
1: En als, volgens mij hebben we hier in de gemeente ook nog een paar.
2: Ongetwijfeld.
1: Ongetwijfeld, ja. Goed.
2: En dat is ook gezond ook. Hè? Dan kunnen we het hele riedeltje doen van zonder wrijving geen flans.
1: Oké, dankjewel Erik. Ja, ik weet niet, Paul Pennerts, zou die nog een introductie nodig hebben? Vroeg ik me af. Maar geef je toch de gelegenheid, Paul, van wie is Paul Pennerts? Waar kom je vandaan? Waar woon je? Enzovoort, enzovoort, enzovoort.
4: Nou, dankjewel Aad voor deze kans om dat eens een keer te mogen vertellen hier voor jouw radio. Ik ben 62 jaar geleden geboren in Montfoort, in de Margrietstraat. Dus ik ben echt een keizerrijker. Wij wonen daar op het hoekje, Margrietstraat 2. Schuin tegenover het zwembad.
1: Oh, ja. Ja.
4: Dus ik ken nog eigenlijk vanuit mijn jeugd de situatie dat er op woensdagmiddag de mannen van de industrieterrein en overal thuis kwamen eten. Dat alle diepe tuinen achter daar in de Keizerrijk, dat waren allemaal moestuinen.
1: Ja.
4: En het rook dan naar spruitjes of naar boerenkool. Of, dus iedereen hadden ze uit zijn eigen tuin.
1: Ja, ja, ja,
4: ja. Nou ja, als je dan helemaal in het begin begint. Ik ben naar de Piestien school daar geweest. Dat schooltje wat daar natuurlijk, waarna dat fletje staat, zeg maar. En later ben ik even op de Heeswijk school gezeten een jaartje. En toen hadden ze geen openbaar onderwijs in Montfoort. Was er nog niet. En mijn ouders vonden het wel handig als wij openbaar onderwijs kregen. Plus mijn broer, die werd ook van school gestuurd, van deze week school. Daar hadden we ergens anders mee te maken. Dus wij vertrokken met z'n allen naar de Prins Klaus school in Linschoten.
1: Oh.
4: En daar ken ik Linschoten eigenlijk goed van.
1: Oh, ja.
4: En ook veel contact in Linschoten. En later ben ik naar de MTS gegaan. Daar heb ik elektrotechniek gedaan. En toen eigenlijk vanuit de techniek de commercie ingegaan. En de laatste 30 jaar heb ik een communicatie-internetbureau gehad. Eigenlijk vanaf 98. En sinds dat ik wethouder ben, doe ik dat nog ongeveer een dag in de week.
1: Dag in de week.
4: Dus ik ben van
1: is dat uit te voeren?
4: Jazeker. De druk eigenlijk bij het wethouderschap ligt natuurlijk 24/7. Hè? Dus je, staat al, je kan niet zeggen, ik ben het nu niet. Je bent eigenlijk altijd.
1: Je bent er altijd, ja.
4: Maar de druk van de afspraken ligt voornamelijk in de eerste 2-3 dagen. Omdat je dan soms dagen maakt van 's ochtends 8 tot 's avonds 11.
1: Ja.
4: En dan heb ik meestal aan het eind van de week wel gelegenheid om mijn klanten zeg maar, te bedienen en afspraken te maken. En heel veel gebeurt natuurlijk online. Hè. Het vak wat ik doe is allemaal online. Dus dat is verder geen punt. Nou, daarnaast ben ik getrouwd met Mariette. Ook al bekend hier vanuit de politiek. Die is nou waarnemend burgemeester in Renswoude. We hebben samen 4 kinderen. 3 zoons en een dochter. Die zijn allemaal uitgevlogen. De laatste heb ik vorige week verhuisd richting Utrecht.
1: Dat is nu echt allemaal weg.
4: Ja, dus nou, het voordeel daarvan is dat als je 's avonds een restje in de koelkast zet, dat het de volgende ochtend ook nog in staat.
1: Oh, ja.
4: Dus dan, of dat je denkt, goh, we hadden toch nog wat staan ergens. Of moet ik nou weer brood halen? Dat hadden we toch, weet je wel. Dus die gasten die eten van alles en nog wat op alle tijdstip.
1: Ja, ja.
4: Dus dat is. Daarnaast hou ik van. Een van de hobby's is een beetje verbouwen. Ik heb mijn huis verbouwd. En ik vind sleutelen aan oude auto's vind ik erg leuk.
1: Oh, mijn zoon heeft er nog eentje staan.
4: Ja, wat voor een? Ik weet niet.
1: Ik zou het niet weten, jongen. Maar in ieder geval, die heeft in ieder geval zo'n oud ding staan. Goed, dat is heel wat. Alles even op een rijtje zetten. We hebben een aantal dingen. Ik ga met jullie dat bespreken. En laten we maar beginnen met het eerste belangrijke onderwerp. En dat is de bespreidingswet. Ik las een paar weken geleden een artikel in het AD. En dat had de kop: waar politieke moed ontbreekt, regeert de angst. En daar werd ook onder andere Montfort genoemd. Dat ze zich moeten beroepen op onmacht omdat ze geen ruimte hebben voor asielzoekers. Kun jij daarop reageren, Paul?
4: Want ja, zeker, Aad. Dat ligt wat genuanceerder. Je moet het eigenlijk een beetje uit elkaar trekken. Je hebt de spoednoodopvang. Dat is op het moment dat er een beroep op ons gedaan wordt. Er komen nu 2-3 bussen met mensen en die moeten dan 3 weken in de sporthal overnachten. Daar hebben we eigenlijk als raad hebben we daar eigenlijk niet zoveel over te zeggen. En dat ligt bij het college. Dus daar wordt vaak een beroep gedaan op de burgemeester. Dus daar is vaak de verwarring. Wat betekent dat nu? Ja. Dat ligt aan die kant. Vanuit de spreidingswet hebben wij natuurlijk gewoon een opgave. Maar die kan je op allerlei manieren kan je die invullen. En daar zijn natuurlijk in de vorige periode zijn ook wat gesprekken gevoerd. Wat wij nu eigenlijk sinds dat we geïnstalleerd zijn op half juni gedaan hebben, is met heel veel wethouders en colleges in de regio gesprekken gevoerd. Wat zijn jullie opgaven? Hoe werkt het nu? Zou er een uitwisseling plaats kunnen vinden? En daar worden nu verkennende gesprekken mee gevoerd. En dat is voor iedereen een puzzel om dat op een goede manier te doen. Dat hebben wij ook in het coalitieakkoord gezet. Wij willen graag wat meer Oekraïners opvangen. Om op die manier aan onze opgave te voldoen. Zodat een andere gemeente die ruimte heeft wat van onze asielzoekers op kan vangen. En dat is eigenlijk waar we nu staan. We zijn natuurlijk pas 3 maanden aan de gang.
1: Ja, ja.
4: Maar de mensen die ertoe doen, die heb ik allemaal al gesproken.
1: Heb je allemaal al gesproken?
4: Ja, en we mogen over 2 weken mogen het uit gaan leggen bij de minister. Nou, ik ga het hem graag vertellen wat wij van plan zijn.
1: Ja.
4: Want er zitten natuurlijk ook elkaar haak en oog aan. Je kan natuurlijk een opgave krijgen. Maar als je onder de 100 asielzoekers hebt, dan word je ook niet geholpen. Dan doet de COBA eigenlijk niks.
1: Doet ook niks, sorry.
4: Nee, dus je moet het in gezamenlijkheid moet je net oplossen met elkaar. Dus dat haal je meteen de angel uit de discussie. Je moet dit en je moet dat. We willen graag van alles nog wat oplossen. Wij zijn sowieso als proxy verkoord, maar ook vanuit het college en de coalitie voor humane opvang. Maar dan gewoon in overleg met elkaar en kijken hoe je dat in de regio op een goede manier kan doen.
1: Ja. Ik ben erg benieuwd wat de fractie van proxy verkoord daarover denkt.
2: Ja, nou, het is natuurlijk vooral een onderwerp wat nu bij het college ligt. Hè. Paul gaf al even aan, van half oktober moet het college richting de minister ook een verhaal hebben. Dus wij volgen dat kritisch. Wat we merken is dat er wel heel veel verwarring is over dat onderscheid dat Paul net maakte over die spoednoodopvang. Ja. Waar je als gemeente eigenlijk helemaal niks over te zeggen hebt.
1: Nee.
2: Dat krijg je gewoon opgedrongen.
4: Ja.
2: En de reguliere opvang en de noodopvang. En dan wordt het ingewikkeld. Spoednoodopvang of noodopvang, dat is een verschil. Daar mag je dus wel als raad ook wat van vinden. Van die noodopvang en de reguliere opvang. En dat is ook wat we in het coalitieakkoord zo hebben opgezet. Hè. Er staan eigenlijk 3 zinnen in het coalitieakkoord. De eerste zin is dat we onderkennen dat er een spreidingswet is.
1: Ja.
2: Dat is gewoon de wet, klaar. Dan hebben we ingezet op van, ja, we kunnen niet alles doen. Laten we vooral doen waar we goed in zijn. En dat is die opvang van Oekraïners.
1: Ja.
2: En laten we kijken in de regio of we een slimme afspraak kunnen maken.
1: Ja.
2: En de derde is, mocht er van buiten een initiatief komen, dan is de raad in charge. Aanzet.
4: Ja.
2: En dat is dus, nou ja, stel dat de minister ons overroelt.
1: Ja.
2: Met een aanwijzing van, en nu moet er wat gebeuren.
1: Ja, beginnen,
2: en dan vinden wij het ook vanuit progressief akkoord heel erg belangrijk dat niet alleen de collegepartijen daar iets over kunnen zeggen, maar dat we als raad daar met elkaar ook in gezamenlijkheid een standpunt in kunnen bepalen.
1: Ja. Nou. En dan komt mijn vraag eigenlijk, hoe zit het met de communicatie? Want ik heb toch een beetje de indruk dat het bij bij de bevolking in Montfort niet echt iets is wat ze weten hoe dat nou precies zit. Nou, jullie hebben pas het communicatieplan van de raad vastgesteld. Hè? Ik kijk even. Nee, okay. Je bent nou wethouder, hè? Dus je moet nou even je mond houden.
4: Nou, Aad, één ding, ik laat me de mond niet snoeren. Dus nee, weet je dat?
1: Nee, dat weet ik. Dus, nee, maar jullie hebben het communicatieplan nou vastgesteld. Maar ga er mee naar buiten toe, dat de mensen weten wat het betekent. Dat je noemde dus drie hele belangrijke elementen. Die door bekend, maar de mensen die weten niet. Zo gauw als je het hebt over spoed, noodopvang. Nou, dan staan ze al in de rij natuurlijk om te protesteren. Ja, ja, ja. En dat moet wel duidelijk worden.
2: Wat ik op dit moment daarover kan zeggen is dat voor die spoednoodopvang is de gemeente wel goed bezig om voor te bereiden. Ja. Maar zolang wij geen aanwijzing krijgen vanuit de commissaris der koning of de minister, ja, is het gewoon goed dat je zaken klaar hebt liggen, draaiboeken, ja, en dergelijke. Maar het speelt nu op dit moment, ja, niet.
4: Want de druk is er eigenlijk vanaf, dan wil ik toch even daar iets aan toevoegen. De noordelijke gemeentes, die doen nu eigenlijk de opvang voor de overloop van Ter Apel. Ja. En de instroom loopt wat terug. Dus er is nu ook vanuit de laatste overleggen met de provincie gezegd, veel, die druk is er een beetje vanaf. Daarnaast richting de communicatie in de afgelopen commissie hebben we met de burgemeester en ikzelf een uitleg gegeven hoe we nu staan. Dus we brengen dat wel duidelijk naar voren. En we hebben ook afgesproken vanuit het college, als er iets gedeeld mag worden, dan doen we dat eigenlijk meteen.
1: Ja, ja.
4: Dus daarom was ook die raadsinformatiebrieven waren dan geagendeerd en hebben wij de gelegenheid gebruikt om het nog een keer te duiden van wat betekent het nu voor ons? Ja. Waar staan we nu? Wat kan er gebeuren? Weet je wel? En wat proberen wij nu met elkaar in de regio te bewerkstelligen?
1: Is de locatie van Rumova dan nog van belang voor de Oekraïners?
4: Zeker. Dat plan ligt er nog steeds. En als daar op korte termijn zeg maar beweging gaat ontstaan, omdat dan wellicht de Ruvoma daar weg kan gaan, dan gaan we dat weer overnieuw tegen het licht houden.
1: Ik dacht dat het rond was.
4: Ja, de vergunning is wel
1: verlengd. Ja.
4: Ja, maar er zit zo'n
1: oh ja, goed, als je daar even
4: zit zo'n termijn aan.
1: Even niet.
4: Een technische termijn en dan is die rond, zeg maar. Ja.
1: Ik heb een andere, prachtig mooi weer nu. Het is zomer, bijna zomer zou je zeggen. De zon schijnt weer.
2: Dat is bizar warm, ja.
1: We hebben eigenlijk geen windmolens nodig. Alles kan eigenlijk via de zonnepanelen die op alle daken van het bedrijf en het industrieterrein liggen. En toch moeten we op een gegeven moment twee grote windmolens neerzetten. Erik, hoe kijk je er tegenaan?
2: Ja, met alleen zon redden we het overigens niet. Maar goed, dat... ook bij windmolens is het belangrijk om je te realiseren dat de gemeente daar eigenlijk niet over gaat. Want windmolens van die omvang, daar is de provincie het bevoegd gezag, zoals dat heet. Ja, ja, ja. Die moet de vergunning afleveren. Wat het spannende is dat wij eigenlijk als gemeente de regie in eigen handen willen hebben. Dus je moet de gemeente, de provincie moet je verleiden van wij kunnen het goed zelf doen. Nou, dan, in dat proces zitten we nu, en dat is aanstaande maandag ook dat in de raad aan de orde komt. Ja. Een toetsingskader waarin we het maximale voor de bevolking eruit halen op het gebied van geluid, op het gebied van gezondheid, op het gebied van landschap, maar ook dat de voordelen van duurzame energie ook bij onze inwoners terechtkomen. Nou, dat staat in dat stuk. En dat moet zo verleidelijk zijn dat de provincie zegt, oké, Montfort, jullie pakken dat goed op. Je mag zelf de regie voeren. En dan hebben wij de maximale grip op goede condities. Dat er windmolens komen, daar gaan wij dus niet over. Nee. Wel over hoe we dat regelen met elkaar.
1: Ja, het gaat met name over de locatie, de hoogte, geluidsoverlast en al dat soort dingen meer. Dat goed geborgd is.
2: En er zijn serieuze zorgen in de samenleving, dat zien we. En daar luisteren we goed naar. Maar voor ons is het dus ook de diepe.

0: daar windmolens komen.
1: Ja.
0: En als wij een goed afwegingskader, zoals we dat even een toetsingskader vaststellen, dan kunnen we die risico in eigen hand krijgen. Ja. Dus het is niet zozeer van dat ze dreigen daarmee, maar wij moeten hen eigenlijk verleiden dat we het goed kunnen doen.
1: Ja, dat de windvoerder van jullie voor de windmolens niet aanwezig is. Maar ik wil hem toch even noemen, dat vind ik wel belangrijk. Ik zit even te worstelen met zijn achternaam. Mark zijn achternaam.
0: Mark Minius.
1: Minius.
2: Ja.
1: Nou, Mark die was helaas vandaag verhinderd. Want hij gaat met name Mark graag even om een vraag over de windmolens. Want dat in zijn portefeuille zit.
2: Mm.
1: Maar goed, dat is niet anders. Ik begrijp dat jij er ook heel veel van af weet. Dus
0: ja, Mark heeft het in de commissie gedaan. Maar goed, dat is allemaal technisch inhoudelijk. Maar, en ik doe het straks in de raad.
1: Oké, nou. Stukje muziek.
2: Ja.

0: Goed, daar zijn we weer even. My best friend. Gevraagd door Paul.
1: Ja.
0: Ja, inderdaad. Heb je iets met Queen?
1: Ja, ik vind Queen een hele goede band.
0: Ja.
1: En My Best Friend is dus ook eigenlijk waar ik je over vertelde dat Han nu geopereerd wordt.
0: Ja,
1: dat hij is dan woensdag, dat is onze fractievoorzitter. Han Bovens, en die heeft zo'n beetje aan Helmond voor het Nederlands gegeven, die op de Minkema zat. Ja, dus iedereen kent hem wel. Ja, ja. De operatie is wel goed gegaan en hij is nu herstelend. Dus daar ben ik heel blij mee.
0: Hartstikke goed, joh. Even over, want ook dat is een hot item op de landelijke politiek en daar is ook heel veel over te doen. De regering, er zit een regering die wilde gewoon echt met de, nou, ik noem het dan maar heel voorzichtig, met de botte bijl wilden ze gewoon op een gegeven moment alle sociale voorzieningen afbreken. Ik heb het vergeten te vragen, maar de portefeuilleverdeling in Montfort zit het sociaal domein, zit bij jou geloof ik.
1: Een gedeelte, een GGD zit bij Marijn en Wim die heeft jeugd.
0: Okay.
1: Maar schiet, ik hoor het wel.
0: Ja, fermwerk.
1: Ja.
0: Consequenties voor fermwerk, met datgene wat de regering wil.

0: We daar nu de laatste keer. Ik heb natuurlijk in de vorige periode samen met Luc Hoogstraat, daar ben ik natuurlijk lid geweest van het algemeen bestuur.
1: Ja.
0: Dus toen hebben wij ook altijd, zeg maar, ons zegje mogen doen rondom de arbeidsparticipatie van mensen die in bijstand gaan. Dat is eigenlijk niet goed van de grond gekomen. En nu wordt daar middels een aantal acties weer op ingezet. Heeft ook te maken met dat ik nu ook de portefeuille behalve werk en inkomen me ook bezig mag houden met de ondernemers en economie. En dat was vroeger natuurlijk over twee wethouders verdeeld. Dus ja. Ik heb al op het gemeentehuis ambtenaren bij elkaar gezet. En we hebben al gesprekken gevoerd hoe we dit handen en voeten kunnen geven. Want vanuit de economie wordt gezegd van, joh, de ondernemers die vragen om een lijstje. Wat voor soort mensen heb je nu? Ja. En vanuit verre werk wordt gevraagd van, joh, heb je ondernemers die wat kunnen? Ja. Het lijkt me niet zo heel erg ingewikkeld om dat met elkaar te matchen.
1: Nee, nee, nee.
0: En dan gaat het niet om dat je dan het halve bestand in Montfort kan plaatsen. Maar het gaat erom dat je een aantal mensen gelukkig kan maken die nu net vanuit de WW bijvoorbeeld bijstand ingaan. Maar toch nog een aantal kwaliteiten hebben om voor een aantal dagen of een aantal uren in de week ergens te kunnen werken. En die kansen zoeken we nu op. Want op het moment dat je twee of drie of vier mensen uit de bijstand kan krijgen. Ja, dat scheelt zo een ton op jaarbasis.
1: Er is al dus, een keer iets op poten gezet met ondernemers. Ja. Om mensen weer aan de gang te krijgen. Is dat succesvol?
0: Nou ja, kijk, dat is natuurlijk in de vorige periodes is dat geweest. Maar ik zou daar veel dwingender mee om willen gaan. Niet zozeer dat je dat kan forceren. Maar je moet beter uitdragen wat het aanbod is wat je vanuit ver en werk te bieden hebt.
1: Ja.
0: Kijk, je kan niet zomaar aanbellen bij een ondernemer. Dat moet je natuurlijk een voorwerk doen. En dat is ook een taak voor mij. Dat ik als ik met ze spreek en ik ben op bedrijfsbezoek, dat ik gewoon kijk van wat zijn de kansen hier. Heb je een mogelijkheid om iemand die nog voor een halve dag iets zou willen doen. Daar zit ook een loonkostensubsidie bij. Hè? Dus het doet niet helemaal voor niks.
1: Nee.
0: En uiteindelijk leidt dat ertoe dat, en daar gaat het om, dat mensen niet langs de kant staan.
1: Ja, dat is heel goed.
0: En dat heeft te maken gewoon met, we zijn een sociale samenleving. En je kan door allerlei pech kan je in de bijstand terechtkomen. Maar als je dan geholpen wordt weer met werk. Want werk is uiteindelijk toch ook een stukje invulling en een bestaansrecht wat je dan hebt.
1: Hoeveel mensen praten we? Hoe heb je dat niet paraat?
0: Die nu in de voor Montfort in de bijstand zitten iets meer dan 100.
1: 100, dat is toch een aardig aantal.
0: Ja, ja, maar er zitten bij verre werk. Je hebt ook mensen die in beschut werk zitten. Die oude WSW-groepen, het zijn een aantal groepen. Maar ik geloof dat met Woerden, Bodegraven, Reewijk, Oudewater en Montfort is het aantal cliënten wat ze hebben rond de 1400, 1500.
1: Hoe is de communicatie met Verenwerk op dit moment?
0: Nou ja, wat ik al zei, vorig jaar of in de vorige periode hebben we natuurlijk flink bovenop gezeten. De communicatie gaat natuurlijk over verschillende lijnen. Je hebt de communicatie richting ons als bestuur en de raadsleden.
1: Ja.
0: Maar je hebt natuurlijk ook de communicatie op de werkvloer.
1: Ja.
0: En daar zijn we natuurlijk heel scherp op. Dat als er maar wat voor klachten zijn, dan kunnen we kijken of we dat op kunnen lossen.
1: Ja, ik weet er een beetje van. Ik heb natuurlijk zelf het verleden ook.
0: Maar het blijft de aard, het blijft complex, het blijft mensen werken, weet je wel.
1: Ja.
0: Ik ben zelf, zeg maar, gewoon als ondernemer sta ik anders in de wereld. Dus als je zegt van, joh, het is nou 5:30, nou, dan bel ik die gast nog even. Voor hetzelfde geld neemt hij op, weet je wel. Ik kan ook zeggen, ik doe het morgen en dan schuift het op naar de namiddag en voor het weet ben je drie dagen verder. Ik
1: kan
0: het
1: allemaal eventueel bij jou en op de zaak aan het werk zetten.
0: Nou, dag en niet, hè. Dat is nou ook niet een oplossing waar ik naar zocht. Maar ik zie wel kansen, want zeg maar dan praat je dus met de contactpersonen vanuit de economie. En die zeggen, ja, de vraag vanuit de industrie dan is, we hebben handjes nodig.
1: Dan denk ik
0: bij mezelf, kijk, het zou een heel ander verhaal zijn op het moment dat je zegt van, er is een hoge werkloosheid. De deuren zitten dicht bij de werkgever. Ja, dan heb je echt met verre werk heb je echt een uitdaging om mensen zeg maar weer in het arbeidsproces te krijgen. Terwijl nu liggen daar gewoon kansen, alleen je moet ze wel zien.
1: Ik krijg even een Erik, heb je daar nog wat toe te voegen aan datgene over verre werk wat Paul vertelt?
2: Nou, ik ben heel blij dat Paul daar zo bovenop zit. Want het is gewoon voor de samenleving ontzettend belangrijk dat die mensen die echt zo in zo'n penibele situatie soms zitten, dat die goed geholpen worden.
1: Ja.
2: En dat is ook financieel voor de gemeente ontzettend belangrijk dat we zorgen dat mensen aan het werk zijn en dat we niet in die sociale kosten uit de pas lopen. Want dat is een groot dat is een groot risico voor de gemeentebegroting.
1: Ja, ja. Goed, ik heb nog een aardige.
0: Vertel.
1: Uiteraard in het nieuws geweest nadat de nieuwe college er zat, de vaart. Ja. Ik geloof dat iedereen helemaal op zijn achterste poten stond. Wat gaat er nou gebeuren? Het gaat weer niet door. Enzovoorts. Kosten zijn met meer dan 1 miljoen gestegen. Nou, ik denk dat jij, Paul, als wethouder daar het meeste van kan vertellen. Of Erik, wil jij het voortouw nemen?
0: Nou, ik kan er wel, Erik mag me aanvullen. Ja. Dat is geen punt.
2: Kijk, de verhoudingen zijn meteen helder.
0: Hè? Ja, ja. Wij hebben tijdens de... ik begin bij het begin. Wij hebben tijdens de onderhandelingen... hebben wij natuurlijk in de coalitieonderhandeling met de VVD en de SGP... hebben gezegd van... wij vinden het belangrijk dat in deze periode... het dorpshuis gerealiseerd wordt.
1: Ja.
0: Toen waren we nog niet op de hoogte van... dat geintje aan het eind van het termijn. Dus wij wisten wel dat er iets te doen was... Maar we wisten niet wat uiteindelijk zeg maar, eruit zou komen. Dus we hebben dit opgeschreven. En vervolgens werden wij natuurlijk ook geconfronteerd met een overschrijding. En dat is eigen leven gaan leiden.
1: Ja.
0: Ik ben geïnterviewd door RTV Utrecht in een filmpje waar iedereen kommerlijk wel schreeuwde.
1: Ja.
0: Vervolgens ben ik ook nog op Radio Utrecht geweest. En toen was Erik Jan Agoort als een van de initiatiefnemers natuurlijk. En toen zei de interviewer van, wat ga je nou doen? Ik zei, nou, als we zo klaar zijn, dan ga ik even met hem een kopje koffie drinken.
1: Ja.
0: En dan heb ik met Erik Jan afgesproken van, nou, welke mensen wil je nou eigenlijk, met wie praten we nou eigenlijk? Hè? Want dat was voor mij ook niet duidelijk.
1: Dat was niet duidelijk, nee.
0: Vanuit het stadhuis was het van, ja, we sturen naar 124 mensen af en toe een mailtje. Maar met wie zitten we aan de tafel? Met wie doen we dit traject nou? Ja. Dus er is een groepje samengesteld, waar ook SBML bij zit, waar de coördinatoren van de vaart bij zit. Toen hebben we eerst een half uur gepraat over wat gaat er allemaal mis in het verleden. Nou, hebben we streep onder getrokken. En toen hebben we gezegd van, oké, als jullie de exploitatieopgave nu gaan uitwerken. En kijken of dat gaat lukken. En als dat lukt, dan zijn jullie er ook van. Hè? Hmm. Met daar ook de opmerking bij, missen we nog iemand hier aan tafel? Hè? Want er komt altijd wel iemand langs die ook een mening heeft. Hè? Nee, ja, dat was niet aan de orde. Ja. Dus nou, prima. Wij gaan naar de stenen kijken. Dus kunnen we die 1,2 miljoen... op een of andere manier nog versleutelen in dat pand, zodat het eigenlijk binnen de mandaat van de raad kan. Dat is nu de status. We hebben regelmatig overleg met de werkgroep. We proberen te kijken of we voor het eind van het jaar een bericht richting de raad kunnen krijgen dat dit eigenlijk allemaal zeg maar sluitend uit te voeren is. En dat we ook vanuit die groep het goede geluid krijgen dat de exploitatie rond is.
1: Ja, ja.
0: Want exploitatie, om even uit te leggen, dat is heel simpel. Je gaat een gebouw neerzetten. En dat kost een bepaald bedrag. Er gaan huurders in, die betalen huur.
1: Ja.
0: En met die huur kan je na 30 jaar het gebouw afbetaald hebben. Dat is een beetje het verhaal. Maar als je een gebouw ontwerpt en je weet niet wat de huur is die betaald kan worden, dan heb je wel een probleem. En dat had eigenlijk in de vorige periode parallel uitgezocht moeten worden. En dan krijg je hem namelijk rond.
1: Ja, want ik begrijp dat er bijvoorbeeld, ik heb het even over de biljartclub, dat was gewoon een heel groot probleem. En die hadden heel veel mensen, die moesten het weten.
0: Ja, nee. Joh, er moet een lift, een tweede verdieping van alles nog.
1: Ja, laten. Nou, ik denk, ja.
0: Ja, dat klopt. Nee,
2: ik heb natuurlijk in Linschoten ook verschillende mensen gesproken die ook gebruik maken van de huidige faciliteiten die er zijn.
1: Ja.
2: En die schrikken zich rot als je schetst van ja, die huurders moeten wel dat op kunnen brengen. En al die vrijwilligers die zich inzetten en dergelijke, die een kleine contributie nu betalen, die zijn als de dood dat ze straks hartstikke duur uit zijn, ja, dan doe ik dat niet meer. Nee, want dan kost me dat gewoon te veel. Hè? Dus het is echt heel erg van belang, want er is een enorm enthousiast verenigingsleven in Linschoten. En dat moeten we echt overeind houden. Daar hebben we vanuit Progressief Akkoord ook altijd ons hart voor gemaakt.
1: Ja.
2: En dat moet echt opgebracht kunnen worden. Want we hebben er niks aan als over een paar jaar het hele complex onbetaalbaar blijkt te zijn. En we moeten het gaan afstoten. Of we moeten het moet echt draagbaar zijn voor de samenleving. Ja. Want het is een hele belangrijke voorziening.
1: Ja. Gaat het bouwtechnisch ook nog wat gebeuren? Of niet?
0: Hoe bedoel je?
1: Nou, ik heb het signaal ontvangen dat het hele... En dat het nogal redelijk pompeus gegeven verhaal.
0: Er is, daar hebben we wel. Dan bedoel je dat. Het Braziliaanse metselwerk bedoel je. Dat klopt. Nee, daar worden. Kijk, dat is ook wat nu aan de opdracht is. Die ook bij ons ligt nu als college. Om met de architecten, met de projectleider. Gewoon daar goede keuzes in te maken. Zodat het gat van die 1,2 naar beneden gaat. En dan zitten we er heel positief in. Want uiteindelijk moet er gewoon een dorpshuis komen.
1: Ja.
0: Of je het nou linksom of rechtsom draait, dat moet gewoon gebeuren.
1: Hoe zit de VVD erin? De VVD die wilde graag woningen boven het complex hebben.
0: Ja, de VVD, die, maar goed, daar heb je natuurlijk zelf al mee gesproken de vorige keer. Maar dat hebben we in onze coalitieonderhandeling goed afgesproken. Ja. En dit is ook niet een soort vrije kwestie dat we afhaken halverwege. Hier hebben we gewoon gezegd, dit moet gewoon gebeuren.
1: Ja.
0: Je kan natuurlijk nu zeggen, van je gooit de hele tekeningen weg, je gaat herontwerpen. Maar er ligt nu al zoveel aan kwaliteit. Tegen die tijd dat je weer een jaar verder bent, is het weer duurder geworden. Dus het is gewoon zaak om voor het eind van het jaar een aantal zaken geregeld te hebben. Om dan vanaf volgend jaar gewoon te kunnen uitrollen.
1: Ja, oké. Klein stukje misschien nog.

0: Goed, het klokje tikt aardig door, dus we hebben nog wel even. Kijk even op een klokje, nog 20 minuten. Misschien 15, dan komt er wat nieuws, aankondigingen enzovoort komen erbij. Even naar jou, Erik. We hebben het even gehad over de coalitievorming. En het blijft toch een beetje, in mijn gevoel, een beetje wrikken tussen drie partijen die, waarvan je zegt, horen die nu echt bij elkaar? Nou, ik noem ze dan even maar. Progressief akkoord. Ga je trouwens even tussen korte vraag. Gaan jullie ook de naam veranderen? Of niet? Of blijft het gewoon progressief akkoord?
1: Nee. Wij zijn en blijven progressief alle vanaf 74.
0: Het wordt geen pro of zo.
1: Nee, het is grappig dat ze dat doen. Maar wij zijn zeg maar het origineel. Dus dat houden we zo.
2: Het is wel zo dat de oude leden van GroenLinks en PvdA... Bijna automatisch lid zijn van progressief akkoord. Oh, ja. Maar daarnaast hebben we ook onafhankelijke mensen die progressief stemmen. En dat willen we bundelen om alle progressieve krachten in onze gemeente gezamenlijk te bannen. Er komt wel een pro-afdeling Lopeke Waard, waar ik toevallig interim voorzitter van ben. Ja. En die is nu in oprichting. Dus dat fusieproces loopt wel.
0: Ja, maar heel laag.
2: Het grappige is dat we in Lopeke Waard, Oudewater, Montfoort, Lopik. Ja. Dat we in de situatie hebben dat in al die drie gemeenten heb je een zelfstandige progressieve partij. Ja. Wij progressief akkoord, je hebt progressief Oudewater en je hebt lokaal sociaal 26 in Lopik.
1: Want je weet, het is natuurlijk in 1974 opgericht door Theo Kooijman.
0: Ja.
1: Om een beetje een progressief Montfoort heette toen, om een progressief geluid. Ja. En om daar een voorbeeld van te geven, we hadden geen bibliotheek. En dat was een van de speerpunten toen om op te richten.
0: Ja. Toch even terug, een stapje terug naar de coalitievorming, Erik. Dus ik zei al, er gaan toch wel redelijk wat tegenstellingen als het gaat om progressief akkoord, de VVD en
2: SGP.
0: SGP. Ja. Ja. Nou, ik maak hem gewoon even heel concreet. Wat gaan we doen met de carnaval? Gaan we dat nou op zaterdag doen?
2: Dat is een goede vraag.
0: Die hoor je natuurlijk al, dat we dus bezig zijn.
2: Daar hebben we de coalitie nog niet over gehad. Het staat ook niet in het coalitieakkoord, geloof ik. Dus dat is een goede om eens met elkaar te vertellen.
1: Gaan we natuurlijk niet doen. Hè. Ja. Dat is natuurlijk complete onzin.
2: Maar even alle gekheid op een stokje, want... Ik heb heel veel geluiden gehoord van mensen die echt heel verbaasd waren van wat? Progressief akkoord, VVD, SGP met elkaar aan het onderhandelen over een college. Past dat wel?
0: Ja.
2: Heel eerlijk, Aad, wij waren ook verrast met de uitnodiging.
0: Ja.
2: In eerste instantie. Ja. Van goh, jeetje, dat is wel een heel brede coalitie.
0: Even voor de luisteraar, jullie waren verrast voor de uitnodiging, maar dat klopt natuurlijk, omdat de VVD als grootste partij het voortouw moest nemen.
2: Ja, dat klopt. De grootste partij heeft altijd voordeel. En die kiest dan met wie gaan we in eerste instantie onderhandelen om te kijken of we eruit komen.
0: Ja.
2: En wij waren inderdaad dus ook verrast, net als heel veel inwoners van onze gemeente. En in tweede instantie had ik zoiets van, nou, als wij met deze partijen een goed coalitieakkoord kunnen schrijven, dat betekent twee dingen. Allereerst dat middenpartijen als CDA, D66, ChristenUnie daar in principe ook makkelijk op mee zouden moeten kunnen. En dan kom ik op het tweede punt. En dat vind ik echt heel essentieel in de Montfoortse politiek van nu. Een aantal colleges geleden was de sfeer in de raad echt heel erg naar. Heel erg oppositie-coalitie. We komen de komende jaren in de gemeente best voor grote vraagstukken te staan. We hebben nu al windenergie en de spreidingswet. Maar we krijgen straks ook nog hele lastige begrotingsvraagstukken op te lossen. Ja. Als we in de breedte niet samenwerken in de raad, dan gaan we daar echt brokken maken. En dat was onze motivatie om te zeggen van, we gaan inderdaad met deze drie partijen, dan kunnen we comfort bieden, zoals het dan zo mooi heet. En dat is echt in het belang van alle inwoners, dat we heel goed samenwerken in de raad.
0: Dat is natuurlijk zeker. Ja, even over de begroting gesproken. Ik moet hem nog benaderen hoor. Maar ik wil het alvast even roepen. Ik wil de wethouder financiën ook graag voor 9 november even in deze kamer hebben om even uit te leggen hoe het met de begroting zit. Want hebben jullie al enig idee hoe het ermee zit? Zitten we aan de goede kant van de lijn? Of?
1: Wat er nu gaat gebeuren is dat zeg maar op basis van de doorrekening wat er... Wat noodzakelijk is en waar nog niet echt veel wensen vanuit de coalitie in zitten, dat we het zeg maar voor 27 gewoon sluitend kunnen krijgen, want je moet natuurlijk altijd een sluitende begroting krijgen. En dat we begin volgend jaar met de raad om de tafel gaan zitten om te kijken van wat voor extra wensen willen we en wat betekent dat dan?
0: Ja, zijn er veel extra wensen?
1: Nou ja, weet je wat we bijvoorbeeld belangrijk vinden, gewoon een klein dingetje. Die camera op de brug is denk ik een hele belangrijke. Om al dat sluipverkeer wat
0: aan de dwars. En dat je meteen ook dat je hem ook op de bushalte laat richten.
1: Nee, dit is.
0: Waarom zeg ik dit?
1: Nou, wacht even. Ik zal even.
0: Maar ze hebben, ik denk de afgelopen nacht, ze hebben weer twee fietsen netjes geparkeerd bovenop het bushokje.
1: Ja. Maar de camera die ik bedoel, dat zou een verkeerscamera moeten zijn die gewoon de kentekens registreert.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan ben je van dat sluipverkeer bij af. En dan klaar, weet je wel. Dat is,
0: ja. En een andere mogelijkheid is ooit, de VVD heeft in het verleden wel eens gezegd, er moet een rondweg komen.
1: En dat wordt onderzocht. Toevallig heeft gisteren Marijn de Pachter met de gedeputeerde, André van Schier, een rondje gefietst. Om gewoon eens te kijken. Ja, en in het veld te kijken wat er is. Nou, het heeft natuurlijk ook te maken met, er worden 60.000 huizen gebouwd in Rijnenburg. Dat komt allemaal onze kant op.
0: Ja.
1: En dan Rijnenburg, dat grenst zo'n beetje waar vroeger Café de Afrit stond.
0: Ja,
1: dus bij die oprit daar zo, daar grenst het aan. En eigenlijk aan de andere kant van de provinciale weg begint Montfort.
0: Ja, ja.
1: Dus als je daar woont, en die wonen er niet nu, maar binnen nu een 15, 20 jaar begint daar een wijk te ontstaan.
0: Ja,
1: moet je toch begrijpen van waar gaat het verkeer heen. Dat rijdt niet allemaal naar de stad.
0: Nee.
1: Dus de mensen die een auto hebben, die rijden de andere kant op. En die gaan dus ook het buitengebied in en die komen dus bij ons terecht. Of die rijden via de provinciale weg door naar Haastrecht, Gouda enzovoort. Dus dan is het wel handig als er zeg maar verbindingen komen die dat ontlasten. En dat wordt nu onderzocht. Misschien dat het een idee is wat helemaal niet realiseerbaar is. Dat kan. Of dat we veel liever hebben dat de tramlijn vanuit... wat is het, IJsselstein-Nieuwegein doorgetrokken wordt en Montfort?
0: Ik denk dat je dat wel kan vergeten, want daar heeft daarna gewoon een streep doorgezet.
1: Ja, dat weet ik, maar je moet wel ambitie houden, Aad. En we moeten niet, kijk, het is leuk wat ze in Den Haag zeggen.
0: Ja.
1: Maar we moeten hier lokaal natuurlijk wel een beetje de moed erin houden.
0: Ja, nee, ja.
1: Want dan zou het natuurlijk
0: een leuke... Even een paar kleine dingetjes dan nog even, want we hebben niet zoveel tijd meer voor de agenda. Aanstaande maandag raadsvergadering. Voor de luisteraar is ook te volgen via de website van Radio Stad Montfort. De agenda kunt u ook nog vinden op de website van Radio Stad, maar ook op de website uiteraard van de gemeente. Wat er allemaal op de rol staat, er staan een groot aantal hamerstukken op. Aanwijzing Amsterdam, ondersteuning Rekenkamer. En wat bedoelt ze dan eigenlijk?
1: Met wel.
0: Amtelijke ondersteuning Rekenkamer. Is een hamerstuk, maar...
1: Ik zou niet weten wat het is.
2: Ja, er staan een aantal dingen die al in de commissie besproken zijn vorige week. Bijna twee weken geleden inmiddels. Dat zijn vaak meer procedurele dingetjes die politiek niet echt...
1: Komt van de Griffie volgens mij dit, hè?
2: Zeg je?
1: Dat komt van de Griffie, toch?
2: Precies. Dat zijn gewoon formele dingen die dan besloten moeten worden, omdat de raad natuurlijk zijn fiat moet geven.
0: Is er al een plaats van?
2: Vandaar het hamerstuk.
0: Ja. Is er al een plaats van het gevier nu?
1: Ja, dus Jesper is nu opgevolgd. Dus, dus die plek is ingenomen.
0: Oh, ja. Okay. Ik heb ook af en toe komt de gevier ook bij mij nog wel zo'n bakje doen. Dus.
1: Dat is goed, even bijpraten. Dat is belangrijk, dus, heel belangrijk. Ja,
0: planning, dat geloof ik dan wel. Omzetten bedrijfswoning in de plattelandswoning. Daar is toch nog wel het een en ander over te doen geweest. Maar...
1: Ja, maar wat dat
0: uit... Is dit de woning van de laatste tijd? Nee.
1: Ja, die daar op het eind van Kattenbroek staat. Ja? Ik bedoel, ja.
2: De... Voor Linschoters is dat het begin van Kattenbroek overigens.
0: Ja.
1: in ieder geval niet het eind van de wereld hebben we dat gehad.
0: Ik wilde zeggen, ik vond dat het zo in een hele goede sfeer ging. En dan wordt het nog weer even...
2: Nee, maar je moet er een beetje dolletje...
0: Tussen Linschoten en Montfort.
2: Je moet er een beetje mee dollen.
0: Benadrukt. Ja, dat vind ik eigenlijk wel jammer.
1: We doen ons best hoor. Voor beide kernen, Aad. Twee kernen. Daar staan we voor.
0: Dus, oké. Ja, alleen slaan. Nou goed, over die bedrijfswoning is weinig over te noemen. De schouwers ook een raadsvoorzitter. Hoe heet het? Een bestreekstuk? Ja. Geen bestreekstuk. Even bij de bestreekstukken kijken. Toetsenkader, de windenergie. Daar hebben we het uitgebreid over gehad. Ja. Omgevingsvergunning buitenplas afwijken. Perceel Wilskop 90A. Daar gaan we maar niet verder over in. Rekenkamer onderzoek communicatiebeleid. Hebben we het ook al over gehad.
1: Ja.
0: Daar staat er op regionaal risicoprofiel 2027-2030.
1: Ja, dat komt vanuit de veiligheidsregio.
3: Ja.
1: En dat is eigenlijk een stuk wat centraal gemaakt is.
3: Ja.
1: Waar we input op hebben geleverd. Waar ook zeg maar, onder andere Luc Hoogstraat zeg maar, zijn druk heeft gemaakt.
3: Ja.
1: En dat ligt ter discussie.
0: Ja. Houdt dat ook in, dat, want er is ook al sprake van, dat, dus, dat er een inkrimping komt van onze brandweer?
1: Nee.
0: Niet aan de orde?
1: Nee, niet dat ik weet. En het is juist, we zijn nu zeg maar van mening dat we ook richting de weerbaarheid, dat is ook een hele discussie, iets moeten doen. En dan hebben we juist dit soort plekken nodig in de gemeente.
3: Ja.
1: Dus daar staat absoluut wat ons er gaat niet ter discussie.
0: Verdere uitbreiding, nu we het toch over veiligheid hebben van politie en BOA's. Nog aan de orde?
1: Een BOA staat op het coalitieprogramma. Dat is bijvoorbeeld iets waar we dan volgend jaar met de raadsleden over gaan praten. Hoe we dat ze vorm gaan geven.
0: Ja. Dus dan hangt er een kostenplaatje aan vast.
1: Ja, altijd. Dus dan moet je keuzes maken. Dan moet je misschien andere dingen op een andere manier doen.
0: Ja, dat klopt. Of gaan we weer terug? Ik weet dat het natuurlijk in het verleden, en dat weten jullie beiden ook in het verleden bij de vorige burgemeester nog wel eens een hoog aangeven was om camera's te plaatsen. Gaat daar nog iets weer veranderen? Want ik noem het even als voorbeeld. En jij
1: die camera die ik bij de brug bedoelde is echt een verkeerscamera. Dat is een kenteken. En we hebben natuurlijk met op het moment dat er bijvoorbeeld carnaval verplaatst is en dat soort zaken.
3: Ja.
1: Dan wordt er ook een hele regiekamer ingericht op het stadhuis. En dan worden natuurlijk die camera's die worden
0: gebruikt. Wel ingeplaatst.
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Maar dat is dus maar tijdelijk. Geen vaste kamer.
1: Geen vaste kamers.
0: Nee, dat daar is natuurlijk in het verleden nog altijd discussie over geweest.
1: Ja,
0: dat we het liefst. Ik kijk even rond en ik denk, zijn er nog echt prangende dingen die jullie nog even voor het voetlicht willen brengen?
1: Nou, wat ik al heb, ik gaf net aan hoe hebben we in de onderhandeling natuurlijk de partijen een beetje verkend. Hè? Dus we hebben natuurlijk ook met SGP uitgebreid gesproken en die waren natuurlijk. In eerste instantie ook van wat betekent dat voor de boeren als het progressief akkoord aan boord komt.
3: Ja.
1: En dat hebben we heel duidelijk uitgelegd dat wij, we zitten hier natuurlijk met iets van 64 bedrijven, waar 29 melkveehouders. Ja. Wij vinden heel belangrijk dat die gewoon een goed inkomen kunnen verdienen, een gezinsinkomen. Ja. Dat staat voorop.
3: Ja.
1: En dat je daarna heel veel andere dingen eruit volgt. Dus dat vinden we van belangrijk, want we willen namelijk niet het angstbeeld. Wat je voorstelt op het moment dat je alle boeren wegbezuinigt en je houdt nog 5 grote bedrijven over.
3: Ja.
1: Dan gaat er hier ook wat gebeuren in de omgeving.
3: Ja.
1: Want jij en ik gaan het gras niet maaien. Want dat moet ook gebeuren en dat hele onderhoud moet gebeuren.
3: Ja.
1: Dus wij vinden het belangrijk dat we voor onze agrarische samenleving opkomen. Dat hebben we ook uitgelegd aan de SGP. Die waren een soort van blijven rast dat we er zo in zaten. Dat is eigenlijk een heel logisch gevolg van als je in dit gebied opgegroeid bent.
3: Ja.
1: Dan weet je gewoon. Kijk, en er valt natuurlijk best nog wat af te dingen over hoe ga je met natuur om. En wat moet je respecteren enzovoort. Maar dat doe je dan in die tweede fase.
0: In de grote linie kom je dus wel redelijk overeen met elkaar.
1: Ja, absoluut.
2: En voor ons is ook belangrijk bij dat landbouwbeleid. Het is een voedselproductieregio natuurlijk. Ja. Hè, maar het is ook het groene hart.
1: Ja.
2: En die combinatie is essentieel. En vanuit Progressief Akkoord pleiten we er ook steeds voor dat je moet zorgen dat je de kwaliteiten van dit gebied beter verkoopt.
3: Ja.
2: Want met Rijnenburg en Utrecht in de buurt heb je heel veel mensen die willen rust, ruimte en groen.
3: Ja.
2: Dat kunnen we nu nog bieden met een mooi landschap, groene hartlandschap.
1: Ja. En om uit te leggen,
2: dat moeten we echt maximaal benutten. Geen Calimero-effecten van we zijn een kleine gemeente. Nee, we hebben echt wat te bieden als gemeente.
1: En dat willen we ook onderbouwen met een agrarisch educatiecentrum of iets van die orde. Dus dat mensen die zeggen, joh, wat gebeurt er nou daar op die weides? Dus dat je ook hier informatie kan halen. En dat zijn initiatieven die moeten we ook natuurlijk gewoon met de agrarische ondernemers oppakken. Maar daar is Wim van Wikselaar natuurlijk druk mee bezig. Omdat, in
0: de hoe is de samenwerking eigenlijk met Lopenken? Houden we al
1: goed? Ja. We zijn nu allemaal nieuwe wethouders en allerlei verkennende gesprekken en kennismaking aan doen. En dat gaat eigenlijk prima.
0: Heeft er iemand nog een verborgen agenda om toch samen te komen?
1: Nee, gaan we niet doen. En dat merk je bij allen. En dat komt ook omdat voorheen was het natuurlijk dat je in die regionale samenwerking waar we zitten met de GR, dus de ODRU en de VRU enzovoort, daar is die laag aan toegevoegd van de raadsrapporteurs. En die heeft zeg maar veroorzaakt dat mensen elkaar veel beter leren kennen.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dat betekent dat we kennen nu bijvoorbeeld raadsleden uit Oude Water die we vroeger niet kenden. Omdat je die dus tegenkomt op die andere. Dus die samenwerking die gaat politiek ook heel handig.
0: Ja, ja,
1: nou, en dat is dan eigenlijk het voordeel van het raadsrapporteurschap.
0: Ja.
1: Daardoor hoef je ook niet te zeggen van ik ga één gemeente worden.
0: Nee. Oké. Ik wil maar zeggen.
1: Heb je nog een nabrander, Aad?
0: Heb je nog een nabrander? Nou, ik zit denk, ik moet echt...
1: We zitten er nou, hè?
0: Ja, ik denk dat we het af gewoon kunnen ronden.
1: Nou, ik moet zeggen...
0: Ik denk dat we heel veel informatie weer aan onze luisteraars meegeven. Als er vragen zijn, dan kunnen ze gewoon stellen. En die kunnen ze gewoon richting Radio Stadland sturen.
1: Ja hoor, geen probleem.
0: En dan komen ze vanzelf ook wel bij jullie terug. Dan sturen ze naar mij door, dus dat komt allemaal goed. Ik denk dat we het daarmee afsluiten. Ik wil Rien in ieder geval weer bedanken voor de techniek. Daar is die echt een kei in. Met schuiven. En jullie heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid. En we zien elkaar
1: graag weer. Ja, Aad, bedankt voor de uitnodiging. En ik vond het een plezierig gesprek.
0: Oké. Jij nog wat toe te voegen, Erik?
2: Nee, graag gedaan. Leuk dat ze ons verhaal mochten komen vertellen.
0: Oké, hartstikke bedankt, mannen.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 12 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, maar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse Sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radiostad Montfoort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radio bingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu tussen 12 en 2 met Kees en Dree. Een programma voor Montfoorters door Montfoorters. Presentatie Kees van Hattem en André Brugmans.
3: Een hele goede middag. Het is 12 uur geweest hier bij Radio Stad Montfoort. Het is weer tijd voor een nieuwe uitzending van Tussen 12 en 2 met Kees en Dree. We hebben het over zaterdag 3 oktober 2026. Het is alweer oktober, Kees. En we gaan beginnen aan uitzending 414.
4: Ja, en we gaan rap op de top 100 af. Hè? Want dan gaan we ook volgende week eens hebben. Gisteren is de eerste app alweer rondgekomen.
3: De eerste appje om weer eens bij elkaar te gaan zitten is verstuurd. Ja. Dus binnenkort gaan we daar weer over brainstormen. Dus ga alvast nadenken over welke muziek dan eventueel
4: En 19 december gaan we hem uitzenden.
3: 19 december 2026, dus een weekje voor de kerst.
4: Ja, lekker.
3: Met een kerstgevoel gaan we de top 100 doen.
4: Zo is het.
3: Wat gaan we vandaag allemaal doen, Kees? We hebben eigenlijk best wel een vol blok met uiteraard sport, met een interview. We gaan weer even bellen met topkok Ries.
4: Ja, inderdaad.
3: En Ries is momenteel lekker op vakantie in Zweden, maar we gaan hem toch storen.
4: Ja.
3: En hij dacht van, nou, ik ga wel iets Zweeds bedenken.
4: Ik begin er nu al van te zweten, dus dat gaat helemaal goed komen. Dat wordt Zweeds.
3: Met dat Zweeds. Ja, verder hebben we nog een nieuwsblok dit eerste uur. We hebben een thema van de maand.
4: Ja, klopt.
3: Dat vind ik ook leuk om te doen. En een guilty pleasure. Maar we beginnen weer met iemand die ons helaas is ontvallen, Kees.
4: Ja, en in dat kader wil ik eerst even met iemand anders beginnen, als je het niet erg vindt. Want afgelopen week ben ik behoorlijk geraakt door het overlijden van Paulien Cornelissen. Uh-huh. Wij doen natuurlijk best wel heel veel aan cabaret in ons programma. Ja. En dit raakte me best wel. Ten eerste al de leeftijd natuurlijk 50 jaar van kanker overleden. Ja. Ja. En ik vond het een geweldig mens. Ja. Ik vond het een goudmens. Daar wilde ik eigenlijk eventjes 2 tellen aandacht aan. Dus vandaar. Zij heeft niet gezongen. Dus we hoeven er niks aan te draaien. Maar,
3: misschien gelukkig maar.
4: Ja, misschien gelukkig maar ook. Ja, inderdaad. Maar slinger Francisco die is wel overleden op 27 september. En dat zegt misschien niemand wat. Maar onder zijn artiestennaam Mighty Sparrow misschien wel. Hij is 91 jaar geworden en hij was op Trinidad geboren en hij is na een kort ziekbed overleden.
3: Precies. En hij vormde een duo, Mighty Sparrow, dus samen met Brandon Lee.
4: Yes.
3: En die hebben een wereldhit gescoord ooit.
4: Ja.
3: En die gaan we draaien.
4: Ja, dat was mijn dansles. Daar heb ik San op leren kennen.
3: Dus San voor het eerst in de kont geknepen.
4: Nou, dat durf ik niet te zeggen. Dat weet ik niet. Nee, zo was ik denk ik niet. Nee, ik was een heel braaf jongetje.
3: Heel braaf,
4: Mighty Sparrow.
3: Only a fool breaks his own heart.
4: Dat bedoel ik.

0: De Killers met het heerlijke Somebody Told Me. En wat Kees net tegen mij influistert, komt van het album Hot Fuzz.
1: Hot Fuzz, geweldig Hot album. Fuzz. Ja, absoluut ja. Goed album.
0: Goeie band trouwens.
1: Ja, zeker.
0: En daarvoor dus Mighty Sparrow en Brandon Lee. Met echt wel een schuifelnummertje.
1: Dat was een schuifelaar, ja zeker. Ja, ja, ja.
0: Ik zie jou
1: ja.
0: Zo dan met Sandra zo de ja. Hoeken van de vloer op zoek.
1: Ja, nou, ik heb er alle hoeken van het pand laten zien.
0: Het was bijna sporten, Kees.
1: Het was bijna sporten, joh. Laat hem maar meteen in staan, weet je niet.
0: Laten we het sport zo over zitten. Uiteraard beginnen we met voetbal. Er is geen eredivisie voetbal vorige week geweest en ook deze week niet vanwege de interlands die momenteel gaande zijn. Nederland is druk aan het spelen voor de Nations League. We hebben inmiddels al 3 wedstrijden achter de rug. Vorige week wisten we al dat ze gelijk hadden gespeeld tegen Duitsland. Daarna werd er gewonnen bij Servië met 1-2 en gelijk gespeeld in Griekenland. Griekenland is wel in vorm en ik heb het niet gezien trouwens, maar wat ik wel begrepen heb dat Nederland erg labberkakkerig aan de wedstrijd begon.
1: Ja, ja. Ja, net als de Duitsers ook tegen de Grieken. Ja. Dus het is een beetje onderschatting krijg ik het idee van.
0: Ik snap het niet. Dan weet je dat een ploeg in vorm is.
1: Ja.
0: En dat je in Griekenland in een heksenketel moet
1: voetballen. Ze winnen van Duitsland. Dus je bent gewaarschuwd.
0: Ja. Ja.
1: En nog, ja.
0: Uiteindelijk is het in de blessuretijd nog rechtgetrokken met een goal van Reinders. En werd er toch nog 2-2. Waardoor je zelf een punt hebt. En Griekenland geen 3 punten hebt, maar ook maar 1 punt.
1: Nee.
0: Zit je nog volop in de race om het goed te doen in de pool.
1: Ja.
0: Morgenavond is trouwens de laatste wedstrijd in dit blok die Nederland speelt. Het zal in Eindhoven zijn om 8:45 en Servië is wederom de tegenstander. Dan de Formule 1. Vorige week was race 15 in Azerbeidzjan, in Baku is dat. Winst was er voor George Russell en Max werd tweede en daar was een soort finishfoto voor nodig. Nou, het was wel duidelijk te zien, maar 2/10 is niet veel, Kees.
1: Is niet veel, nee.
0: Dat is echt vloep en zo kort zaten ze op elkaar. Hadjar, ook van Red Bull, werd netjes derde. En toen konden we al zien dat Red Bull het gat met
1: die zijn,
0: aan het dichten is.
1: Die zijn aan het dichten.
0: En goede dingen aan het doen zijn. En dat blijkt ook wel uit wat er vanmorgen allemaal al gebeurd is. Want dit weekend is race 16. Het is de Grand Prix van Bahrein. En dan zou je zeggen, dat wordt in Bahrein gehouden.
1: Ja.
0: Nou, daar is het onveilig.
1: Ja.
0: Dus de Grand Prix van Bahrein wordt in Maleisië verreden. In Sepang, schitterend circuit trouwens. En vanmorgen was al de kwalificatie. Op pole, ja, Max.
1: Max, ja.
0: Max gaat morgen vanaf eerste positie weg. Van tweede positie heel netjes Hamilton. Hadjar had eigenlijk de derde tijd, maar had ook nog een motortje gewisseld ergens eerder het weekend. En zal 5 plekken naar achteren geschoven worden. Waardoor Antonelli op de derde plek weggaat. En ik heb het gisteren al links en rechts gefluisterd. Max gaat morgen zijn eerste overwinning dit jaar halen.
1: Ja, ja, ja. Hoe laat is de race morgen?
0: Morgen is de race om 9:00 's morgens.
1: Oh, ja. Oké.
0: Dus voor sommigen de wekker zetten.
1: Ja, nou, als je om 9:00 nog niet wekker bent, dan
0: Zijn
1: krijg je doorlegplekken van.
0: Ik zou zeggen, vanaf mijn 15e tot mijn 30e was ik op zondag niet voor 9:00 wekker.
1: Nee, maar dat heb met de zaterdagavond te maken.
0: Dat heb zeker met de zaterdagavond. Dan wielrennen. Vorige week waren de wereldkampioenschappen in Montreal. Op zaterdag en zondag waren de wegwedstrijden voor de elite, zoals het heet. Dus de profs bij de dames en heren. En Nederland was daar zeker nadrukkelijk aanwezig. Bij de dames was er winst voor Demi Vollering. Die uiteindelijk in een sprint met 3 concurrenten de snelste bleek te zijn.
1: Ja, en overtuigend.
0: Overtuigend wereldkampioen is geworden. En bij de heren was het... Ja, je kon er geen touw aan vastknopen.
1: Nee.
0: Om de kilometer was de situatie anders. Ja. En dacht je dat... Wout van Aert ging winnen.
1: Ja.
0: Dacht je dat Evenepoel ging winnen.
1: Ja.
0: Dacht je dat Van der Poel ging winnen.
1: Ja.
0: Maar uiteindelijk was het Brandon McNulty. Die op een kilometer of 25 voor het eind volgens mij...
1: Enerverende wedstrijd, absoluut.
0: Demareerde en de rest zijn rug liet zien.
1: Ja.
0: Van der Poel werd nog wel heel knap in de sprint van het achterliggende groepje derde.
1: Ja.
0: Dus weer een medaille voor Van der Poel op de wereldkampioen.
1: En wat jij al zei, hè, dat is een lelijke kerel. Die
0: McNulty, die is tegen een keer gevallen. Met de fiets.
1: Wat een lelijk. Maar hij fietst ook heel lelijk, maar hij wordt er wel wereldkampioen mee.
0: Precies. Kees, als we het hebben over toppers in de sport, hè?
1: Hebben we het ook over toppers in de muziek?
2: Top 40. Nummer 1.
0: En dat lijkt toch eigenlijk wel heel nauw verbonden met de sport nog altijd.
1: Ja.
0: Wat nog altijd op nummer 1, de themasong van de WK voetbal van de afgelopen zomer. Die Die van Shakira en Burna Boy.

0: Eens even praten met nou, mag ik het zeggen, de beste kok van Montfoort?
1: Jawel, en omstreken.
0: We hebben het over Ries Verburg. Ries, goedemiddag.
2: Hele goede middag. Goedemiddag.
0: En we bellen best wel een end van elkaar vandaan.
2: Ja, dat klopt. Ongeveer 1200 kilometer zo'n beetje.
0: Ja, misschien wel meer inderdaad, als je de route af moet leggen. Of jij hebt het gereden trouwens.
2: Ja, je fietst 1200 kilometer.
0: Heel goed. Dus,
1: jongen.
0: Ja. Want jij zit in Zweden?
2: In Zweden, onze jongste zoon en schoondochter en twee kleinkinderen. Die hebben daar die gaan emigreren. En die hebben gisteren een huis gekocht. Gisteren de overdracht geweest.
0: Ja.
2: Dus opa en oma die zijn bezig met helpen, met verbouwen. Niet dat ik zo handig ben.
0: Nee, maar dat moet eerst gesloopt worden. En dat kan iedereen.
2: Eerst gesloopt, en dat ken ik heel goed. Ja. Alleen, dat moet je ook voorzichtig doen.
1: Ja, zeker. Maar je kan in ieder geval zorgen voor het eten en drinken. Dat scheelt dan wel weer.
2: Voor het eten en drinken, dat gaat me redelijk af. Ja, dat gaat redelijk goed.
0: In zoverre, want je vertelde net, het eerste wat je beetgepakt hebt, is de oude keuken eruit slopen.
2: Ja. Nou, het was een IKEA-keuken. Ja. eentje van 15 jaar oud. Maar hij zag er nog super mooi uit, met echt houten deuren.
0: Ja.
2: En dus die gaan we weer hergebruiken. En de rest gaan we een gedeelte van een oude schuurdeur, die gaan we als achterwand gebruiken.
0: Ja.
2: En Wil die gaat behangen, die kan heel goed behangen. Dus ja, joh, we zijn druk, man.
0: Misschien leuk. Misschien een stomme vraag, maar dan behang ze tot 1,50 meter.
2: Dit vind je niet leuk, hoor. Wacht, ik zet je even op de lijst.
0: Nee, doe maar niet.
1: Ja, durft het te zeggen omdat ze zo ver zit natuurlijk.
0: Ries, in Zweden zit jij. En uiteraard, jij blijft een creatieve kok. En dan ben je aan het nadenken over wat kan ik in de uitzending vertellen wat een lekker recept is. En dan kom je vanzelf uit op...
2: Zweedse balletjes.
0: Zweedse balletjes, juist.
2: Ja, die originele van de IKEA. Nou, alhoewel, die van de IKEA die zijn nog iets anders gemaakt, want die douwen de spullen in wat je niet wil weten.
0: Oké.
2: Okay. Maar...
0: Blijf even goed in de telefoon praten, Ries, want je bent wat ver weg. Oh. Letterlijk even ruwer. Ja.
2: Ja. Beter. Zo beter weer?
0: Ja.
2: Nee, maar zij douwen er wat spulletjes in wat eigenlijk niet hoort. Nee, het is niet waar, maar gewoon... ik ga ze gewoon maken op de Hollandse manier.
0: Op de Hollandse manier.
2: De Zweedse balletjes.
0: Oké.
2: Okay. Dus en dat is hartstikke lekker, joh.
0: Brandlos.
2: Dat gaat met half omgehakt.
0: Ja.
2: En dan doe je uitje helemaal fijn hakkelen.
0: Mm-hmm.
2: En aardappelen, dat is het secret ingredient.
0: Ja. Een ingrediënt.
2: Ingrediënten. Die doe je er als puree helemaal doorheen maken.
0: Oké.
2: Okay. Handje paneermeel, eitje. Dus wij doen er geen aardappelen doorheen, maar dat doen zij dus wel.
0: Ja.
2: En dan piment of nootmuskaat doe je erin. Zout en peper.
0: Ja.
2: En dan lekker een beetje boter of olijfolie. Daar haal je ze in bakken. En dan... daar maak je dan een lekker sausje bij. En daar doe je lekker cranberry jam doe je erbij.
0: Okay.
2: Dus het is eigenlijk bijna onze eigen balletjes.
0: Ja.
2: Die je wel eens met ct-saus maakt of dat soort dingen.
0: Ja, ja, ja.
2: Alleen doen zij er dan extra aardappelen doen ze erbij.
0: Precies, ja. Dus, en wat ik ook wel verrassend vind is om er jam bij te doen.
2: Ja. Ja, de cranberry jam. We zijn hier in de bossen geweest en je zit... Vol met zwarte bessen, blauwe bessen, paddenstoelen, cranberries, echt van alles nog wat.
1: Pas op met de paddenstoelen, hè?
2: Nee, we hebben een app tegenwoordig, hè? Zo'n, en je kan het aan chat vragen en dat gaat allemaal hartstikke goed. Nee, dat is echt leuk. Ja, het is echt supermooi hier.
0: Helemaal goed. De Zweedse balletjes dus niet met, zoals op de Hollandse wijze, maar met aardappel er doorheen en daarmee worden het Zweedse balletjes. Helemaal goed.
2: Ja.
0: En eet je die dan op brood of gewoon als maaltijd vlees bij een ander?
2: Dit is dan het vlees. En wat zij dan doen is, je kan dat met frietjes of je kan dat met normaal met aardappelpuree. Dat is extra aardappelpuree die je er doorheen doet. Lekker vol. En dan dus echt lekker semmetje erbij. En dan heb je eigenlijk al bijna alles. Een beetje bonen of dat soort dingen.
0: Ja.
2: En gewoon een beetje Hollandse kost, alleen dan op z'n Zweeds.
0: Op z'n Zweeds, helemaal goed.
2: Ja, en dan kan je alle kanten op natuurlijk.
0: De luisteraars die zo snel niet mee konden schrijven.

0: We gaan dit keer echt proberen het recept op onze Facebookpagina te krijgen.
1: Ja, ik ga hem zo meteen ga ik hem doorsturen.
0: Ja, want ik weet dat je druk bent, maar probeer er even een gaatje voor te vinden, Ries. Ja. Helemaal goed. Nog meer nieuws uit Zweden?
1: Ja, en Eindel. Ja, ik wil graag even een rectificatie plaatsen. Jullie hebben geluk dat ik ben verhuisd naar Zweden.
0: Ja.
1: Want de beste kok van Nederland, dat was ik natuurlijk.
0: Ja, maar je woont niet meer in Nederland.
2: Nee.
1: Nee, dat is waar. Nee, ja, nee. Daarom. Dus maar...
2: van Zweden nu.
0: Ja, ja. Je bent de Zweedse kok.
2: Uit de Muppet Show.
1: De vierde chef. Hé, hey, mannen, fijne uitzending.
0: Goed je even horen.
2: Dankjewel, jongen. Hoi, hoi.
0: Nou, dan krijgen we Ries weer, hoop ik.
2: Ja.
1: Dus dat, ja.
2: Daar is hij weer.
0: Heb je nog nieuws verder, Ries?
1: Ja, voor de rest, ja, het nieuws. Ja, misschien dat het de tamtam al bereikt heeft, maar Ries is weg bij het kasteel.
0: Precies,
1: ja. Ik zou het kasteel opstarten en nou, dat heb ik gedaan. En,
0: ja.
1: Ik ga nu een beetje van mijn leven genieten.
0: Van je pensioen genieten, van je
1: en dat soort dingen allemaal.
0: Ja, doe je goed.
1: En goed, kijk, als er mensen zijn die zeggen van ik wil nog een keer thuis wat geregeld hebben, nou, je kan me altijd even bellen.
0: Ja.
1: Dan kunnen we wat regelen misschien. En voor de rest, dan doe ik leuke dingetjes en doe ik lekker genieten van mijn vrouw en van mijn kleinkinderen en dat soort dingen allemaal. Ik heb 50 jaar in de horeca gezeten. Dus 50 jaar als kok. Dus,
0: het is ook wel eens een keer mooi geweest, zo is dat.
1: Ik vind het zat.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Ik begrijp dus dat ik jou voortaan elke avond rond een uur of 6 kan bellen en dan kom je bij ons kokkerellen.
1: Het is hier lekker weer, jongen.
0: Helemaal goed, Ries. Dank voor even voor je tijd. Groetjes aan Liel en Jus en Joe en de kleinkinderen daar. En vermaak je nog goed. En we zien je weer snel in Nederland. En dan gaan we weer een biertje drinken.
1: Gaan we zeker doen. Oké.
2: Okay. Hey, bedankt.
1: Fijne uitzending.
2: Ja, bedankt. Hoi. En iedereen de groetjes, Ries.
1: Yo,
2: hoi.
1: Okay,
0: Ries Verburgt, niet meer werkzaam bij het kasteel.
2: Nee,
0: maar
2: inderdaad,
0: op een gegeven moment dan ga je de leeftijd bereiken. Ja. Jij bent ook bijna zover.
2: Dus ja, ik ben nog een jaartje. Dan is het klaar. Precies. Zo is het.
0: Helemaal top. Ik heb een lekker muziekje uit de oude doos klaarstaan.
2: Ja, inderdaad. En die had ook veel Zweedse balletjes.
0: Die heeft behoorlijk uit de pan gesnoept, ja. Hij past er niet eens meer op zijn kruk.
2: Dat bedoel ik.
0: Fats Domino hebben we het over. En wat gaan we draaien, Kees?
2: Blueberry Hill.
0: Heerlijk.

0: En de inwoners van de Folsom Prison, die gaan helemaal uit hun dak bij Johnny Cash.
1: Ja, zeker te weten. Geweldig ja, nummer.
0: Live opgenomen daar in de gevangenis. Ja. Dus ja, dat geeft er een extra tintje aan, om het
1: ja,
0: zo maar te zeggen.
1: Ja, ja, ja.
0: We gaan het hebben over het Montfoorts en Linschoters nieuws. Ja. Het is niet veel volgens
1: het
0: mij.
1: Het is niet heel veel. Nee, nee, nee, nee.
0: We
1: nee.
0: gaan hem snel instarten. Dames en heren, het Montfoorts en Linschoters nieuws tot u gebracht door Kees van Hattem.
1: Op woensdagavond, afgelopen woensdagavond, is er een 91-jarige man op Willeskop opgelicht door een nepagent. En de politie zoekt getuigen of bruikbare camerabeelden. Dus kun je helpen, neem dan even contact met de politie.
0: Precies, weer erg zat. Ik,
1: ja, dus,
0: ik
1: dus,
0: word echt giftig van dit soort acties. Daar kan ik heel kwaad over.
1: Laat ik mijn mond verder maken.
0: Precies, precies.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dat was het nieuws, Kees.
1: Dat was alles.
0: Dat is niet veel.
1: Meer ik niet.
0: Dus we gaan zo meteen verder met het weerbericht in de uitgangsagenda. We hebben er al een aantal weken klaarstaan, maar we kwamen er nooit aan toe. Een Nederlandstalig nummertje tussendoor. Raccoon met Oceaan. Het wordt weer eens tijd om te draaien.
1: Zo is het.
0: Zo is het, Kees. Komt-ie aan.

0: Ik vind het toch wel een pareltje voor de Nederlandse muziek, dit nummer.
1: Ja?
0: Jij houdt er niet zo van, ik weet het. Maar ik vind het een heerlijk nummer.
1: Ik ben blij dat we het daar over gehad hebben nou eindelijk.
0: Goed, we gaan snel verder met het weerbericht.
1: Ja, laten we dat maar doen.
0: Het zonnetje schijnt in mijn rug.
1: Ja.
0: Maar blijft dat zo? Kees gaat het vertellen. Weerbericht. Kees, houden we dit mooie weer?
1: Vanmiddag is het rustig najaarsweer met zonnige perioden en velden met hoge bewolking. Daarbij stijgt de temperatuur van naar 18 tot 20 graden aan zee en naar 19 tot lokaal 22 graden landinwaarts. Vanavond komt in de kustgebieden wat dikkere bewolking voor en hieruit kan lokaal een spatje regen vallen. Veel neerslag wordt niet verwacht. Morgenochtend komt plaatselijk mist voor en kan in het noorden lokale buien ontstaan. In het midden is het meest droog met zon en wolkenvelden en zo'n beetje dezelfde temperatuur als vandaag. Okay. En volgende week schijnt het toch wel wat wisselvalliger en wat kouder te worden. Trouwens, het was vanmorgen vroeg ook al heel koud.
0: Maar als het dan in de loop van de dag weer opwarmt door de zon.
1: Dan is het wel lekker.
0: De zon doet nog goed zijn best.
1: Dit is goed uit te houden, toch?
0: Het zou heel mooi zijn als het volgende week zaterdag ook nog mooi weer zou zijn.
1: Ja, zeker.
0: Ik kan me één editie van Pullen op de plaats herinneren dat de tent niet overgezet hoefde te worden.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Dat was een fantastisch mooie avond.
1: Ja. En nou, dat weer hadden we vorige week natuurlijk ook. Het was nog 27 graden vorige week.
0: Daarop inhakend de agenda, Kees.
1: Ja, klopt. Vandaag de radio staat Montfoort. Lange radio bingo van 4 tot 12 uur.
0: Van 4 tot 12 uur.
1: Ja.
0: Dus dat is hoeveel
1: 8 uur.
0: 8 uur.
1: 8 uur lang bingo.
0: Nou, als je dan geen bingo hebt.
1: Dan kan we beter niet meer
0: naar de stoppen.
1: Ja, dan kan we beter. Ik kan beter van de dom afspringen. Want dan gaat het nooit meer wat worden waarschijnlijk. Vandaag is ook het Oktoberfest bij ons genoeg op Van de Heiterenkapel.
0: Precies, dus lederhozen aan en daar straks naartoe.
1: Ja, inderdaad. En dan zaterdag 10 oktober is Pullen op de plaats.
0: Precies.
1: Maar. Dat zei je net al.
0: Ja.
1: En zaterdag 24 oktober, ik ben hem niet vergeten, Peter. Open bedrijvendag van Montfoort en Linschoten. En daar komt Peter voor in de uitzending.
0: Ik kom binnenkort een keer in de uitzending om daarover te vertellen.
1: Helemaal zeker goed. Te weten.
0: Top, Kees.
1: Hey, en ik wou nog wel even iemand bedanken. Jij wil ook nog even iemand bedanken. Want er heeft iemand wat lekkers hier voor ons neergelegd.
0: Ja, vergeet het bijna te zeggen, inderdaad. Maar,
1: ja.
0: Joke, we waren zeer verrast en erg lief
1: zeker.
0: Van je.
1: Heel erg lief, zeker te weten.
0: Je bent de vroegste Sinterklaas die ik ooit had.
1: Inderdaad. Ja.
0: Dus en we gaan hem thuis lekker oppeuzelen.
1: Zeker te weten, komt helemaal goed.
0: Als we dat nu gaan doen, kunnen we niks meer zeggen, zeg maar.
1: Nee. Ik moet vanavond nog de ballen draaien, dus...
0: Daarom. Hey, we gaan snel verder met...
1: Het is geen natief, maar goed.
0: Ik sta hem toch in.
1: Ja.
0: Hoop ik.
2: Dit is van 12 tot 2.
0: Hij laat me weer heerlijk in de steek. Het zou zijn de artiest van de maand, maar we hebben het thema van de maand.
1: Ja,
0: en
1: klopt.
0: Dat is geboren uit het feit dat twee weken geleden heb ik op de donderdagavond bij de Afro Tros voor mij zitten kijken.
1: Ja.
0: En dat ging over Nederlandse dance acts uit de jaren 80, zo'n beetje. Ja. En daar kwam Two Brothers on the Fourth Floor voorbij. Ja. En ik zeg tegen Kees, dat moet je eens terugkijken. Want het zijn gewoon twee jongens, net als jij, uit Utrecht.
1: Ja.
0: Die goed aan de weg getimmerd hebben. En wereldact zijn geworden met hun Two Brothers on the Fourth Floor.
1: Klopt.
0: Want ze waren inderdaad twee broers en wonen op de vierde verdieping.
1: Ja.
0: Dus hoe moeilijk kan een artiestennaam zijn.
1: Nee, inderdaad.
0: En toen hebben we bedacht, van, weet je wat, als we nou de maand oktober gebruiken om het thema van de maand Dutch Dance Masters te doen.
1: Ja, want wij hebben best wel hele grote rondlopen natuurlijk,
0: precies,
1: vanuit Nederland. En Martin Garrix en Tiësto.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat is misschien wel een heel leuk thema om die mensen eens een keer onder de aandacht. En wij draaien niet zo heel veel
0: trends
1: en dance. Dus
0: bij deze gaan we dat doen.
1: Ja.
0: Het tweede uur gaan we de Venga Boys draaien en nu draaien we Two Brothers on the Fourth Floor uiteraard met
1: Dreams Will Come Alive.

0: formatie heet Supergrass en het nummer Sun Hits the Sky. En het kwam van Kees' verlanglijstje. En dus draaien we hem graag met veel plezier.
1: Yep.
2: Guilty Pleasure.
0: De Guilty Pleasure is het laatste nummer wat we draaien vandaag in het eerste uur van tussen 12 en 2. En ik denk dat we daar maar gewoon mee uit moeten met dit nummer.
1: Ja.
0: Het is van jouw maatje Hans.
1: Ja, nou. Die is afgelopen maandag geopereerd. Ja. En dat vond ik best wel een zorgelijke operatie.
0: Ja, nee, dat is jouw zo'n kleine teen, maar als haar.
1: Dat is best wel een dingetje. Dus ik zeg, joh, we gaan je gewoon een hart onder je riem steken.
0: Ja.
1: En we gaan een lekkere nummer voor je draaien. Zeg maar waar je wil horen. En hij kwam met Black Sabbath.
0: Ja, en hij kwam met een versie die 15 minuten duurt.
1: Ja, ik denk, ik dat slappe gelul, daar ben ik zo zat. Ja, ik doe gewoon kwartieren.
0: Maar dat duurt wel erg lang. We hebben gekozen voor de versie van het album Heaven and Hell. Het nummer heet ook Heaven and Hell. De artiest heet Black Sabbath. En we gaan hem graag voor je draaien, Hans. En we eindigen het eerste uur ermee. Komt ie aan, Black Sabbath, Heaven and Hell. Twee vingers in de lucht en rock hem aan.
1: Zo is het, een beetschap, jochie.
0: Zeker.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De twee verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met het pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
4: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfort.nl of via de gratis Radiostad Montfort app. Dus zorg dat je kaart in een huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfort.nl.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Tussen 12 en 2 met Kees en Dree. Een programma voor Montfoorters door Montfoorters. Presentatie Kees van Hattem en André Brugmans.
5: Dit is Van 12 tot 2 met Kees en Dree.
6: Welkom terug in het...
7: Ja, dat is mijn microfoon, denk ik.
6: Ja, dat denk ik ook. Welkom terug in het tweede uur van Tussen 12 en 2 met Kees en Dree op deze mooie zaterdag. Het tweede uur, wat gaan we allemaal doen? We hebben zometeen een Nederlandstalig verzoeknummer van jouw neef.
7: Ja, dat klopt.
6: Vandaag jarig is.
7: Die is vandaag 50 geworden.
6: Ja, er stond een mooie aanbraak voor.
7: Er stond een hele mooie, een oude lul.
6: Wat een lul. Het cabaretfragment is van Cor Houbé. Een goedemiddag inderdaad allemaal. Verder hebben we een nieuwe hit van Snow Patrol samen met Kylie Minogue. De Kees Classic komt voorbij. Nog een keer het thema van de maand. De Dutch Dance Masters. En verder proberen we gewoon voor ieder lekkere muziek te draaien, Kees.
7: Ja, zeker te weten. Maar die Cor Houbé, dat is een nieuwe.
6: Dat is een wat nieuwere cabaretier. Ja. Hij is meer van interactie met zijn publiek.
7: Okay.
6: Dus hij probeert vaak mensen vragen te stellen en daar gevat op. En daar schijnt hij heel goed in te zijn. Dus,
7: En jij gaat naar hem toe?
6: Ik ga donderdag naar hem toe.
7: Oh, leuk.
6: Ja,
7: leuk.
6: De Schouwburg Gappies.
7: Ja, hartstikke leuk. Super jongen, zeker te weten.
6: Precies. Direct, ja, kennen we allemaal.
7: Ja.
6: Ja, een van misschien wel de beste band van Nederland op het moment.
7: Ja.
6: Het is wat stilletjes rond Direct op het moment.
7: Ja, ze beginnen nu weer op te starten met die live shows natuurlijk. Hè. Dus er zal ook alweer een nieuw album aan zitten te komen. Dus,
6: in november ga ik naar ze toe in de Ahoy. We gaan een lekker nummertje van ze draaien.
7: Ja.
6: We hebben eigenlijk niks te verliezen, toch?
7: Niks te verliezen. Nee. Nothing to lose. Komt-ie.

0: Van het album Conditions was dit The Temper Trap, oftewel de Australische formatie. Sorry, Kees.
1: Ja, ik was even zoeken.
0: De Australische formatie waar ik best wel fan van ben. Ik vind dat ze hele goede nummers maken.
1: Ja, zeker te weten. Dat is een geweldig nummer dit. Ja.
0: Signs of Fear heet het nummer trouwens. Dat vergeten we helemaal te melden erbij. Ja. Ja. We gaan snel verder met het Nederlandstalige verzoeknummer, Kees.
1: Ja, inderdaad. Want die is van mijn neefje Chris.
0: Chris van Dijk?
1: Ja, die is vandaag jarig. Die wordt 50.
0: En hoe loopt de relatie?
1: Hij is de jongste zoon van mijn middelste zus, zeg maar.
0: De jongste zoon van jouw middelste zus. Ja. Ik heb een beeld.
1: Je hebt een beeld. Ja. Mijn zus is overleden natuurlijk. Dus ja. Een paar jaar geleden. En daar is de jongste zoon van.
0: Kijk, heel goed.
1: Ja.
0: En vandaag wordt hij 50
1: geworden. Dus.
0: Dus bij deze, Chris, als je luistert, van harte gefeliciteerd met je Abraham-leeftijd.
1: Zo is het. Je bent nou echt een oude lul. Ja, gefeliciteerd, Jochie, hoor.
0: En wat wou hij dat we voor hem draaiden, Kees?
1: Hij wilde André Hazes met Ik Leef Mijn Leven.
0: Oké. Je hebt natuurlijk Ik Leef Mijn Eigen Leven van Hazes, zowel junior als senior. Maar dit is echt een ander nummer, toch?
1: Ja, volgens mij wel, ja. En dit is ook wat hij doorgaf. Ik Leef Mijn Leven van André Hazes.
0: We gaan hem lekker draaien.
1: Zeker te weten. En als het niet goed is, dan hoor ik het vanzelf wel. Dan komen we een andere keertje weer.
0: Volgend jaar
1: weer. Komt die speciaal voor jou, Pik.

0: De heerlijke klanken van Mumford & Sons. Het nummer heet Little Lion Man. En er zit een heerlijk deuntje in.
1: Zeker te weten, absoluut. Ja. Lekker nummer.
0: Daar houden wij van.
1: Ja,
0: zeker. Het is tijd.

0: interactie mee te hebben en is erg sterk in het, moet zeggen,
1: assertief reageren
0: op hetgeen wat zijn publiek zegt.
1: Ja.
0: Zo ook nu heeft hij een moeder en een zoon in de zaal zitten. Ja, die hadden liever gehad dat ze de mond dicht houden.
2: In moederdag ook nog, ja. Wie is hier trouwens samen met zijn mama? Wie is met zijn mama? Zeg jij? Oh, deze is voor jullie moeders. Ja. Deze show is voor jullie moeders. Ja, maar dat is echt heel lief. Heb jij je moeder meegenomen?
3: Ik heb mijn moeder meegenomen.
2: Naar mijn show? Wie's idee was het om met je moeder naar mijn show te gaan? Jouw idee. Hoe oud ben je trouwens?
3: 21.
2: En mevrouw, heeft u wel eens iets van mij gezien ooit? Oh, jullie kijken samen naar mijn filmpjes.
3: Ja, apart.
2: Apart, ja. Het is wel belangrijk welk voor filmpjes, want ik heb zeg maar comedy filmpjes en ik heb gay porno. Dus ik moet even aan uw zoon vragen welke filmpjes hij van mij kijkt. Ja, ik heb echt een hele serie met donkere mannen.
4: Dit is van 12 tot 2 met Kees en Dre.

0: Een unieke combinatie luisteren we ernaar. Het is de Noord-Iers-Schotse band Snow Patrol.
1: Ja.
0: Met de Australische zangeres Kylie Minogue.
1: Ja, inderdaad.
0: En, het nummer is een paar weken oud, 21 augustus uitgekomen. En het heet These Alarms. En jij vertelde al, het is uniek, maar Snow Patrol had het nummer al op de plank liggen. Maar
1: die zanger, dat is ook tevens over te schrijven van alles.
0: Ja.
1: En die... die had het al jaren op de plank liggen.
0: Gary Lightbody.
1: Ja, en die...

0: die wilde het iedere keer toch wel bij hunzelf op uitbrengen. Maar ja. dacht hij van nee, toch niet. Nee. Ik wil het alleen maar met haar zingen.
1: Met Kylie Minogue. Ja.
0: En dat is uiteindelijk gelukt. Ze zijn in contact gekomen met elkaar. Ja. En dat heeft dit geresulteerd.
1: De studio ingekropen en dit nummer gemaakt.
0: Ja, ik vind het een geweldig nummer, meen ik echt.
1: Ja, helemaal goed, helemaal goed.
0: Ja.
1: Leuk, nieuwe nummers altijd.
0: Ja,
1: ook
0: zeker.
1: Als er een verhaaltje achter zit.
0: Ja.
1: En als er verhaaltjes achter nummers zitten.
2: Nou, daar hebben we een heel item aan gewijd.
3: Kees Lessing.
1: En Keesje gaat het vandaag hebben over Procol Harum.
0: Ja, Procol Harum wordt in 1967 gevormd in Southend-on-Sea, Engeland. En komt uit de band The Paramounts. Bestaat dan uit Cary Brooker, Robin Trowers, Matthew Fisher, Dave Knights en B.G. Wilson. Maar de samenstelling van de band wijzigt vanaf dan per maand met de enige vaste factor van Cary Brooker. Maar in deze samenstelling scoren ze wel hun grootste hit en een van de weinige nummers die twee keer op nummer de 1 positie is gekomen in de hitparades. En dat is A Wider Shade of Pale. Mm-hmm. Naast de bezetting van de band was schrijver-componist Keith Reed enorm belangrijk, want hij schreef samen met Brooker alle nummers voor de band. En uiteindelijk verschijnen er 19 albums van de Procol Harum en scoren ze vele hits en hun laatste album verschijnt in 2017. Op 19 februari 2022 komt Cary Brooker te overlijden aan kanker. En een jaar later overlijdt Keith Reed ook aan kanker en beide op 76-jarige leeftijd. Geniet nu van het muzikale monument en een van de pareltjes uit 1973 van het gelijknamige album Grand Hotel. Procol Harum.

0: altijd hetzelfde liedje, Kees.
1: Het is inderdaad hetzelfde liedje. The Motions waren dat. Van Nederlandse bodem.
0: En daarvoor de Kees Classic Procol Harum met Grand Hotel. Wat af en toe best op een klassiek stuk lijkt.
1: Zeker, absoluut. Ja. En zij zijn natuurlijk voorlopers van de prog-rock. Ook, daar worden ze, zo worden ze gezien, zeg maar.
0: Heel goed.
1: Maar ik vind het een geweldig nummer, absoluut.
0: Ja. Hij staat ook op mijn persoonlijke favoriete lijstje. Is wel een flinke lijst trouwens.
1: Ja,
0: 500 nummers.
1: Ja, het wordt een steeds langere lijst, inderdaad. Ja.
0: We gaan het weer hebben over het thema / artiest van de maand.
2: Dit is de artiest van de maand.
0: Want deze maand, zoals we al eerder gezegd hebben, gekozen om weer eens een thema erin te gooien.
1: Ja, inderdaad.
0: De Dutch Dance Masters hebben we het genoemd. Met andere woorden, Nederlandse muziekmakers.
1: Ja.
0: Een beetje in het dance genre. Dance genre. Denk daarbij aan Tiësto, Armin van Buuren.
1: Ja.
0: Aan
1: Martin Garrix.
0: Van alles en nog wat.
1: Mental Tio.
0: Dus we zouden er denk ik misschien wel 2 maanden mee kunnen.
1: Denk het wel. Paul Elstak vind ik ook een verschrikkelijk goede. Dus,
0: Het eerste uur draaiden we een nummer van Two Daughters on the Fourth Floor. Die in de jaren 80 enorm aan de weg timmerde met dergelijke muziek. Ook de Venga Boys zaten in die periode. En daar gaan we nu een nummer van draaien. En het gaat over bomen. Het is in het bos geweest, denk ik.
1: Boom, boom, boom, boom.
0: Boom, boom, boom, boom.
1: Komt-ie.
0: Het staat op Nederland.

Learn simple English. I am.

0: En hadden we als Dutch Dance Masters de Venga Boys met Boom Boom Boom Boom. Daarna draaiden we Shania Twain met Man I Feel Like a Woman. Nu was het dik 9 minuten genieten van het nummer The Vanilla Queen van Golden Earring. Van het legendarische album Boontang.
1: Yes.
0: We zijn aan het einde gekomen van ons programma, ja. Dus we gaan wat mensen bedanken. We bedanken uiteraard Ries, die helemaal uit Zweden met ons contact had om te vertellen hoe je Zweedse balletjes moet maken. We danken natuurlijk Hans Kraaf voor zijn guilty pleasure. We bedanken jouw neef Chris voor zijn Nederlandstalig verzoeknummer. En we danken Joker voor het beheerlijke
1: slapering zeker te
0: die
1: weten.
0: Ze voor ons had neergelegd toen we de studio binnenkwamen. Volgende week zijn we er weer en we wensen iedereen een goed weekend en een goede week.
1: Dus, ja. Tot volgende week.
0: Tot volgende week.
1: Ja, jij ook, Kees. Ja, jij ook, Jochie.
0: Doei doei.
1: Doei doei.
2: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
3: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
4: Radio Stad Montfort.
2: Nu het nieuws van 2 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft 2 Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst's ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen. En ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
2: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine en een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter. Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort, Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater, Pompstation Herman Tuls, Café Het Hemeltje, Boonsmarkt in Linschoten en Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radiostad Montfoort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radiostad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl.
6: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot, die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer, het is zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht. Ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde. Met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie. Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine. En een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter. Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro. En de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radiostad Montfoort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radiostad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
2: Radio Stad Montfort.
1: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
2: Radio Stad.
1: Met nu Radio Bingo. Een gezellig potje bingo. Thuis in uw luie stoel.

0: zo. Ja, goedemiddag luisteraars. Allemaal weer op deze zaterdagmiddag. Ja, het is allemaal even wennen, want normaal zitten we natuurlijk op de zaterdagavond. Maar we gaan lekker vroeg beginnen vandaag. De super lange Radio Bingo tot vanavond 12 uur. Leuk dat u erbij bent allemaal. Ja, ontzettend veel voorbereidingen gehad de afgelopen weken, maar het is gelukt en we hebben er zin in. We gaan lekker 8 uur lang Radio Bingo gaan we voor u spelen. Dat doen we niet alleen. Vanavond natuurlijk Kalla achter de telefoon. Mijn naam is Edwin Tollenaar, ik neem u mee achter de knopjes. En achter de bingoballen hebben we vandaag verschillende mensen. We beginnen met onze eigen bingoballendraaier. Kok, ja, Kok van Zuilen. En daarna Dennis Boelen. En vanavond sluit Kees van Hattem, die sluit de uurtjes af met de balletjes. Nou, wat gaan we doen? We gaan natuurlijk zometeen de bingoballen draaien. Ik ga er een klein beetje uitleggen, want er zijn heel veel nieuwe mensen bij. We spelen ieder uur voor 1 horizontaal rijtje, daarna voor 2 horizontaal rijtjes, daarna voor 3 horizontaal rijtjes en daarna voor de volle kaart. Bij 1 horizontaal rijtje mag u een leuke prijs uitkiezen, bij 2 horizontaal rijtjes mag dat, bij 3 rijtjes mag dat en bij de volle kaart wint u 100 euro contant. En ja, dan krijgt u gewoon zo even gestort of gebracht of via een tikje of wat dan ook. Maar in ieder geval 100 euro, dat is de volle kaart. Ja, wij gaan zo meteen dus balletjes draaien. Het enige wat u moet doen is gewoon lekker de getallen wegstrepen op uw kaartje. En op het moment als wij voor 1 rijtje spelen of voor 2 rijtjes, als er een bingo is, dan zien wij dat hier op het scherm. Wij stoppen dan met bingo balletjes draaien. Dus dan, ja, dan heeft u de tijd om te bellen dat u de bingo heeft, hè. Er staat een serienummer op uw kaart en dat nummer dat geeft u door aan de studio hier. En dan kunnen wij ja, gelijk zien of dat de bingo juist is. We draaien dan een plaatje op dat moment. En is dat plaatje afgelopen, dan hoeft u ook niet meer te bellen. Want daar zijn we wel heel streng in, ook vanavond en vanmiddag en vanavond. Want ja, anders moeten we blijven wachten. Dus dan heeft u of zitten slapen, of iemand belt niet, of wat er ook. Dus als de plaat afgelopen is, dan gaan de lijnen ook weer dicht. Ik zei het al, we hebben heel veel leuke prijzen. Die staan continu op internet. Daar kunt u op onze website kijken, radiostadmonfort.nl. Daar staan dus de prijzen op waar u uit mag kiezen. Mocht u 1 rijtje, 2 rijtjes of 3 rijtjes hebben. Dan hebben wij nog een jackpot. En die staat inmiddels op 110 euro. Dat doen we ieder uur doen we daar een tientje bij in. En ja, die valt al, als bij de eerste 10 getallen zometeen al een horizontaal rijtje valt. Dan krijgt u niet alleen maar de prijs naar keuze, maar dan heeft u dus ook de jackpot erbij. En dat is toch een mooi bedrag. Nou, we gaan eens even kijken, want Kok die zit er ook klaar voor. Goedenavond, Kok.
1: Ja, of middag. Goedenavond.
0: Ja, het is even wennen, het is middag.
1: Ja. Oh, hè? Middag, ja.
0: Ja, ja. Hey, wow. En ik hoor even jouw microfoon even kraken, even een momentje. Even kijken, Kok, zeg eens wat.
1: Ja,
0: ja, nee, nou, okay. Nou is hij goed. Helemaal goed. En aan de andere kant zit Kalla. En die zit vanavond de hele avond aan de telefoon voor de hapjes. En wat ga je nog meer doen, Kalla?
2: Nou, ik heb ook hapjes besteld. Hè. We hebben ook nog een catering buiten de deur.
0: Nou,
2: hè?
0: Dat
2: komt allemaal goed.
0: Ja,
2: hapje en een drankje erbij.
0: Ik denk, ik moet hier 8 uur gaan zitten. Dan komt helemaal goed. Hè.
2: Alles komt goed.
0: Nou, we maken er een gezellige boel van. Tenminste, dat gaan we proberen. Als het aan ons ligt, komt dat wel goed. En ja, thuis moet u het zelf gezellig maken natuurlijk. Maar dat komt best goed. We hebben lekkere muziek klaarstaan. En wat vond je van ons bingo-nummer, Kalla?
2: Ja, ik vond hem helemaal leuk.
0: Leuk, hè?
2: Ja, ik vond het ook leuk om in te zingen.
0: Ja, ja, daar ben je een tijd mee bezig geweest.
2: Ja.
0: Je kent lekker Bobby zingen.
2: Ja.
0: En,
2: verborgen talent.
0: Nou, zeker. Hey, en daarna, we gaan gewoon lekker beginnen, denk ik.
2: Nou, zullen we eerst de prijs oplezen?
0: Laten we dat eerst doen. Ik zou zeggen, luisteraars, doet u de hele avond mee of een paar uurtjes. Let even goed op, want we lezen ze maar 1 keer op. Hè. En de andere keren kunt u gewoon op de website kijken. Radiostadmonfort.nl. 1 keer voor de mensen die dat niet kunnen of doen, dan lezen we ze 1 keertje op, Kalla.
2: Ja. Een mini pizza maken. Een airfryer, een heet waterdispenser, een slushpuppy, een popcornmachine, een barbecue, 11-delige pannenset, van die magneten voor de kindertjes van Babu, een digitale broodrooster, een bluetooth speaker, een radiografische graafmachine, een internetradio, een drone, een Carrera racebaan van Mario Kart, een droogstofzuiger, een elektrische lunchbox met opwarmfunctie, een buffetwarmer, een politieset en dat is een soort van Lego. En dan hebben we ook voor de meisjes een strandhuis, een gourmetset, een boor- en breekhamer, bandschuurmachine, een torenventilator, het originele Stratego-spel, een professioneel dartbord, de 35 radio bingo munten. En dan hebben we nog een ruime keus aan cadeaukaarten. Weekendje weg, H&M, Lego, Decathlon, Thuisbezorg, Huis en Tuin, Douglas, Efteling, Nationale Bioscoopbon, DA Wensing en Wensing, Kunst en Cultuur, Primarkt, Plus, Sauna en Wellness cadeaukaart, Kruidvat, Keuzecadeaukaart, Reiscadeau, Bol.com, Restaurant cadeaukaart, Gamma, Hema, Intratuin, Mediamarkt, Rituals, IKEA en een VVV cadeaukaart, Coolblue, Praxis, Boekenbon, Fashion Check, Beer Check, Jumbo cadeaukaart, Kids cadeau, een Action, een speelgoed cadeaukaart en een cadeaukaart van Sint-Sofoor. En die zit in Oudewater en Montfoort.
0: Kijk, helemaal goed. Gezellig. Ja, ik zie dat dat hier nog niet helemaal in orde is, maar komt helemaal goed. Even nog een dingetje bijsteken. Ja, het was bij ons allemaal heel hectisch vandaag, ook om alles weer in orde te maken. Maar het is in orde. Kok, jij bent er ook klaar voor?
1: Ja hoor.
0: Ja, dan gaan we gewoon lekker starten. Ik zou zeggen, thuis allemaal heel veel succes. Ja, misschien gaat u wel de hele avond meedoen. Heel veel succes. En we gaan zien wie we allemaal dus aan de lijn gaan krijgen. Let u goed op dat u met de goede kaart begint. Hè? Tussen 4 en 5, die kaart moet u hebben. Want anders gaat het ook niet goed komen, denk ik, Kok.
1: Nee,
0: toch?
1: Nee. Dat denk ik het niet.
0: Goed, we gaan lekker beginnen, Kok.
1: Oké, we beginnen met 25.
0: Nummertje 25, daar gaan we mee beginnen. We beginnen voor één horizontaal rijtje. En dan maakt het niet uit, luisteraars, welke rij dat is. Boven, beneden, onder, maakt allemaal niets uit.
1: Oké, 33.
0: Nummertje 33. Nummer 33. Nummertje 26.
1: 51.
0: Nummertje 51. Nummer 51.
1: 14.
0: Nummertje 14. Nummertje 14.
1: 3.
0: Nummertje 3. Gaan we wegstrepen. Nummertje 3.
1: 60.
0: Nummertje 60. Mag u wegstrepen. Nummertje 60.
1: 23.
0: Nummer 23. Nummertje 23.
1: 32.
0: Nummer 32. Nummertje 32.
1: En nummer 63.
0: Nummertje 63. Nummertje 63. En dat was de laatste al, Kok.
1: Ja,
0: we hebben er al 10 klaarstaan. Wil jij de eerste 10 gelijk even herhalen, of niet?
1: Ja hoor. Ja. 25, 33, 26, 51, 14, 3, 60, 23... 32 en 63.
0: Kijk, nou, we hadden nog geen bingo. Dat betekent dat we de jackpot weer mee gaan nemen naar het volgende uur. En dan gaan we naar de 120 euro, Kok.
1: Ja,
0: dat is toch
1: inderdaad.
0: Een mooi bedragje. We gaan even een lekker plaatje tussendoor draaien. En dan gaan we zo meteen door totdat we een winnaar hebben.

0: Ja, lekkere muziek was dat van Jamman, de man met het baseballpetje op. Goed, Kok, we gaan gewoon lekker,
1: we gaan lekker verder.
0: En we gaan nu doordraaien totdat we een winnaar hebben. Dus daar gaat hij.
1: Oké, 55.
0: Nummertje 55. Nummer 55.
1: 49.
0: Nummertje 49. Nummertje 49.
1: 46.
0: Nummertje 46. Nummer 46.
1: 29.
0: Nummertje 29. Nummertje 29.
1: 19.
0: Nummertje 19. Nummertje 19.
1: 16.
0: Nummertje 16. Nummertje 16.
1: 66.
0: Nummertje 66. Nummertje 66.
1: 31.
0: Nummertje 31. Nummer 31. Het zal niet lang meer duren, denk ik, voordat de eerste bingo gaat vallen.
1: 38.
0: Nummertje 38. Nummertje 38.
1: 45.
0: Nummertje 45. Nummertje 45.
1: 13.
0: Nummertje 13. Nummertje 13.
1: Nou, geen bingo.
0: Nee, we hebben nog geen bingo.
1: 39.
0: Nummertje 39. Nummertje 39.
1: 62.
0: Nummertje 62. Nummertje 62. En we hebben bingo. Jawel. En we beginnen vanavond eens, of vanmiddag eens een keer, met een dubbele bingo. Ja.

Ja, zo hebben wij een dubbele bingo. En wat we nu gaan doen is dat degenen die bingo hebben mogen naar de studio bellen. Maar we moeten wel even loten. Dus wat doen we? Achter de schermen om vragen wij zo om een extra getalletje. En wie daar zo meteen bij het volgende balletje daar het dichtst mogelijk bij zit, die wint de prijs. En de ander die krijgt een troostprijs. En dat zijn of 10 gratis bingo kaarten of de mini bluetooth speaker van de Radio Stad Montfort. Ja, ook die liggen hier in de studio. En dan mag u ook uitkiezen. Dus één van de twee mag u kiezen. Als u als u ernaast loopt. En de ander die mag een leuke prijs kiezen. Dus we hebben een dubbele bingo. En alle twee mogen ze bellen naar de studio van Radio Stad Montfort.

0: Ja, lekker plaatje. Een plaatje van Rudy de Wit was dat. En zin in een feestje. Nou, we gaan er gewoon een gezellig feestje van maken vandaag. Hè. We hadden een dubbele bingo. En dat betekent dus dat we even moeten loten. En ze hebben alle twee nog gebeld. Ze zijn nu nog wakker allemaal.
1: Ja.
0: Ja, we hopen dat het eind vanavond ook zo gaat. Maar ze zijn nu nog wakker. José Vergeer, die heeft gebeld. En we hebben haar kaart gecontroleerd. En dat klopt helemaal. En José belt hier uit Montfoort. En de andere, Lenette Schep. En zij belt vanuit Driebrugge. En ook haar bingokaart hebben we gecontroleerd. José die heeft gezegd nummer 52. En Lenette die heeft gezegd nummer 34. Nou, wat u nou moet doen, is de getallen die, die er nu uitkomen rollen, mag u ook gelijk wegstrepen. Dus het getal wat er nu uitkomt rollen, mag u ook voor twee rijtjes zometeen gelijk wegstrepen. Dan gaan we kijken wie daar het dichtstbij zit. En daar komt...
1: Het is nummer 4.
0: Nummertje 4. Nou, dat betekent dat José Vergeer, die krijgt dus de troostprijs. En die heeft gekozen voor de bingo muntjes, mocht ze ernaast zitten. Dus die krijgt 10 gratis bingo kaarten. En Lenette, die gaan we even bellen. En die mag zometeen een leuke prijs uitkiezen.

0: Als ze goed is, ja kijk, daar gaat de telefoon over. Krijgen wij Lynette aan de telefoon?
1: Met Lynette.
0: Ja, goedenavond, Lynette van Dolle naar Radio Stad Bolvoort. Goedemiddag.
1: Hoi, goedendag met Lynette.
0: Ja, je bent op dit moment live in de uitzending, maar dat had je misschien al begrepen. Want je zit lekker te bingo'en en toen had je bingo.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, en dan we beginnen gelijk met een dubbele bingo. Dus dat is even wat lastiger. Dan moet je even loten. Maar je zat dan aan de goede kant. En dat betekent dat je een leuke prijs mag uitkiezen, Lynette. Had je enig idee wat je wilde hebben?
1: Doe maar een bol.com kaart.
0: Een cadeaukaart bij bol.com. Nou, daar is altijd wel wat te vinden, toch?
1: Ja.

0: doe dat maar.
1: Ja. Nou, helemaal goed. Die gaan we in orde maken. En ja. Hoe lang ga je meedoen vandaag?
0: Nou, tot 12 uur.
1: Tot 12 uur. Kijk, dat zijn de echte.
0: Lekker. Ja, zo is het, hè?
1: Gewoon vanaf het hele begin, gewoon tot eind. Huppakee, gezellig. Hey, hartstikke goed, Lynette. Nou, de eerste prijs is binnen. Wie weet hoor je vanavond nog wel een keer. Toch?
0: Ja, kan, zo is het.
1: Kan zomaar.
0: We gaan ervoor.
1: Oké. Hey, okay. En anders een hele fijne avond verder, hè?
0: Ja, dankjewel.
1: Oké. Groetjes. Doeg. Ja, dat was Lynette vanuit Driebrugge. En ook daar wordt ze lekker gebingo'd. Goed, luisteraars, dat betekent dat we doorgaan naar twee... Ja,
2: we gaan even de getallen nog.
1: Ja, laten we de getallen even herhalen.
2: Ja. 55, 49, 46, 29, 19, 16, 66, 31, 38, 45, 13, 39... 62. En dat extra getal net, dat was nummer 4.
1: Kijk, nummertje 4. Zo. Goed, nou dan gaan we nu verder voor twee horizontale rijtjes, Kok. En dat getalletje 4 wat net viel, die mag u thuis ook allemaal wegstrepen. Hè? Dat is gelijk de eerste getal voor twee rijtjes.
2: Ja, oké. 64.
1: Nummertje 64, Kok. Nummertje 64. Die gaan we wegstrepen.
2: 67.
1: Nummertje 67. Nummertje 67.
2: 47.
1: Nummertje 47. Nummer 47.
2: 2.
1: Nummertje 2. Nummertje 2.
2: 73.
1: Nummertje 73. Nummertje 73. En kijk eens, Kok, stop er maar mee weer.
2: Oké.
1: Want we hebben alweer een bingo. Ja.

Nou, we hebben thuis weer iemand met een bingo. En ja, het is er nu maar eentje. Dus die mag bellen naar de studio van Radio Zandvoort. Gaan wij even lekker inhaken met de Tik Tak.

0: Ja, Vino, waar blijft de wijn? Nou ja, je kan er dan beginnen om 4 uur 's middags, maar dan wordt het natuurlijk wel een hele lange avond als je de hele avond gezellig meedoet. Maar goed, het is ook wel weer gezellig, hè? Ja. Goed, luisteraars, we hadden een... even kijken hier. We hadden een bingo. Ja. En er zijn maar een paar getallen bijgekomen, Kok. Was niet zoveel, hè?
1: In principe, ja, die nummer 4 stond er al. 64, 67, 47, 2 en 73.
0: Ja, en met die 73 hadden wij bingo. We gaan eens even kijken wie wij aan de telefoon hebben. Goedemiddag, met wie hebben wij het genoegen?
2: Hoi, met je 7 Geert.
0: Hoi, goedemiddag, José.
2: Hey,
0: nu heb je wel geluk, hè? Want het is op dezelfde kaart, zag ik. Als zojuist. Ja, net zat je ernaast. En nu zit je goed. Ja. Dus dat is mooi verdeeld, allemaal zo, toch?
2: Nou, een beetje toch.
0: Hey, José, want dat serienummer, dat was 43-1004, hè? Wat jij voor je had liggen. Hey, en dat betekent dat je een goede bingo hebt en dat je ook een leuke prijs mag uitkiezen. Had je enig idee wat je wilde hebben?
2: De bol.com kaart.
0: Ook een cadeaukaart bij bol.com. Nou, ik kijk even naar Calla. Ze heeft het genoteerd, dus dat gaat allemaal goed komen, José.
2: Oké, dankjewel.
0: Ja. Hey, en dan wens ik je een hele fijne middag. Ga je nog langer meedoen of hoe lang ga je meedoen?
2: Tot het einde, tot 12 uur.
0: Kijk, tot het eind. Nou, hartstikke leuk. Ja. Hey, dan horen we je misschien nog wel een keertje, José.
2: En ja, en anders weet, zou leuk zijn.
0: En anders een hele fijne avond verder.
2: Ja, jullie ook. Dankjewel, hè.
0: Oké, groetjes.
2: Doeg.
0: Doeg. Doeg. Ja, dat was José Vergeer. En net moest ze loten en nu zat ze goed met dezelfde kaart. En nu mocht ze een leuke prijs kiezen. Een cadeaubon bij bol.com. Nou, daar kan je altijd wel wat vinden, Kok.
1: Ja, hoor.
0: Of niet, toch? Eens even kijken, dan gaan we door naar 3 rijtjes. En we gaan gewoon lekker doordraaien gelijk, totdat we iemand hebben.
1: Oké, dan gaan we verder met nummer 30.
0: Nummertje 30. We gaan verder met nummer 30. Nummertje 30.
1: 71.
0: Nummertje 71. Nummertje 71.
1: 53.
0: Nummertje 53. Nummertje 53.
1: 41.
0: Nummertje 41. Nummertje 41.
1: 54.
0: Nummertje 54. Nummertje 54.
1: 37.
0: Nummertje 37. Mag u wegstrepen. Nummertje 37.
1: 22.
0: Nummertje 22. Nummer 22.
1: 65.
0: Nummertje 65. Nummertje 65.
1: 48.
0: Nummertje 48. Nummer 48.
1: 50.
0: Nummertje 50. Nummertje 50.
1: 61.
0: Nummertje 61. Nummertje 61.
1: 7.
0: Nummertje 7 gaan we wegstrepen. Nummertje 7.
1: 72.
0: Nummertje 72. Nummertje 72.
1: 68.
0: Nummertje 68. Nummertje 68. 11.
1: Nummer 11.
0: We gaan wat lager. Nummertje 11. Nummertje 11.
1: 69.
0: Nummer 69. Nummertje 69.
1: 6.
0: Nummertje 6 mag u wegstrepen. En we spelen voor 3 horizontale rijtjes. En kijk, nummer 6 die geeft bingo, Kok. Jawel.

Ja, leuk plaatje van Marloes was dat. En de plaat die heette Ik ben gelukkig. En ja, daarvoor hadden we dus drie horizontale rijtjes.

0: Maar degene die die drie rijtjes heeft, die heeft zich niet gemeld. Nee, nou ja, we gaan al beginnen met slapers. Ik weet niet of dat het gelijk al slapers zijn. Deze zijn misschien nog niet eens wakker. Misschien dat het is. Die liggen lekker in de tuin of zo. Maar dat betekent, luisteraars, dat we dus in de herkansing gaan voor drie horizontale rijtjes. Dus we sluiten de lijn op dit moment. En u mag gewoon weer verder stempelen voor drie horizontale rijtjes. Daar gaan we weer, Kok.
1: Oké, dan gaan we verder met 59.
0: Ja, het is ook wel lekker weer natuurlijk. Nummertje 59. En die mensen die zitten nog in de tuin. Huh? Ja, we gaan weer verder, Kok. Ja.
1: Je had 95 ingetoetst.
0: Nee, 58. Dus we controleren dat hier met verschillende mensen, dus dat komt altijd goed.
1: Oké.
0: Moet allemaal verscherpt worden.
1: Dan gaan we verder met 27.
0: Nummertje 27. En kijk, die geeft gelijk bingo nummer 27, Kok.
1: Oké.

Ja, en het is niet één bingo, we hebben gelijk een driedubbele bingo weer. Ja, dus er zijn op dit moment drie mensen die hebben bingo. En dat betekent dat ze alle drie mogen bellen naar de studio. En ja, we draaien even twee plaatjes, want drie mensen mogen bellen naar de studio. En we kunnen maar twee mensen tegelijkertijd te woord staan.

Ja, en dat was hij, de plaat van, even kijken, Jan Smit en Marco Schuitmaker, hè? Ja, goed, ja, er was even wat, er belden wat mensen over die 58 en 59. Nou, ik toetste per ongeluk 58 in plaats van 59. Dus dat moesten we even corrigeren op het systeem. Maar het was 59 het balletje wat eruit kwam rollen. Dus 58 is nog niet gevallen. Dan weet u dat vast. Ja, we hadden tweedubbele bingo. Wij dachten drie, maar het was een tweedubbele bingo. En ze hebben alle twee gebeld. We wachten nog heel even, want Calla die is nog even het een en ander aan het afregelen. Of afhandelen voor de administratie. En ze hebben in ieder geval alle twee gebeld. De eerste, ja, die zat nog te slapen. Of die was nog niet begonnen in ieder geval. En de andere, die zijn netjes aan het bellen. Dus we wachten één tabbeltje op Calla. Totdat zij klaar is.

0: Ja, ik zie het hier in de app ook. Er zijn een paar mensen die denken, dus was nou 58 of 59 gevallen? Het was 59. Dan hebben we dat even rechtgezet. En we hebben alle twee de winnaars. Even kijken. Nou, ik heb ze inmiddels van Kalla heb ik ze gekregen. En we hadden Roos Planquet. En zij heeft nummer 24 gezegd. En dan hadden we nog iemand. En dat was Monique van Rooyen. En van Ooyen, ja, is dat. Uit Woerden. En Roos van Planquet, die kwam uit Montfoort. Maar Monique, die heeft nummer 74 gezegd. Dus Roos 24 en Monique 74. Nou, we gaan nu weer een balletje eruit halen. Die mag u natuurlijk wegstrepen voor de volle kaart, luisteraars. Dus voor de volle kaart, het getal wat er nu uit controle, mag u dus wegstrepen.
1: En dat is nummer 12.
0: Nummertje 12. Nou, die ga ik ook vast invoeren hier. Nummertje 12. En dat betekent dat wij uitkomen bij Roos. En die gaan we even bellen. En Monique van Ooyen uit Woerden, die krijgt een Bluetooth speaker. Nou, een collectors item, luisteraars. Dat kan ik wel vertellen. Mooie opdruk van de Radio Bingo erop. We gaan even bellen met Roos. Ja,

0: Zo, ja, als het goed is, kijk, daar gaat de telefoon. Het is gelijk hard werken, jongens, zo op de vroege middag.
1: Hoi, met Roos.
0: Ja, goedemiddag. Met Edwin Donnenaar, Radels de Montfort.
1: Yes,
0: je,
1: hi.
0: Jij bent op dit moment live in de uitzending en je zat lekker te bingo, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja, en je had alleen een dubbele bingo, dat was even om, ja, we hadden natuurlijk al eerst iemand met een bingo, maar die belde niet. En toen in de herkansing was het een dubbele bingo, maar je zat aan de goede kant. En dat
1: ja, gelukkig.
0: En dat betekent dat je een leuke prijs mag uitkiezen. Had je enig idee wat je wilde hebben, Roos?
1: De Sinsofor-bon.
0: Een cadeaubon bij Sinsofor. Nou, kijk, yes. Ik kijk even naar Kalla. Kalla die heeft het allemaal genoteerd. Dus die bon die komt jouw kant op.
1: Super, dank u wel.
0: Ja, en hoeveel uurtjes ga je meedoen vandaag?
1: Ja, tot 12 uur.
0: Tot 12 uur. Kijk, dat zijn allemaal de echte. Die beginnen echt om 4 uur. Gewoon tot 12 uur. Gewoon lekker de hele avond gezellig bingo'en. Kijk, en met zoveel doe je mee?
1: Kijken, 2, 4, 5. Maar komen later vanavond nog meer mensen.
0: Oh, dat wordt gezellig, toch?
1: Zeker.
0: Oké. Okay. Nou, Roos, je hebt in ieder geval een goede start. En wie weet horen je vanavond nog een keer.
1: Ik hoop het.
0: Ja, het kan zomaar, toch?
1: Precies.
0: We hebben allemaal evenveel kans, toch? Oké. Okay. Hey, en anders een hele fijne avond, Roos.
1: Ja, hetzelfde.
0: Oké, okay, groetjes. Doei, doei.
1: Doei, doei.
0: Ja, dat was Roos. En ook die gaat de hele avond lekker meedoen. En ja, dat vinden we alleen maar leuk natuurlijk. Hè. Ja, daar doen we het voor, hè, voor de gezelligheid, jongens. Kok, we gaan naar de volle kaart.
2: Ja, laten we doen. En ik weet niet of we de getallen nog moeten herhalen, maar het wordt wel krap.
0: Wordt het krap. Rammelen maar met die... we gaan voor de volle kaart.
2: We gaan voor de volle kaart.
0: Dat lopen we gelijk in het begin al uit, hè.
2: Oké, okay, 21.
0: Nummertje 21. Nummertje 21. En we hadden net nummer 12.
2: 12,
0: hè?
2: Ja. 75.
0: Nummertje 75. Nummertje 75. De hoogste die erin zit vandaag.
2: 56.
0: Nummertje 56. Nummertje 56.
2: 17.
0: Nummertje 17. Nummertje 17.
2: 9.
0: Nummertje 9. Nummertje 9.
2: 35.
0: Nummertje 35. Nummertje 35.
2: 58.
0: Nummertje 58. Nummertje 58, daar is die nu toch.
2: 8.
0: Nummertje 8. Nummertje 8.
2: 70.
0: Nummertje 70. Nummertje 70.
2: 24.
0: Nummertje 24. Nummertje 24.
2: 43.
0: Nummertje 43. Nummertje 43.
2: 28.
0: Nummertje 28. Nummertje 28. En kijk eens, nummertje 28. Die geeft al een volle kaart. Jawel, nummertje 28.

0: Zo, ja, het valt even terug, want we hebben iemand in de uitzending. We gaan eens even kijken wie wij in de uitzending hebben, want we hadden een volle kaart. En ja, we skippen gewoon even het nieuws, dus we moesten hier even een technisch dingetje doen, want anders worden wij eruit gegooid. Maar wij zijn de baas, geen nieuws. Dat nieuws, dat horen we...
1: Geen nieuws vandaag.
0: Dat horen we straks van, ja, het is toch allemaal ellende wat je hoort. Dus we gaan eens kijken wie wij aan de telefoon hebben. Goedenavond, met wie hebben wij het genoegen?
2: Jos Kaarscharen.
0: Hallo, goedenavond. En waar belt u vandaan?
2: Uit Montfort uiteraard.
0: Uit Montfort, kijk, hartstikke goed. En je zit lekker te bingoën en je denkt, nou, dat gaat wel goed zo met mijn kaartje.
2: Absoluut.
0: Ja.
2: Jaren speel ik mee, jaren. Nog nooit gewonnen. Dit is echt een unicum voor mij.
0: Oh, kijk. Nou, dat is... en dat op de vroege middag, hè?
2: Nou, heerlijk.
0: Ja, hey, wat is het serienummer van je kaart?
2: Oh, moment.
0: Heb je hem weggegooid? Nee.
2: Nee. Ik had hem net al natuurlijk aan Carla verteld.
0: Ja, maar het is voor de show, hè. Dat is allemaal een beetje... Het is allemaal radio. Het is allemaal show.
2: Allemaal radio. Het is 0431084.
0: Nou, dat is hartstikke goed. En dat betekent dat je 100 euro hebt gewonnen.
2: Hoppa. Nou, daar doen we het voor.
0: Dat is toch mooi meegenomen op de zaterdagmiddag, toch?
2: Absoluut. Ik wilde graag, als het mag, even de groeten doen.
0: Ja, en ik wil even aan jou vragen of dat je heel even aan de telefoon wil blijven hangen zometeen. Want Kalle die was nog je telefoonnummer vergeten. Dus dat wil ze nog even noteren. Dus, maar je mag de groeten doen, hoor. Ik zou zeggen, roep maar los, want we hebben toch het nieuws geskipt. We hebben tijd zat.
2: Oh, mooi. Ja. Want van Sander Peek wil ik de groeten doen aan El, die ons deze kaart verkocht heeft.
0: Ja.
2: Daarnaast wil ik de groeten doen natuurlijk aan Kevin Vendrich, waar ik jaren mee gebingo'd heb. Raymond Derks, die ik vandaag was tegengekomen en dacht dat ik niet zou winnen. En alle bingo-vrienden uit Montfort.
0: Kijk, nou, dat hebben ze allemaal gehoord. Maar kijk uit, je kan het terugkrijgen vanavond, hè, denk ik. Of niet?
2: We gaan het meemaken. Zo trots ben ik nog nooit geweest.
0: Nee,
2: ik wens jullie heel veel succes.
0: Hoeveel uur ga je nog meedoen?
2: Ik speel nog maar een uurtje mee.
0: Je speelde gewoon een uurtje mee en bam.
2: Ik speel niet meer mee.
0: Nee, nou, gewoon huppakee, gelijk binnen.
2: Ik stop ermee.
0: Gelijk heb je, jongen, gelijk heb je. Hey, ik zou zeggen, nou, op naar de kroeg met die 100 euro.
2: Hoppa, komt helemaal goed.
0: Oké, ja. Hey, fijne avond, hè.
2: Met de marathon.
0: Yo, dankjewel. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Ja, dat was hier de eerste ronde van vanavond. Van vanmiddag moet ik zeggen. We moesten even een beetje schuiven, want het nieuws wilde al beginnen. Maar we gaan nu even gewoon een paar plaatjes draaien. En dan zijn we zometeen bij u terug met de tweede ronde alweer van vanmiddag. Goedemiddag, Bart. Bartje Vlooswijk komt binnen. Nou, gezellig.

Zo, ja, luisteraars, zo zijn we weer terug voor het tweede uur vanmiddag alweer. Ja, we hebben even het nieuws hebben we er tussenuit gehoord, want we liepen een klein beetje uit. Nou, ik denk dan draaien we gewoon een paar leuke platen. En daarna natuurlijk het plaatje van de Radio Bingo, hè. Gezellig, ja. We maken er gewoon een gezellige boel van hier bij Radio Stad Montfoort. Even kijken, er gaat niet iets goed. De verlichting, het ging daar. Goed, we gaan lekker verder. We gaan verder met de tweede ronde. Bent u er allemaal weer klaar voor?

0: Ja, bent u er allemaal klaar voor? En misschien doet u wel vandaag voor het eerst mee. We gaan voor 1 horizontaal rijtje spelen, voor 2 horizontaal rijtjes. Daarna voor 3 rijtjes. En daarna voor de volle kaart. En bij 1, bij 2 en bij 3 horizontaal rijtjes kunt u een leuke prijs winnen. En bij de volle kaart wint u 100 euro. Ja, en wij gaan dus balletjes draaien. Wat u moet doen is die balletjes wegstrepen op uw kaart. En op het moment, als u bingo heeft, dan moet u bellen naar de studio. Ja, en dan heeft u een plaatje de tijd. En dat plaatje duurt meestal 1 minuut of 3. Dus u heeft genoeg tijd om te bellen naar de studio. Kok, we doen weer een tientje in de jackpot.
1: Ja hoor, 120 euro.
0: Ja, 120 euro. En die 120 euro die kunt u winnen als bij de eerste 10 getallen al een horizontaal rijtje valt. Dan heeft u niet alleen maar een prijs naar keuze. Maar dan heeft u dus ook de jackpot erbij. Nou, kijk eens. Dat is toch mooi meegenomen zo op de zaterdagavond.
1: Middag.
0: Het is nog middag. Hè. Ja, dat is even wennen, Kok. Hè, want normaal zitten we natuurlijk op de avond. Bij een volle kaart, mocht dat gebeuren, dan gaan we even loten. Maar dat gaan we nog wel even uitleggen.
2: Dubbele bingo.
0: Als dat, bij een dubbele bingo gaan we loten door middel van een extra getalletje. Nou, volgens mij hebben we alles gezegd. Ik denk dat we gewoon lekker kunnen beginnen. We gaan voor 1 horizontaal rijtje beginnen. En u mag alle getallen wegstrepen. Het maakt niet uit voor welk rijtje. Voor de eerste, de tweede of de onderste of wat dan ook. Het maakt allemaal niet uit. Kijk even op uw kaart of u de goede kaart hebt van het goede uur. Want dat is wel belangrijk. U moet hem hebben natuurlijk tussen 5 en 6. Dat kaartje moet u hebben. We gaan starten, Kok.
1: Ja, oké. Nummer 33.
0: Nummertje 33. Nummertje 33.
1: 18.
0: Nummertje 18. Nummertje 18.
1: 30.
0: Nummertje 30. Nummertje 30.
1: 26.
0: Nummertje 26. Nummer 26.
1: 70.
0: Nummertje 70. Nummertje 70.
1: Nummer 1.
0: Nummertje 1. De laagste die erin zit, luisteraars. Nummertje 1.
1: 52.
0: Nummertje 52. Nummertje 52. Ja hoor. Kijk eens, we hebben bingo. Jawel.
1: Dat is heel snel.

We hebben thuis iemand met een horizontaal rijtje vol. En dat binnen de 10 getallen, Kok. Ja, dus degene die bingo heeft, mag nu bellen naar de studio.

0: Adam. Ja, dat was Dennis van Dam. En de plaat die heette Een avond om nooit te vergeten. Nou, we gaan er gewoon een gezellige boel van maken. En ja, we hadden iemand die met 7 getallen dus al een horizontaal rijtje vol had. Nou, ja. We gaan eens even kijken wie dat is, Kok.
1: Ja.
0: Als het goed is, hebben wij iemand aan de telefoon. Goedemiddag, met wie hebben wij het genoegen?
2: Ja, goedemiddag met Ingrid Koning.
0: Hallo, goedemiddag Ingrid. En als ik Ingrid hoor, dan bellen we met Assen, denk ik, hè?
2: Ja, dat klopt helemaal.
0: Ja, hoe is het in Assen? Ook mooi weer?
2: Mooi weer, ja.
0: Ja, net als hier, het is de lekker.
2: De deuren staan open, dus...
0: kijk, en lekker met z'n allen te bingoen? Of zit je in je eentje? Nee, hè?
2: Nee, we zitten met, even kijken hoor, 6 man.
0: Oh, kijk, gezellig. En de hele avond meedoen, of niet?
2: Ja, okay. Tot 12 uur.
0: Nou kijk, je hebt in ieder geval een goed begin, Ingrid. Want ja. Je had met 7 getallen al een horizontaal rijtje vol.
2: Welk
0: rijtje is dat, de middelste of niet?
2: De middelste, ja.
0: Ja, dan heb je natuurlijk één blokje minder. Maar goed, dan moet je toch 4 getallen van de 7 moet je goed hebben. En wat was het serienummer van jouw kaart, Ingrid?
2: Dat is 043-6334.
0: Nou, dat is hartstikke goed. En dat betekent dat je niet alleen maar een prijs naar keuze hebt, maar dat je ook de jackpot erbij hebt, hè?
2: Ja, dat is helemaal geweldig.
0: En die stond op €120, Ingrid. Dus die doen we er even bij vanmiddag.
2: Dat is hartstikke geweldig.
0: Nou, dat dacht ik. En dan mag je nog een leuke prijs uitkiezen. Had je enig idee wat je wilde hebben?
2: Ja, een bol.com.
0: Een bol.com kaartje. Nou, dan doen we die er ook nog bij. Dan kan jouw dag al niet meer stuk, denk ik.
2: Nou, dat is zeker, ja.
0: Oké. Hey Ingrid, en je zei het al, de hele avond doen jullie mee?
2: Of, ja.
0: Ja, tot 12 uur gewoon?
2: Tot 12 uur, ja.
0: Oh, kijk, gezellig, joh.
2: We hopen dat we dat volhouden.
0: Ja, dat je niet omvallen op een gegeven moment. Ah, joh, dat komt allemaal best goed.
2: Ja.
0: En, maar in ieder geval, heel veel plezier ermee. En ik zou zeggen, doe er wat leuks mee, hè, met die €120.
2: Dat gaat wel lukken.
0: Ja, dat geloof ik ook wel. Dat tegenwoordig ben je het zo kwijt. Hè?
2: Daarom, dat dacht ik.
0: Dus komt helemaal goed. Hey, ik zou zeggen, een
2: mag
0: hele...
2: de groeten nog even doen?
0: Ja, natuurlijk. Iedereen die bingo heeft mag altijd de groeten doen, hoor.
2: Ja, dat dacht ik. Nou, familie De Vogel, die hoorde ik net dat die ook mee bingo'de uit Linschoten.
0: Oké.
2: Nou, de rest van de familie in Montfoort en Linschoten. En mijn vriendin hier in Assen. Die bingo't ook mee.
0: Kijk.
2: Sophia Hendricks.
0: Nou, hartstikke leuk. En,
2: rest die ik nog vergeten ben, ook te groeten.
0: Ja, en wie weet horen we die vanavond ook allemaal nog wel vanmiddag of vanavond,
2: weet.
0: Toch? Daarom.
2: Geen idee, ja.
0: En anders een hele fijne dag verder.
2: Oké,
0: groetjes. Doeg.
2: Doei.
0: Ja, dat was Ingrid de Koning vanuit Assen. Ook daar wordt gezellig gebingo'd. En we hadden nog een leuke actie. Die heeft u misschien al gezien de afgelopen week. Op Facebook kwam dat voorbij. Dat was een actie van een sponsor van ons. En die zei van, joh, we vinden het leuk om een cadeaubon weg te geven. En dat is Sinsofor. En die heeft gezegd van, joh, ik wil graag hier voor de lokale mensen hier in de regio wil ik een cadeaubon weggeven. Nou, er stond van de week een berichtje op Facebook. Als je tijdens deze uitzending dus een foto stuurde... met bingo-kaarten voor de Sinsofor. Dan dat kan in Oudewater of in Montfoort. En dan doet u daarin mee. Dus dat is even een prijs voor de lokale mensen hier. U mag ook nu er naartoe rennen nog even. En u denkt van, joh, ik ga nog even een foto maken voor de Sinsofor. Met je bingo-kaarten. Maar ja, goed, dan kan je niet meedoen. Hè? Maar ja, ik weet niet hoe ver je er vanaf woont. Anders kan je in de pauze even erheen rennen. Maar in ieder geval, er komen al heel veel leuke foto's binnen. En daar gaan we straks een leuke prijs mee verloten. Hebben we straks ook nog een leuke prijs. Een boodschappentas. Dat gaan we ook nog even doen. Maar goed, dat is verderop allemaal. Dat is even wat extra's, Kok.
1: Oké, ja, we gaan verder.
0: Oké, nou dan gaan we nu verder voor 2 horizontale rijtjes. Dat moest even tussendoor, zo Kok, hè.
1: Oké.
0: Kijk, er komt weer een foto binnen. Hé, Kok. We hadden wat getallen.
1: Ja, die 7 getalletjes.
0: Ja,
1: 33, 18, 30, 26, 70, 1 en 52.
0: En nu gaan we gewoon lekker verder. Totdat we een winnaar hebben voor 2 horizontale rijtjes.
1: Oké, nummer 13.
0: Nummertje 13. Het ongelukgetal.
1: 47.
0: Nummertje 47. Voor 2 horizontale rijtjes. En het maakt ook niet uit of de bovenste is, de onderste Of de middelste, of welke dan ook. Maakt niet uit.
1: Nummer 3.
0: Nummertje 3. Nummertje 3.
1: 21.
0: Nummertje 21. Nummertje 21.
1: 45.
0: Nummertje 45. Nummertje 45.

0: Ja, dat was hij, hè. Een leuke, gouden oude plaat van Pierre van Dam. En de plaat die heette dus Dat Bruine Cafeetje. Altijd gezellig, Kok. Hè?
1: Juist.
0: Ja. Hey Kok, nou, er zijn nu wel een paar getallen bijgekomen.
1: Zeg maar.
0: Ja. Hoeveel waren het? Ja, heel beetje.
1: 27.
0: Ja. Hey, ja, ik zou zeggen, herhaal ze even, Kok, ja, voor de mensen thuis.
1: 13, 47, 3, 21, 45, 29, 65... 58, 24, 59, 23, 35, 68, 7, 15, 53, 34, 74, 27, 40, 75, 69, 6, 22, 42, 37 en 28.
0: Ja, met die 28 hadden wij een bingo. En we gaan eens kijken wie wij aan de telefoon hebben. Goedenavond, met wie hebben wij het genoegen? Of goedemiddag?
2: Goedemiddag, je spreekt met Van Eda.
0: Hoi. Goedemiddag, en waar bel je vandaan?
2: Vanuit Lopik.
0: Vanuit...
2: Maar ik bel voor mijn schoonzusje.
0: Oh, kijk, je schoonzusje die had bingo, maar die zegt bel jij maar.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, nou dan is de prijs ook eigenlijk voor jou, hè?
2: Ja, dat komt. Ja. Dat komt ook goed.
0: Oh, dat komt allemaal goed. Kijk eens. Hey, en wat is het serienummer van je kaart?
2: Het serienummer? Wacht even hoor.
0: Ja.
2: Dat is 04.
0: Mm-hmm.
2: 36.
0: Ja.
2: 920.
0: Nou, dat is hartstikke goed. En weet je ook wat je schoonzusje wilde hebben? Of wat jij wil hebben?
2: Ja, een bol.com cadeaukaart.
0: Een cadeaukaart bij bol.com ook. Nou, Kalle, die steekt de duim omhoog. Het is allemaal genoteerd. Dus ook die cadeaubon, die komt jullie kant op van de week.
2: Yes, top. Mag ik nog de groetjes doen?
0: Tuurlijk. Iedereen die bingo heeft, mag nu de groeten doen. Dus,
2: ik wou de groeten doen aan Erika en de rest die daar allemaal zit.
0: Mm-hmm.
2: En aan José en Wilma. Nou. En de rest die daar bingo's.
0: Kijk, die zit ook allemaal lekker te bingo'en vandaag.
2: Ja.
0: Hey, tot hoe laat ga je meedoen vandaag?
2: Wij gaan tot het uiterste. Dus,
0: gewoon de hele avond... Nou, wie weet, hè. Gewoon de hele avond lekker blijven zitten. Nou, kijk, is hartstikke
2: inderdaad
0: leuk. En echte bingo-strijders. Hè?
2: Yes.
0: Oké. Okay. Hey, dan wens ik je een hele fijne avond. En wie weet horen je nog een keer.
2: Yes, is goed.
0: Oké, okay, groetjes.
2: Doei.
0: Doeg. Ja, we gingen even naar Lopik. Ook daar wordt ze dus lekker gebingo'd, mensen. Ja. Kok, dan gaan we naar drie rijtjes, hè?
1: Drie rijtjes.
0: Ik zet hem even goed hier. Zo. En dan even een slokje. Zo, en dan gaan we weer verder.
1: Verder met 57.
0: Nummertje 57. Nummer 57 mag u wegstepen.
1: 63.
0: Nummertje 63. Nummertje 63.
1: 64.
0: Nummertje 64. Nummertje 64. Begint goed, Kok. De bitterballen worden al gebracht, hè?
1: Ja, hoor.
0: Bart en Corrie. Ja.
1: Lekker. 32.
0: Nummertje 32. Nummertje 32. En we worden weer goed verzorgd.
1: 46.
0: Nummertje 46. Nummertje 46.
1: 25.
0: Nummertje 25. Nummer 25.
1: 62.
0: Nummertje 62. Nummertje 62.
1: 73.
0: Nummertje 73. Nummertje 73.
1: 43.
0: Nummertje 43. Nummertje 43.
1: 31.
0: Nou, nummertje 31. Zou dat hem al zijn? Nummertje 31. Nee, nog niet. Maar het zal niet zo heel lang meer duren.
1: Nee, dat denk ik ook niet. 17.
0: Nummertje 17. We gaan hem wegstrepen. Nummertje 17. Nou, en inderdaad, we hebben bingo, Kok, met nummertje 17.

0: Zo, ja, dat was een plaatje van Erik van Klinken en zijn derde helft. En daarvoor hadden wij een bingo. En als het goed is, hebben wij iemand aan de telefoon. We gaan eens even kijken wie wij aan de telefoon hebben. Goedemiddag, met wie hebben wij het genoegen?
1: Goedemiddag, hoe is het trek met José Lammers uit IJsselstein? Hallo.
0: Hoi, goedemiddag José.
1: Goedemiddag.
0: Je zit lekker te bingoen, zit je in je eentje?
1: Ja,
0: volgens
1: nee,
0: mij
1: met
0: niet.
1: Met z'n zessen.
0: Kijk, nou hartstikke goed. Hey, en gezellig tot eind van de uitzending of niet?
1: Ja, zeker.
0: Ja, de echte bingo.
1: Daar zijn we klaar voor, hè? Ja, tuurlijk.
0: José is een echte bingo, hoor. Hey, José, maar het begint goed vandaag. Lekker vroeg bingo.
1: Ja, mijn zoon had bingo, maar ja,
0: Oh, je valt even weg. Ben je er nog? José is weg. Hallo, José? Nou, José is even weg.
1: Ja, ik was er weer.
0: Oh, je was er weer. Ja, je was er weer. Je was even weg, José.
1: Nee, ik was er weer.
0: Maar je zoon had bingo, zei je?
1: Ja, ja.
0: Ja, dus de prijzen...
1: Ja, die durfde niet te bellen, dus ik zeg, nou, dan bel ik wel eventjes.
0: Ja, dus de prijzen voor moeders, hè?
1: Ja, zo is het. Dat regelen we wel, hoor.
0: Ja, daarom komt goed. Hé, hey, José, wat was het serienummer van je kaart?
1: 043.
0: Ja?
1: 5986.
0: Nou, dat is hartstikke goed. En dat betekent dat je een leuke prijs mag uitkiezen. Had je enig idee wat je wilde hebben, José?
1: Ja, een bol.com kaart.
0: Een bol.com kaart. Nou, we moeten van de week toch maar weer eens gaan bellen of we korting kunnen krijgen daar.
1: Nou, hè? Ja. En mag ik nog even de groetjes doen?
0: Tuurlijk, José, dat mag hoor. Zeker.
1: Nou, dan wil ik even aan Manuela doen. Ja. En aan Carla. En aan Sylvana. En dan zeggen we allemaal... Na, na, na, na, na,
0: ja. Na, na, na, na, na. Ja, kijk uit. Hè. Je krijgt het terug vanavond.
1: Ja, nou, dus, dankjewel.
0: Oké. Okay. Hey José, ik wens jullie een hele fijne avond vanavond.
1: Dankjewel.
0: En wie weet horen we nog een keer. Kan zomaar gebeuren, toch?
1: Helemaal goed, dankjewel.
0: Oké, fijne avond.
1: Doei, doeg.
0: Dat was José uit IJsselstein. Ook daar wordt lekker gebingo'd. En dat betekent, Kok, dat we... moeten we de getallen nog even herhalen, die laatste?
2: Oh, dat zou even kunnen, ja.
0: Ja, dat doen we nog even voor de mensen.
2: 57, 63, 64, 32, 46, 25, 62, 73, 43... 31 en 17.
0: Ja, met die 17 hadden we dus net de bingo. Nou, dan gaan we nu lekker door, Kok, voor een volle kaart. En bij die volle kaart wint u vanavond natuurlijk, zoals altijd, ook in de gewone uitzendingen, 100 euro. En dat is toch mooi meegenomen op de zaterdagavond.
2: Oké, we gaan verder met nummer 11.
0: Nummertje 11 mag u wegstepen. Nummertje 11.
2: 56.
0: Nummertje 56. Nummertje 56.
2: 49.
0: Nummertje 49. Nummertje 49.
2: 72.
0: Nummertje 72. Nummertje 72.
2: 67.
0: Nummertje 67. Nummertje 67.
2: 60.
0: Nummertje 60. Nummertje 60.
2: Nummer 4.
0: Nummertje 4 mag u wegstrepen. Nummertje 4.
2: 5.
0: Nou, we gaan het rijtje af. Nummertje 5. Nummertje 5.
2: 48.
0: Nummer 48 mag u wegstrepen. Nummertje 48.
2: 12.
0: Nummertje 12. Nummertje 12.
2: 51.
0: Nummertje 51. Nummertje 51.
2: 50.
0: Nummertje 50. Nummertje 50.
2: 20.
0: Nummertje 20. Nummertje 20.
2: Pardon. 19.
0: Nou, nummertje 19. Ze leggen allemaal op een rijtje. Nummertje 19. En we draaien nu voor een volle kaart, luisteraars.
2: En nummer 8.
0: Nummertje 8. Nummertje 8. En bij de volle kaart 100 euro.
2: Nummer 10.
0: Een nummertje 10. Nummertje 10.
2: 41.
0: Nummertje 41. Mag u wegstrepen. Nummertje 41.
2: Nou, dan kan ik toch niet lang meer wezen. 66.
0: Nummertje 66. Nummertje 66. En dat is een bingo, maar niet eentje. Nee, we hebben een driedubbele bingo. Ja. Ah, wordt het zo'n avond, zo'n dubbele bingo-avond, ja. Nou, we hebben drie mensen met een bingo. Dat betekent dat de drie mensen die mogen dus allemaal bellen naar de studio. En we gaan even loten, dus achter de scherm om vragen wij een extra getalletje. En dat mag u dan even doorgeven. Eén daarvan die wint 100 euro en de andere die krijgt 25 Radio Bingo muntjes of een Bluetooth speaker. U mag kiezen, ja. Maar deze drie mensen mogen dus bellen naar de studio. En dat betekent dat we even twee platen achter elkaar draaien. Want we kunnen maar twee mensen tegelijkertijd tot ons beschikking hebben. Dus we kunnen maar twee mensen tegelijkertijd naar de studio bellen. Dus we draaien even twee plaatjes, zodat iedereen de tijd heeft om te bellen. Drie mensen hebben op dit moment dus bingo.

0: Kuwen.
1: Ja, gezellige Johnny Gold was dat uit het mooie Brabant. He? Of niet, Henkie Turbo en Tineke. Ja, het mooie Brabant. In ieder geval was dat Johnny Gold. En daarvoor hadden we dus drie mensen met een bingo. En ik zie Kalla deze kant op komen, dus ze hebben alle drie gebeld, denk ik. Ja, ja, ze hebben alle drie gebeld. Even kijken, dat was Gideon van Ypres uit Lopik. We hadden Candy de Boer uit Ministra. En we hebben Kelly vanuit Streefkerk. Nou, dat zijn dus... Ja, op drie verschillende plekken. En dat betekent dat ze allemaal... ja, ze moesten allemaal even loten. Gideon, die heeft nummer 44 gezegd. Candy nummer 16. En Kelly nummer 9. Nou, we gaan nu even... We gaan een bal eruit draaien. Dat heeft verder geen zin meer voor de mensen, Kok.
2: Nee, nee hoor. Nee. Dat zijn er nog maar een paar.
1: Ja. Even kijken.
2: Nou, even kijken wat eruit komt. 54.
1: Nummertje 54. Nou zijn er heel veel mensen die denken, potverdorie, nou heb ik bingo. Ja. Ja. Nee, dat is te laat. Want ja, dan had hij net iets eerder moeten komen. 54, nou dat is makkelijk. Dan komen we bij Gideon van Ypres komen uit. En die gaan we nog even bellen. En Candy de Boer, die krijgt dus gratis bingo kaarten. 25 stuks voor de volle kaart. En Kelly, die krijgt een Bluetooth speaker van Radio Stad Montfort. Nou, oh, dat is ook leuk, hè? Een collectors item, Kok. Ja. Nou, we gaan eens even bellen. We gaan bellen met Gideon.

0: Ja, als het goed is, krijgen wij Gideon aan de telefoon. En dan gaan we eens even kijken.
1: Met Gideon.
0: Ja, goedemiddag is het nog, hè? Ja, goedemiddag. Ah, bijna avond.
2: Ja, nog net. Hè?
0: Maar je bent live in de uitzending, Gideon.
1: Ja, dat had ik begrepen zo.
0: Ja, want je had bingo, hè? En dan denk je, potverdorie, nou zijn er nog een paar die bingo hebben, hè?
1: Ja, en dan moet je maar mazzel hebben dat je het goede getal hebt.
0: Ja, en die had je, want je zat het dichtst erbij. Dus dat betekent dat je 100 euro hebt gewonnen, Gideon.
1: Ja, super. Daar zijn we hartstikke blij mee.
0: Ja, dat dacht ik al, hè. Zo op de zaterdagavond altijd leuk. Hé, hey, ga je nog verder vanavond meedoen? Of waren dit het ene uurtje of de afgelopen uurtjes?
1: Nee, we gaan meedoen tot einde, tot 12 uur.
0: Oh, kijk, de echte die-hards, hè. Gewoon tot het einde. Nou, dan wens ik jou nog heel veel succes. En ja, heel veel plezier met 100 euro, Gideon.
1: Ja, hartstikke bedankt. En dan zou ik nog even de groetjes willen doen.
0: Ja, dat mag, hoor.
1: Nou, dan wil ik de groetjes doen aan Jannie. En Jannie uit Benschop. Die zijn samen aan het bingoen. Dus die wens ik ook heel veel succes.
0: Oh, bij Jannie Brouwer is dat, of niet?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, oh, kijk, gezellig. Nou, Jannie, hij smaakt lekker. Zeg dat maar tegen haar.
1: Ja, ga ik doen.
0: Ja, want Jannie die heeft weer voor de eiersalade geregeld, hè, vandaag. Ja, we hebben eten genoeg hier voor 3 weken volgens mij op dit moment. Dus dat komt goed. We kunnen nog even door. Hè?
1: Dat heeft ze goed geregeld zo.
0: Zeker weten. Nou, doet ze de groetjes. En Gideon, een hele fijne avond verder, hè.
1: Ja, dankjewel. Jullie ook, hè.
0: Oké, groetjes. Hoi, hoi.
1: Groetjes. Hoi, hoi.
0: Ja, luisteraars, 100 euro wint Gideon hier bij de Radio Bingo. We gaan nog even 1 plaatje draaien, dan even het nieuws. En dan gaan we ons eigenlijk alweer opmaken voor het 3e uur vanavond. En Kok, jij bedankt voor je ballen draaien.
2: Ja hoor,
0: ik zou heel veel plezier bij de barbecue. Want ja, jij moet richting het volgende feestje. En zometeen na het nieuws, dan neemt Dennis Boele voor 3 uurtjes de ballen weer waar. Dus dat komt helemaal goed. Wat mij betreft, tot zometeen naar het nieuws als u dan ook weer meedoet. En ik zou zeggen, blijf ze insturen. Hè. Die foto's van Sins ervoor, er staan er heel veel in de app op dit moment. Dus dat komt helemaal goed. We gaan nog even een leuke plaat draaien. Tot zometeen naar het nieuws.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Radio Bingo. Een gezellig potje bingo. Thuis in uw luie stoel.

0: Zo, ja, luisteraars allemaal, welkom weer terug op deze zaterdagavond inmiddels. 5 minuten over de klok van 6 uur. We zijn bezig met de lange radio bingo, de marathon bingo van deze zaterdag. En ja, we zijn al 2 uurtjes onderweg. Dat betekent dat we naar het derde uurtje gaan. En ja, ik zou zeggen, als u allemaal weer meedoet, kijk even op uw kaartje dat je wel de goede kaarten pakt. Hè? Want anders dan klopt het allemaal niet hier op het scherm, hè. Dan heeft u straks bingo, maar dan is die niet echt, zeg maar. We gaan zometeen dus wat balletjes draaien. We spelen voor 1 horizontaal rijtje. Daarna spelen we voor 2 horizontaal rijtjes. Daarna voor 3 horizontaal rijtjes. En daarna voor de volle kaart. Bij 1, bij 2 en bij 3 horizontaal rijtjes mag u zelf bepalen welke prijs u zou willen. En die staan continu op internet. We hebben ze begin van de uitzending 1 keer opgelezen. Maar ik zou zeggen, ga even kijken op radiostadbonvoort.nl. Want daar staan de prijzen op waar u uit mag kiezen. Bij de volle kaart wint u 100 euro contant. Zo in een envelopje of via een appje of een tikkie. Het komt in ieder geval naar u toe. En ja, dat dus bij een volle kaart. We hebben een jackpot. Nou, het vorige uur ging die eruit op 120 euro. Dat betekent dat we weer gaan starten met een nieuwe jackpot. En die starten we altijd op 50 euro. Dus we gaan weer beginnen met 50 euro. En wanneer wint u die 50 euro extra? Nou, op het moment als we zometeen met 10 getallen al een horizontaal rijtje hebben. Dan hebben we niet alleen maar een prijs naar keuze. Maar dan hebben we ook de jackpot hebben u erbij. Nou ja, Kok, die zijn tijd zit erop weer. Die had 2 uurtjes in de planning vandaag. En achter de microfoon op dit moment, goedenavond Dennis.
1: Ja, goedenavond allemaal.
0: Alles goed, Dennis?
1: Ja, alles goed, zeker weten.
0: Kijk, ben je er klaar voor?
1: Ja, ik ben helemaal klaar voor.
0: Die eerste 2 uurtjes hebben zitten bingo, hè?
1: Ja, heb ik even zitten bingo.
0: Ging het een beetje of had je wat?
1: Nee, ik had net die depper gewoon een keer laten staan.
0: Oh, dus dat...
1: Maar
0: dat...
1: ik luister met gezelligheid mee, hè?
0: Kijk, dus, daar gaat het om, hè? Daar
1: zeker
0: om.
1: Weten, zeker weten.
0: Nou, we hebben Dennis achter de microfoon. En ja, anders, Dennis, onze man van de donderdagavond.
1: Klopt, ja.
0: Normaal gezellige Nederlandstalige muziek, hè?
1: Ja.
0: Lekker
1: ja.
0: Meezingen, ja. Lekker inhaken bij,
1: ja, tegenwoordig vanaf 8 uur, hè?
0: Ja, tussen 8 en 10. En daarvoor zit Marten.
1: Ja, met Puur Hollands.
0: Met Puur Hollands. Hartstikke gezellig. Iedere donderdagavond luisteraars hier bij Radiostad Montfoort. Maar we dwalen af. We gaan gewoon lekker verder met de bingo.
1: We gaan lekker draaien, denk ik.
0: Even voor de mensen. We spelen dus voor 1 rijtje, voor 2 rijtjes, voor 3 rijtjes en dan voor de volle kaart. En het maakt niet uit welke rijtjes dat zijn. Dus u mag gewoon al uw getallen wegstrepen op uw kaartje. En als u 1 rijtje vol heeft of 2 rijtjes, dan heeft u bingo. Op het moment als er een bingo is, zien wij dat hier op het scherm. Wij draaien dan een plaatje en dan heeft u tijdens die plaat de tijd om te bellen naar de studio. Is de plaat afgelopen, dan hoeft u ook niet meer te bellen. Want dan sluiten wij weer de lijnen en dan gaan we gewoon weer verder, toch?
1: Helemaal duidelijk.
0: Want anders dan kunnen we blijven wachten, Dennis. Hè?
1: Nee, zeker, zeker.
0: Goed, ik zou zeggen allemaal heel veel succes.
1: Ja,
0: we gaan beginnen met de derde ronde van vandaag. En kijk nogmaals even op uw kaart, hè, of dat u de goede kaart te pakken hebt. Goed, daar gaat hij.
1: Ja, we gaan laag beginnen. Nummer 9.
0: We gaan beginnen met nummertje 9. Eens even kijken. Nummertje 9, daar gaan we mee beginnen.
1: Nummer 10.
0: Nummertje 10. Nummertje 10. Nummertje 54. Nummertje 54.
1: Nummer 42.
0: Nummertje 42. Nummertje 42. Nummertje 21. Nummertje 21. Nummertje 46. Nummertje 46.
1: 31.
0: Nummertje 31. Nummertje 31.
1: 51.
0: Nou, nummertje 51, Dennis. Nummertje 51.
1: 65.
0: Nummertje 65. Nummertje 65.
1: En nog eentje.
0: Nog 1 getalletje eventueel voor de jackpot, Dennis. daar komt hij.
1: Dat wordt nummer 16.
0: Nou, nummertje 16. We gaan hem invoeren. En we hebben nog geen bingo nu, dus... Dan gaan we meenemen, dan hebben we straks...
1: 60 euro.
0: 60 euro, Dennis. Hey, wil jij de eerste getallen even herhalen, de eerste 10?
1: Jazeker, dat ga ik eens even doen. Dat is nummertje 9, nummer 10, 54, 42, 21, 46, 31, 51, 65 en 16.
0: Nou, kijk eens, we gaan even een gezellige plaat draaien. En dan zijn we zo, gaan we gewoon verder totdat we een winnaar hebben.

0: Gevulde speculaas.
1: Ja, weet je, dan komen ze met gevulde speculaas aan. Oh, wat lekker, hè. Dus ik neem een hele grote hap. En dan zie ik ineens dat de plaat om de 10 seconden duurt. Goed, maar dat maakt niet uit, joh, het is lekker. Hè?
0: Jazeker.
1: We gaan gewoon lekker verder. We hadden 10 getallen, kok. Of,
0: kok.
1: Nee, we gaan even omschakelen. Kok is weg, hè. We gaan omschakelen naar Dennis. Hey Dennis, maar...
0: We gaan lekker doordraaien tot er een bingo is, joh.
1: Ja, we gaan gewoon lekker doordraaien. Nou, ik zou zeggen, slinger er maar, Dennis.
0: Ja, daar gaan we. We gaan weer verder met nummertje 34.
1: Nummertje 34. We draaien nu gewoon totdat we een winnaar hebben.
0: 14.
1: Nummertje 14. Nummer 45.
0: 13.
1: Nummertje 13.
0: Nummertje 36.
1: Je bent nog niet verleerd, Dennis.
0: Nee, zeker niet. Nummertje 20.
1: Hey, kijk eens, Dennis. Dat is hem, hoor. Nummertje 20 geeft bingo.

0: Ja, dat was hij, Henk Dissel. En de plaat die heette dus De Bommen. Wel zijn allergrootste hit van Henk Dissel, denk ik. Ja,
1: ja, ik denk het wel, ja.
0: Ja. Hey Dennis, we kregen net even op de app. Robin kreeg een berichtje van Jos, spelen we voor horizontaal of ook verticaal? Nee hoor, wij spelen altijd voor horizontale rijtjes.
1: Yes.
0: Ja, er zijn natuurlijk heel veel leuke luisteraars bijgekomen. Nieuwe luisteraars.
1: Jazeker.
0: Die vanavond voor het eerst meedoen. Nou, hartstikke leuk. En daar leggen we het natuurlijk even goed uit. Hè. We spelen altijd met horizontale rijtjes. Zo. En eens even kijken.
1: Nou, ik zou die getallen nog eens even
0: oplezen. Ja, er zijn er een paar bijgekomen.
1: Nummertje 34, 14, 45, nummertje 13, 36 en 20.
0: Ja, met die 20 hadden wij bingo. En als het goed is, hebben wij iemand aan de telefoon. Goedenavond inmiddels met Ramse Bolvoort. Met wie spreken wij?
2: Hey, goedenavond, met Gijs Brouwer uit Benschop.
0: Hoi, goedenavond Gijs. Je zit lekker te bingoën.
2: Ja, bij mijn oma.
0: Bij oma Jannie, of niet?
2: Ja, bij Jannie Brouwer.
0: Oh, kijk. Nou, wij zitten aan de eiersalade van Jannie, hoor. Lekker. Zeg maar dat die lekker is, hè?
2: Dat wil ik zeker doen.
0: Ja, die smaakt weer prima. Hey, Gijs, wat was het serienummer van jouw kaart?
2: 043. Mm-hmm. 2,
0: ja.
2: 2, 9, 8.
0: Nou, dat is hartstikke goed. En dat betekent dat je een leuke prijs mag uitkiezen. Had je enig idee wat je wilde hebben?
2: Ja, de Bluetooth speaker.
0: De Bluetooth speaker, de grote, zeg maar.
2: Ja.
0: Ja, nou, helemaal goed. Dan die gaan we inpakken. En die duwen bij Kalle weer onder de snelbinders. En dan kan ze weer richting Benschop, Gijs. Dat komt goed, hoor.
2: Huh? Helemaal goed.
0: Oké. Hey, dan wens ik jou een hele fijne avond.
2: Jullie ook.
0: En tot hoe laat doe je mee, Gijs?
2: Tot het einde.
0: Tot het einde. Kijk, gewoon tot 12 uur gewoon lekker blijven zitten. Nou, kijk eens. Ja. Ik zou zeggen, heel veel succes. Misschien hoor je nog wel een keer. Maar ja, er zijn nog heel veel mensen die ook meedoen natuurlijk. Dus, maar dan moet je een beetje geluk hebben. Hè? Zo is het nou eenmaal met dat spelletje. Wij kunnen er gelukkig niks aan doen hier in de studio. Toch?
2: Nee, dat klopt. Dat is beter.
0: Ah, oké. Okay. Hey, fijne avond, Gijs. En tot de volgende ronde.
2: Joejoe.
0: Oké, hoi hoi.
2: Hoi.
0: Ja, dat was Gijs vanuit Benschop. Ook daar wordt lekker gebingo'd. En het leuke is dat wij er natuurlijk helemaal geen invloed verder op hebben. Wij draaien de balletjes, maar wij zien hier, Dennis, dat er een bingo is.
1: Ja, inderdaad.
0: En dan gaan wij ook afwachten wie er belt.
1: Dat is spannend, vind je niet?
0: Ja, dat is leuk.
1: Ik vind dat wel leuk.
0: Leuk, even kijken waar ze vandaan
1: brengen. Precies, ja. Precies.
0: Nou, dit was Benschop. En dat betekent, Dennis, dat we naar twee horizontale rijtjes gaan. Ben jij er klaar voor?
1: Ja, ik wel hoor, eens even.
0: Ja.
1: Jij ook?
0: Ja hoor. Het systeem staat weer in orde.
1: Goed bezig.
0: En Kalle is er ook klaar voor.
1: Ja, Kalle is ook. Kijk even naar links en zie Kalle.
0: Kalle die is heel druk en die moet zo gesureren tussen al die foto's van sinds zo voor.
1: Ja, precies. Het zijn leuke foto's moet ik zeggen.
0: Ja, leuk hè?
1: Ja, zeker. Helemaal leuk. Top.
0: Heel veel mensen toch wel leuke foto's ingestuurd. Ook een paar foto's die zijn gefotoshopt.
1: Ja.
0: Die doen hier mee.
1: Ja.
0: Nee,
1: ja.
0: Maar we controleren daar goed op. Een paar AI-foto's zagen we al voorbij komen. Ja, het is makkelijk tegenwoordig allemaal. Ja, maar, die houden er tussenuit. Ja, laten we
1: Zal ik het even opnoemen? Ja. Nummertje 12.
0: Nummertje 12. Jij denkt, zit ik met die bal?
1: Nee.
0: Nummertje 12. We gaan voor twee horizontale rijtjes, hè?
1: 29.
0: Nummertje 29. Nummertje 29. Nummertje 25. Nummertje 25.
1: 11.
0: Nummertje 11. Nummertje 11. Nummertje 47. Nummertje 47.
1: 17.
0: Nummertje 17. Nummertje 17.

0: 71.
1: Nummertje 71. Nummertje 71.
0: 39.
1: Nummertje 39. Nummertje 39.
0: 39. Gaan we door met 70.
1: Nummertje 70. Gaan we wegstrepen. Nummertje 70.
0: 27.
1: Nummertje 27. Nummertje 27.
0: Nummer 3.
1: Nummertje 3 gaan we wegstrepen. Nummertje 3. Al veel lager eruit, Dennis.
0: Zeker weten.
1: Ja.
0: 24.
1: Nummertje 24. Nummer 24.
0: Ja, moet er gaan stijgen, hè? Omhoog. Ja. Kijk, 58.
1: Nou, nummertje 58 mag u wegstrepen. Nummertje 58.
0: 38.
1: Nummertje 38. Nummer 38.
0: 74.
1: Nummertje 74. Nummertje 74. En kijk eens, nummertje 74. Hier heet bingo.

0: Ja, dat was hier. Gezellige muziek allemaal hier op deze zaterdagavond tijdens de marathon Radio Bingo. Een lange Radio Bingo tot 12 uur vanavond. En ja, het leuke is, Dennis, heel veel mensen doen gewoon de hele uitzending mee. Hè?
1: Ja, ik hoor het, ja.
0: Ja,
1: hartstikke leuk.
0: Die beginnen gewoon vroeg en die zeggen, nee, dan doen we ook alles mee.
1: Ja, maar denk erom dat er een hoop vriendengroepen en families bij elkaar zitten, hoor.
0: Ja, dat is ook leuk, hè.
1: Dat is gezellig.
0: Kratje bier onder de tafel.
1: Juist. En flesje wijn erbij voor de dames.
0: Ja, flesje wijn erbij. En een beetje bingo. Misschien de barbecue nog wel aan onderhand.
1: Ja, wie zou het zeggen?
0: Hè? Lekkere hapjes en drankjes. Nou, die hebben wij hier ook, dus dat komt helemaal goed.
1: Leuk, man.
0: Hey Dennis, er zijn wat getallen bijgekomen. Welke waren dat?
1: Ja, dat was nummertje 12, 29, 25, 11, 47, 17, nummertje 5, 50, 7, 73, sorry.
0: Ja.
1: 71, 39, 70, 27, 3, 24, 58, 38 en 74.
0: Ja, en met die 74 hadden wij bingo.
1: Ja.
0: En dat was Kimberly. Even de achternaam ben ik heel even kwijt. Kimberly
1: Bastet.
0: Bastet. Kimberly Bastet. En die had zoiets van, nou, ik hoef niet per se in de uitzending. Ja, dat is ook helemaal niet verplicht als u dat denkt. Nou, dat wil ik niet. En, maar zij heeft een prijs uitgekozen. Want we hebben haar kaart gecontroleerd. Dat was 43-21-42. En het was een goede bingo.
1: Kijk.
0: En dat betekent dat ze een leuke prijs mocht uitkiezen. En ze heeft gekozen voor de grote Bluetooth speaker.
1: Ja, helemaal goed.
0: Kijk, we hebben ook kleinere. Onze,
1: ja,
0: onze collectors items. Klinkt ook goed hoor, Dennis.
1: Ja, zeker.
0: Ja, onze collectors items. Ja. Maar zij wil de grote.
1: En mooi logotje erop.
0: Ja,
1: kleintjes.
0: Die kleintjes met het logo.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Die mogen de mensen kiezen bij een dubbele bingo.
1: Ja, precies.
0: Maar,
1: helemaal goed.
0: De grote Bluetooth speaker, die komt er al. Die gaan we regelen voor Kimberly.
1: Top.
0: Dennis, dan gaan we naar drie horizontale reizers. Even kijken. Dan zet ik hier ook het systeem
1: weer goed.
0: Ja, alles staat weer klaar.
1: Kijk.
0: En ik zou zeggen, we kunnen gewoon weer van start voor drie reisjes. En ook dan mag u zelf weer een leuke prijs uitkiezen.
1: Ja, dan gaan wij weer beginnen met 59.
0: Nummertje 59. Nummertje 59.
1: 37.
0: Nummertje 37. Nummertje 37.
1: 72.
0: Nummertje 72. Nummertje 72.
1: 67.
0: Nummertje 67. Nummertje 67.
1: 26.
0: Nummertje 26. Nummertje 26.
1: 33.
0: Nummertje 33. Nummertje 33.
1: 68.
0: Nummertje 68. Nummertje 68.
1: 23.
0: Nummertje 23. Nummer 23. En kijk eens, Dennis, jongen. 23 heeft bingo.

0: Ja, dat was die dubbele barco, Dennis.
1: Juist, precies, voor Rudy, hè?
0: Ja, voor Rudy de Wit.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, even voor de luisteraars. Wij hadden toen een Hollandstalige artiestenmiddag, hadden we toen die tijd. Dat was Rudy de Wit ook.
1: Ja.
0: En ja, ik kwam klopt. Binnen bij jou. Doen we een dubbele barco, Dennis.
1: Ja, dubbele barco. Ah, ik kan hem krijgen, hoor.
0: Ja, hoor. Ah, wel gezellig, toch?
1: Jazeker.
0: Eens even kijken, Dennis. We gaan gewoon... er zijn wel getallen bijgekomen.
1: Ja,
0: welke waren dat?
1: Dat was 59, 37, 72, 67, 26, 33, 68 en 23.
0: En met die 23 hadden wij een bingo. En dat was...
1: Dezelfde.
0: Die wilde nog niet in de uitzending.
1: Nee,
0: dat was dezelfde als net. Dat was Kimberly en dan Bastus.
1: Ja, voor mij zeggen daarna wel goed.
0: Ja, Bastus, hè? Ja, we hadden het net verkeerd.
1: We waren de S vergeten, denk ik.
0: We waren de S vergeten. Maar in ieder geval, Kimberly die had weer bingo op dezelfde kaart. 43, 21, 42. En ze vertelde dat ze voor de eerste keer meedeed.
1: Ja, helemaal leuk, toch?
0: Dat is leuk, hè? Dan,
1: helemaal geweldig.
0: Ja, dan weet je hoe het werkt, die Radio Bingo. Normaal, iedere eerste zaterdag van de maand. En natuurlijk de grote kerstradio bingo.
1: Op tweede kerstdag.
0: Op tweede kerstdag. Dat is de traditie, hè? En ook dat zitten we eraan te komen.
1: Ja, tussen 2 en 5, hè?
0: Dat is altijd 's middags tussen 2 en 5.
1: Drie
0: ja, met tweede
1: ja,
0: kerstdag.
1: Zelf.
0: Met ook een super onderin.
1: Ja, klopt. Dus, ja, die zitten vanavond ook in.
0: Die zitten vanavond ook in, Dennis.
1: Ja, ja. Klopt.
0: Heb jij kaarten voor, of niet? Want jij,
1: ik ga zo weer naar boven.
0: Dan zit jouw sessie er weer op voor vandaag.
1: Ja, dan ga ik weer verder luisteren.
0: Ja, ja, en gauw de superronde draaien. Wie weet.
1: Ja, wie weet.
0: Hey Dennis, dat betekent dat we naar de
1: volgende
0: kaart gaan. Naar de volgende...
1: Hey, maar ze koos de pan, hè?
0: Ja, oh ja. Ja ze heeft een prijs uitgekozen. De airfryer.
1: Ja.
0: Ja. Nou, dus
1: helemaal duidelijk bij deze.
0: De airfryer. En we laten hem er gewoon in zitten vanavond. Hoor. Mocht u ook een airfryer willen, dan kan dat als u bingo hebt. Hoor. Dus we laten hem er gewoon in zitten. De prijzen die eruit gaan, die bestellen we gewoon nog een keer. Dat maakt allemaal niet uit.
1: Helemaal super.
0: Ik zou zeggen, Dennis, draai je maar weer.
1: Je hebt alles op scherp?
0: Ja hoor.
1: Zeker.
0: Hier staat alles weer goed. Op drie rijtjes. Op de volle kaart.
1: De volle kaart.
0: En die is natuurlijk gewoon weer 100 euro waard.
1: Nou, is ook mooi.
0: Nou, dat bedoel ik.
1: Nummertje 28.
0: 28? Nummer 28.
1: Nummer 28. Dat bedoel ik zeker. Ja, mooi hè.
0: 28.
1: Nummertje 8.
0: Nummertje 8.
1: Ja, dat is zo. Ik durf het bijna niet te zeggen, man.
0: Dan heb je nummer 8 ook. Ja, voor de rest van Nederland. Nummer 8.
1: Ja, 8. Ja, lekker toch?
0: En hier is gewoon 8.
1: Ja, precies. Nummertje 32.
0: Nummertje 32. Nummertje 32.
1: Ook weer toevallig, hè?
0: Nee, nummer 8.
1: 48.
0: En eerst 32 en nu 48. Nummertje 48. Even serieus, nummer 8, nummer 32 en nummer 48.
1: De hoogste, 75.
0: De hoogste die erin zit, nummertje 75. Nummertje 64. Nummertje 64. Nummertje 53. Nummertje 53. Er komen allemaal mensen voorbij. Die, die willen ook allemaal bingo.
1: Ja, ik loop maar te knikken.
0: Ik
1: vind het wel leuk.
0: Ja.
1: Nummertje 4.
0: Nummertje 4. Nummertje 4.
1: 30.
0: Nummertje 30. Nummertje 30. Ja, mensen, mocht u het allemaal willen zien hoe die bingo gaat, dan kan dat ook via onze website, hè? Piratenfamilie. De verkeerde. Radio Bingo. Radio Stad Montfort. Ja, Henk en Tieneke zitten ook te luisteren.
1: Ja,
0: moet een beetje reclame.
1: Bij deze reclame, jazeker.
0: Ja. Maar we zitten nu even ergens anders.
1: Ja.
0: Nee, maar. Radiostadmontfort.nl. Daar kunt u ook meekijken. En dan ziet u ook beelden, of niet?
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Nummertje 49.
0: Nummer 49. Ja, dat heb je altijd als je met twee stations werkt.
1: Nee, klopt.
0: Dan gooi je alles om elkaar heen.
1: Klopt, klopt. Maar ook dat is gezellig, hoor. Dan.
0: Ja.
1: Zeker weten, 100%. Nummertje 41.
0: Nummertje 41. Nummertje 41.
1: 60.
0: Nummertje 60. Nummertje 60.
1: Jongen. Nummertje 18.
0: Jongen. Nummertje 18.
1: Vraag de heer. Nummertje 43. 56.
0: Nummertje 56. En stop maar, Dennis, jongen. Met 56 hebben wij bingo.

0: Ja, hey, dat was hij. Leuke muziek allemaal. De muziek van Jeroen van Zelst hoorde u hier bij Radio Stad. Nou zeg ik de goede naam, Dennis.
1: Nee, ja, zeker.
0: Ja, ja, dat heb je als je bij twee stations klopt, draait. Ja. Dan, als je niet uitkijkt, dan gooi je de namen door elkaar.
1: Ja, klopt.
0: Hè? Dus we moeten geconcentreerd. We zijn nu in de studio van Radio Stad
1: Montfort. Helemaal goed.
0: Eens even kijken. We hadden een volle kaart, Dennis, dus we hoeven de getallen niet te herhalen. Dat hebben we allemaal geen zin. We gaan gewoon eens even kijken wie wij in de uitzending kunnen halen. Goedenavond, met wie hebben wij het genoegen?
2: Met Tamara Smit.
0: Met Tamara hoorde ik, en toen zei u?
2: Smit.
0: Oh ja, nee, het is u klinkt een beetje hol. Staat u in de gang, denk ik, of niet?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat dacht ik al. Want het klinkt allemaal een beetje hol, maar dat maakt niet uit. We kunnen het verstaan. Waar belt u vandaan?
2: Uit IJsselstein.
0: Uit IJsselstein. En u zit lekker te bingoën. En u denkt, kijk, dat gaat goed met mijn kaartje.
2: Nou ja, het kaartje van mijn dochter.
0: Oh, kijk, kijk. En, maar uw moeders mocht bellen, zeg maar.
2: Moeders mocht bellen. Ze durfde zelf niet aan de lijn.
0: Ah, maar wij bijten niet, hè? Wij bijten niet. Nee. Dennis grond wel eens, maar... Nee, maar verder niet, hè? Nee, maar... Nee, dat geeft ook helemaal niks. Maar ja, moeders mocht even bellen. Wat is het serienummer van haar kaart?
2: Dat is 043-9330.
0: Mm-hmm. Nou, dat is hartstikke goed. En dat betekent dat ze 100 euro heeft gewonnen.
2: Nou, wat een mazzelaar.
0: Dat is toch mooi meegenomen, hè? 10% van moeders. Nee, maar helemaal goed. We gaan het allemaal in orde maken. Dus,
2: mag ik nog de groetjes doen aan iemand?
0: Ja, tuurlijk mag u de groeten doen.
2: Ik
0: ja,
2: wil
0: hoor.
2: Even de groetjes doen aan Edwin Meuse uit Nieuwegein.
0: Kijk, die zit ook lekker te bingoën.
2: Die gaat voor de eerste keer mee bingoën.
0: Oh, kijk, dat is leuk. Dat is leuk. En die is al begonnen of gaat hij vanavond meedoen of...
2: Die gaat straks meedoen.
0: Die gaat straks om 7 uur starten. Nou, kijk eens, hartstikke leuk. Nou, wie weet heeft hij het al gehoord, heeft hij hem al aanstaan. En wint hij straks ook een leuke prijs. Toch?
2: Nou,
0: kan zomaar.
2: Dat zou leuk zijn.
0: Oké. Okay. Nou, ik wens u een hele fijne avond verder. Gaat u verder nog meer uren meedoen? Of,
2: Ja, zeker. Maar niet tot 12 uur. Wij gaan tot 10 uur.
0: Tot 10 uur. Tot en met de superronde, zeg maar.
2: Zeker.
0: Nou, kijk. Nou, hartstikke leuk. En nou, dan wens ik u nog een hele fijne avond. En wie weet hoor ik u vanavond nog een keer.
2: Nou, dat zou leuk zijn. Nou, fijne avond.
0: Oké, fijne avond. Dag. Doei, doei. Ja, en zo hoor je het door het hele land. Overal gaan de platen. Of
1: de kaartjes heen, hè?
0: De kaarten naartoe. We gaan even een paar leuke platen draaien. En dan gaan we zo meteen natuurlijk lekker starten met de volgende ronde van de Radio Bingo. Hey jij, hoe heet je? Hey, en weet jij hoe heet ze? Ja. Hey.

0: Ja, en dat was hij net, Jeroen Wolder, of Roy Wolders was dat, met het huisje op de wolken. En dat, ja, dat plaatje draaien we zo even lekker tot aan het nieuws van 7 uur. Want we gaan zo meteen natuurlijk beginnen naar het nieuws met de volgende ronde alweer. En dat wordt alweer de vierde ronde, het vierde uur, jongens. Wat gaat dat snel, hè? Zo ben je begonnen en zo zitten we alweer in het vierde uur. Maar goed, ja, nog even de lokale acties. Want er waren een paar sponsors hier in Montfoort en Oudewater die dus wat prijzen weg wilden geven. Nou, daar zijn we alleen maar blij mee. Sinsofor die geeft een cadeaubon weg vandaag. Nou, die kunt u winnen door een foto in te sturen als u voor die Sinsofor staat met uw bingokaarten. Nou ja, dat kunt u nu even tussendoor gauw snel doen. En anders had u dat van de week even moeten doen, want dat stond van de week al op Facebook natuurlijk. En we hebben nog een actie, want het verkoopadres in Oudewater, de Jumbo, die wilde ook graag een boodschappentas weggeven. Nou, die zegt, doe een prijsvraag. En die mag u ook insturen via de app van Radiostad Montfoort. En dan kunt u insturen wanneer is de Jumbo in Oudewater gevestigd. Dus op de plaats waar ze nu zitten, wanneer zijn ze daar begonnen als Jumbo? Nou, die datum of het jaar, misschien weet u wel de exacte datum. Dat mag u even toesturen of gokken of wat dan ook. Maar laat het ons weten en dan wint u dus een boodschappentas. Ook altijd leuk. Als er maar lekkere dingen in zitten, of niet? Ja, ja. Heb jij hem gezien, Carl, of niet? Oh, je hebt hem zelfs bij. Nou, hij is half leeg al inmiddels. Goed, luisteraars, we gaan even luisteren naar het nieuws. En daarna gaan we even lekker meezingen met... Of niet, Dennis?
1: Ja, met die bingo, hè?
0: Met het bingo-lied, hè?
1: Het bingo-lied, ja, zeker.
0: En dan zijn we terug natuurlijk met de volgende ronde van deze Radio Bingo. Tot zometeen!

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service. Al ruim 40 jaar. De scherpste prijzen van Nederland.
1: Je lokale blik. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
1: Nu het nieuws. Van 7 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag, opnieuw zonnig, behalve in het noorden. Het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl. ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Met nu Radio Bingo. Een gezellig potje bingo. Thuis in uw luie stoel.

0: Zo, luisteraars, inmiddels 7 minuten over de klok van 7 uur alweer. Het vierde uur alweer van deze Radio Bingo. Met ons Radio Bingo Song. Ja, die blijft weer de hele avond in je hoofd zitten. Hè? Ja. Eind van de avond kennen we hem allemaal.
1: Dennis. Zeker weten.
0: Radio
1: zeker weten,
0: ja. Bingo. Gezellig.
1: Ja, lekker melodietje.
0: Hij blijft lekker, hij blijft lekker hangen. Maar goed, luisteraars. We gaan natuurlijk onze vierde ronde alweer draaien van vanavond. En ja, ieder uur leggen we het altijd even goed uit. Want ja, er zijn iedere keer weer nieuwe luisteraars bij. En zeker deze uitzending. Dus daar zijn we alleen maar blij mee. Want ja, dat doen we het voor. Hè, voor de gezelligheid. En ja, we gaan het een klein beetje uitleggen. De bingo kaarten die u voor u heeft liggen. Kijk even goed of dat u de goede kaart hebt. Tussen 7 en 8 uur. Dan heeft u in ieder geval de goede kaart. Dan gaan we draaien zometeen voor 1 horizontaal rijtje. Daarna voor 2 rijtjes. Daarna gaan we draaien voor 3 horizontaal rijtjes. En de laatste keer heeft u bingo met een volle kaart. Bij 1, bij 2 en bij 3 horizontaal rijtjes mag u een leuke prijs uitkiezen. En die prijzen die staan continu op onze website. Radiostadmonfort.nl. En daar kunt u dus kijken naar de prijzen welke u wilt hebben. En verder, ja, de volle kaart, dan wint u dus 100 euro. Nou, dat is natuurlijk zo mooi meegenomen. En die 100 euro die krijgt u gewoon contant of in een enveloppie of via een appje of wat dan ook, hè. En in ieder geval, u krijgt dat 100 euro zo contant. Dan hebben wij nog een jackpot. En de jackpot die hebben we het vorige uur weer gestart. Want die ging er natuurlijk al een keertje uit. En die jackpot die staat inmiddels op 60 euro, Dennis. Daar doen we weer een tientje bij in.
1: Een tientje bij in, zeker.
0: Ja. Verder, wij gaan zometeen dus balletjes draaien. Op het moment als er een bingo is, dan zien wij dat hier op het scherm. Dus u mag gewoon stempelen op uw kaartje. Wij zien wanneer er een rijtje is, of 2 rijtjes, of 3 rijtjes. Dan stoppen wij met bingoballen draaien. En dan draaien wij even een plaatje. Nou, dan moet u tijdens die plaat even bellen naar Radio Stabonvoort. En dan krijgt u Kalla aan de telefoon. En dan wordt het allemaal geregeld, ja. En dan misschien komt u in de uitzending of misschien niet. Het hoeft natuurlijk niet, maar het is wel leuk. Hè? Mocht er een keer zijn dat er een dubbele bingo is, dat gebeurt ook wel eens. Vooral het eerste uur hadden we dat deze uitzending. Maar ja, dan gaan we even loten door middel van een extra getalletje. Maar dat gaan we natuurlijk nog wel even uitleggen, mocht dat het geval zijn. Maar we gaan nu dus eerst spelen voor 1 horizontaal rijtje. Dus horizontaal. En want we krijgen ook op de app de vraag, is verticaal ook goed? Nee, alleen horizontaal. En dat maakt niet uit welke, de middelste, de onderste, de bovenste of wat dan ook. Als u maar 1 rijtje vol heeft, dan heeft u bingo. Ben jij er klaar voor, Dennis?
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, Dennis, ja. Is er dit uur ook nog, het volgende uur ook nog, Dennis? Ja,
1: zeker, blijf gewoon even lekker zitten, joh.
0: En dan, ja, dan neemt Kees het weer
1: ja,
0: over.
1: Ja, dan komt Keesje, hè?
0: Kees van Hattem. Ja. Ja, ja, ja. Nou, Dennis, ik zou zeggen, lekker door elkaar in husselen. En we gaan lekker starten voor de eerste horizontale rij.
1: Nou, we gaan beginnen met 13.
0: Nou, het ongeluksgetal, laten we daar eens mee beginnen. Even kijken. Nummertje 13. Ja, ik moet hem ook 13. Even hier in het systeem goed zetten. Ja, nummer 13. We kunnen verder, Dennis.
1: Helemaal goed. Gaan we door met 66.
0: Nummertje 66. Nummertje 66. Nummertje 34. Nummertje 34. Nummertje 20. Nummertje 20.
1: 22.
0: Nummertje 22. Nummertje 22.
1: 53.
0: Nummertje 53. Nummer 53.
1: 11.
0: Nummertje 11 gaan we wegstrepen. Nummertje 11.
1: 43.
0: Nummertje 43. Nummertje 43.
1: 71.
0: Nummertje 71. En nog één getalletje eventueel voor de jackpots.
1: Nummertje 40.
0: Ik voer hem in hier. Nou Dennis, we hebben nog geen bingo. Wil jij de eerste 10 getallen even herhalen?
1: Ja, dat ga ik even doen. Dat is nummertje 13, 66, 34, 20, 22, nummer 53, 11, 43, 71 en 40.
0: Ja, we draaien even een plaatje en dan gaan we zometeen lekker door. Totdat we een winnaar hebben natuurlijk, hè.

0: Ja, Cool Down Café was dat. Cool Down Café samen met Metso. Ook leuk, Dennis, die Metso.
1: Zeker, dat vind ik wel gezellig.
0: Ja, met die accordeon. Hè,
1: accordeon, ja.
0: Hey Dennis, we gaan nu gewoon lekker doordraaien totdat we een winnaar hebben.
1: Dat gaan we doen, FM. Top.
0: En we spelen dus nog steeds voor één horizontaal rijtje.
1: Nummertje 51.
0: Nummertje 51. Nummer 51.
1: 52.
0: Nou, we gaan het rijtje af. Ja. Nummer 52. Nummertje 52.
1: 55.
0: Nummertje 55. 55. Ja, je hussels zijn een keer goed.
1: Ja, precies. Ja,
0: dat is een roller, hè.
1: 15.
0: Nummertje 15. We gaan een stuk lager. Nummertje 15.
1: 54.
0: Nummertje 54. Nummertje 54.
1: 10.
0: Nummertje 10 gaan we wegstrepen. Nummertje 10. En kijk eens, Dennis, daar is hij al. Nummertje 10 geeft bingo.

0: Ja, dat was hij. De plaat van John de Bever. En de plaat die heette dus...
1: Ik ga leven.
0: Ik ga leven.
1: Ja.
0: Of niet, Dennis?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Hey Dennis, we hadden een winnaar.
1: Ja, klopt.
0: Maar eerst zijn er nog een paar getallen bijgekomen. Welke waren dat?
1: Ja, dat was nummertje 51, 52, 55, 15, 54 en nummer 10.
0: Ja, met nummer 10 hadden wij een winnaar. Maar...
1: Ook geslapen.
0: Ja, die is even vergeten dat de bingo begonnen is, denk ik, Dennis. Ja,
1: lekker toch?
0: Ja, die zit nog...
1: Of hij geniet lekker van zijn borreltje, dat kan ook.
0: Dat zou ook kunnen, maar hij heeft niet gebeld in ieder geval.
1: Nee, precies.
0: Dus dat betekent dat we de lijnen dicht doen en dat we gewoon in de herkansing gaan voor één rijtje, Dennis.
1: Dat gaan we doen.
0: Misschien maar één of twee balletjes erbij en dan is het al zover, denk ik.
1: Nou, daar gaan we. Brandzien, nummertje 48.
0: Nummertje 48... Nummertje 48. We gaan dus verder voor één horizontaal rijtje.
1: 36.
0: Nummertje 36. Nummertje 36. En die geeft weer bingo. Nummertje 36. En daarmee hebben we weer bingo. Jawel.

We hebben thuis nog weer iemand met een bingo. En die mag nu weer bellen naar de studio van Radio Stad Montfort. En dan zou er een plaat moeten komen. Ja, daar komt ie. Even een lekker plaatje van Rutger van Barneveld, Dennis, of niet?

0: Ja, en dat was hij, Rutger van Barneveld. Dat was zijn grootste hit. En nu heeft ze natuurlijk die grote zomerhit gehad deze zomer. Dit was Rutger van Barneveld met zijn Lena. Ja, luisteraars, en daarvoor hadden wij een bingo voor één horizontaal rijtje in de herkansing. En die heeft wel gebeld, maar die zegt, joh, ik hoef zo nodig niet in de uitzending. En dat is Simone Buis uit Benschop. En nou, we hebben haar serienummer gecontroleerd. En dat klopte helemaal. En dat was 342876. En Simone zegt, nou, ik hoef niet zo nodig in de uitzending. Maar doe mij maar een cadeaubon bij bol.com.
1: Ja, overmakkelijk.
0: Ja, daar kun je van alles krijgen, Dennis.
1: Zeker weten. Helemaal goed.
0: Dat is van alles te vinden.
1: Helemaal geweldig.
0: Hey Dennis, dan gaan we naar twee horizontale rijtjes.
1: Ja, er waren ook nog twee ballen gekomen. 48 en 36.
0: Ja, 48 en 36. Hebben we dat even herhaald?
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we nu voor twee horizontale rijtjes. En ook dan mag u natuurlijk weer een leuke prijs uitkiezen. En we draaien nu gewoon lekker door totdat we een winnaar hebben. En dat maakt niet uit welk... Het maakt niet uit welke twee rijtjes, de onderste, de bovenste, de middelste of wat dan ook, als ze maar twee rijtjes vol zitten.
1: Ja, ik moet me wel laten horen met de molen.
0: Ja.
1: Dus, nummertje 47.
0: Nummertje 47. Die mag u wegsteken. Nummertje 47.
1: Nummertje 38.
0: Nummer 38. Nummertje 38.
1: 27.
0: Nummertje 27. Nummertje 27. Nummertje 46. Nummer 46.
1: 41.
0: Nummertje 41. Nummertje 41.
1: 74.
0: Nummertje 74. Nummertje 74.
1: Gaan we door met 39.
0: Nummertje 39. Nummer 39.
1: 23.
0: Nummertje 23. Nummertje 23.
1: 2.
0: Nummertje 2. Nummertje 2. De stem houdt het wel vol, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ik denk, je wordt een beetje hees.
1: Ja, daar hebben we hem weer, hè? Nummertje 8.
0: Nummertje 8. Dat is hij, hoor. Speciaal voor Dennis. Ja, nummer 8.
1: Nummer 8.
0: En voor de rest van de luisteraars nummer 8.
1: Ja, precies. Dat zeg je, wel deftig, hè?
0: Ja.
1: Nummertje 65.
0: Nummertje 65. Nummertje 65.
1: 21.
0: Nummertje 21. Nummer 21.
1: 64.
0: Nummertje 64 mag u wegstepen. Nummertje 64.
1: Nummer 6.
0: Nummertje 6. Nummertje 6.
1: 59.
0: Nummertje 59. Nummertje 59. En die geeft bingo, Dennis. Nummertje 59.

0: Ja, dat was hij, de plaat van Marco Schuitmaker. Wat een hit had hij toen die tijd met deze plaat.
1: Ja, het was een aardige knijter, ja.
0: Dat was een knijtertje, ja. Hij was gauw miljonair door deze plaat.
1: Jazeker. Zo.
0: Hey Dennis, we hadden een bingo. Er zijn wat getallen bijgekomen, maar die herhalen we even niet. Nee. Want er heeft weer iemand zitten slapen. Ja, nou... Er zijn een hoop mensen die niet opletten vandaag.
1: Nee, precies. Even niet scherp.
0: Even niet scherp. Nou ja, dat betekent dat we in de herkansing dan weer gaan voor twee horizontale rijtjes. Nou,
1: gaan we doen.
0: We komen tijd tekort zo dit uur, Dennis. Hè?
1: We gaan verder met 56.
0: Nummertje 56. We gaan weer verder, luisteraars. En weer voor twee rijtjes. Ja. Mensen zitten niet helemaal lekker op te letten. Hè? Of die zitten al een hapje of een drankje en dan...
1: 57.
0: Nummertje, we hadden net nummer?
1: 56.
0: Nummer 56.
1: En nu 57.
0: En nu 57.
1: Nummer 9.
0: Nummertje 9. Nummertje 9. En kijk eens, dat is er nu alweer hoor, nummertje 9. We hebben weer iemand met een bingo. Nou, nummertje... 56, 57 en nummer 9. Nou, degene die nu bingo heeft, mag weer bellen naar de studio, hè? Ja.

0: Ja, ciao ciao.
1: Ciao ciao, hè.
0: Of niet dan, Dennis? Ja, daarvoor hadden we een paar getallen voor ciao ciao.
1: Ja, inderdaad.
0: Het waren er maar een paar, Dennis.
1: Ja, 56, 57 en 9, hè?
0: Ja, met die 9 hadden wij weer een bingo. En die heeft zich nu wel gemeld. Goedenavond, met wie hebben wij het genoegen?
2: Ja, goedenavond met Bertus de Beus.
0: Hey, goedenavond, Bertus. Hey.
1: Bertus.
0: Goedenavond. Hey, je hebt geluk vanavond weer, Bertus, hè?
2: Ja, ik hoorde het, ja. Er was er een aan het slapen.
0: Ja, of niet begonnen. Die denk je ook begin pas om 9 uur. Maar, hey, maar in ieder geval, Bertus, dat is voor jou weer geluk. Wat is de serienummer van je kaart, Bertus?
2: Dat is 0432559.
0: Nou, kijk, dat is hartstikke goed. En dat betekent dat je een leuke prijs mag uitkiezen. Had je enig idee wat je wilde hebben, Bertus?
2: Ja, ik dacht een waterkoker.
0: Een waterkoker. Nou, kijk eens. Ja, dan... ja. Ja, die zit erin. Ja, gaan we in orde maken. En dan kun je weer thee zetten, Bertus.
2: Dat bedoel ik. Dat is een ding wat zeker is, ja.
0: Of niet dan.
2: Dat is
0: het. Hey, Bertus, ik zou zeggen, we gaan hem in orde maken. En dan, hij komt jouw kant op. Hè?
2: Ja. En dan, mag ik nog even de groetjes doen zo?
0: Ja hoor, dat mag. Zeker.
2: Ja.
0: Ja hoor, roep maar.
2: Dan wou ik een... Even kijken, aan familie De Boer uit Middelscha. En dan Maria Spruit, wou ik de groeten doen.
0: Nou, kijk eens. En die zit ook allemaal lekker te bingoen, denk ik.
2: Die zit ook allemaal lekker te bingoen.
0: Nou, gezellig, gezellig. Zo met z'n allen op de zaterdagavond. Deze lange radio bingo tot 12 uur. Doe je mee tot 12 uur, Bertus?
2: Ik doe de hele avond mee, ja.
0: Kijk.
2: En voor het vergeet aan Dennis nog, maar die zit nou ook bij jullie,
0: ja,
2: hè?
0: Dennis,
1: ik doe de groeten terug, hoor. Ik doe de groeten terug, Bertus. Ook een Ali, hè?
2: Dat doe ik, ja. Oké.
0: Hey, Bertus.
2: Prima.
0: Oké.
2: Bertus. Fijne avond.
0: Yo.
1: Hey, doei, doei.
2: Ja, doei.
0: Daar is geen spel tussen te krijgen meer, hè, Bertus. Ja, Bertus, de Beus was zat. En die wint dus weer een leuke prijs. Dat betekent, Dennis, dat we naar 3 horizontale rijtjes gaan.
1: Ja, dat klopt.
0: En ook dan mogen de mensen zelf weer een leuke prijs uitzoeken. Dus ik zou zeggen, draaien we weer, Dennis.
1: Nummertje 4.
0: Nummertje 4. Nummer 4.
1: Nummer 35.
0: Nummertje 35. Nummertje 35. Ja, ik denk, wat hoor ik toch voor een herrie op mijn koptelefoon, Dennis? Maar dat was de airfryer.
1: 25.
0: Nummertje 25. Nummertje 25. Nummertje 32. Ik begon al aan die knopjes te draaien. Ik denk, ik hoor een gezoem ergens. Huh? Dat is de airfryer. Lekker hoor.
1: Nummer 70.
0: Nummertje 70. We hadden 32 en nu nummertje 70. En stop maar, Dennis, hoor. Oh. Nummertje 70 geeft 3 rijtjes vol. Jawel.
1: Kijk eens even.

0: Even een lekker plaatje tussendoor van Frans Bauer en Sineke was dat. En de plaat die heette dus De Zomernachten van San José. Goed, en daarvoor hadden we een bingo, Dennis. Met drie rijtjes.
1: Drie rijtjes, inderdaad.
0: Ja, en ja. Er kwamen nog wat getallen bij.
1: Ja, inderdaad. Edwin, dat was nummertje 4, 35, 25, 32 en 70.
0: Ja, met die 70 hadden wij bingo. En als het goed is, hebben wij iemand aan de telefoon. Goedenavond, met wie hebben wij het genoegen?
2: Goedenavond, met José Lammers uit IJsselstein. Hallo.
0: Hoi, goedenavond, José.
2: Daar was ik weer.
0: Ja, bel je voor jezelf of nu voor een ander?
2: Nu voor mezelf. Oh, nu voor mezelf.
0: Oh, de vorige keer was voor een ander, zeg maar.
2: Ja, dat was voor mijn zoon. Ja, nu lekker voor mezelf.
0: Oh, kijk. Nou, helemaal goed, José. Hey, en wat is het serienummer van je kaart?
2: Dat is 043.
0: Ja.
2: 59, 49.
0: Nou, dat is hartstikke goed. En voor de luisteraars thuis, je belt uit IJsselstein, hè?
2: Zeker, ja.
0: Ja, dat is leuk voor de luisteraars. Dan weten ze waar alle luisteraars zitten. Hé, hey, José, dat betekent dat je een leuke prijs mag uitkiezen. Had je enig idee wat je wilde hebben?
2: Een
0: bol.com-kaart. Een bol.com-kaart. Nou, ik kijk even naar Calla. Is weer genoteerd. Het duimpje gaat omhoog. Ze hebt het allemaal weer genoteerd. En dan komt die cadeaukaart jouw kant weer op, José.
2: Helemaal goed, dankjewel.
0: Ja? Oké. Okay. Hé, hey, en een fijne avond verder, hè?
2: Dankjewel.
0: Oké, okay, groetjes.
1: Doei, doei.
0: Nou, dat was José Lammers uit
1: IJsselstein.
0: IJsselstein.
1: Ja. Vanavond hoorde ik ze ook inderdaad.
0: Ja, het eerste uur of zo was dat volgens mij.
1: Klopt, ja.
0: Had ze ook al geluk, maar toen was het een kaart van de zoon.
1: Klopt, dus, ja, dat hoorde ik.
0: Goed, dat betekent, Dennis, dat we naar de volle kaart gaan. En die volle kaart die is natuurlijk gewoon weer 100 euro waard, Dennis.
1: Ja, een mooi bedrag weer, hè?
0: Dat bedoel ik. Ja. Nou, we gaan hem eruit gooien. Ik zou zeggen, allemaal weer heel veel succes. En nou heeft u dus bingo als uw kaartje vol is.
1: Nou, daar gaan we. 33.
0: We gaan weer verder met nummer 33. Nummertje 33.
1: 19.
0: Nummertje 19. Nummertje 19.
1: 29.
0: Nummer 29. Nummertje 29.
1: 58.
0: Nummertje 58. Nummertje 58.
1: 75.
0: Nummertje 75. Nummertje 75.
1: 75. Gaan we door met 7.
0: Nummertje 7. Nummertje 7.
1: 62.
0: Nummertje 62. Nummertje 62.
1: 16.
0: Nummertje 16. Nummertje 16.
1: 16. Ja, een lage. Nummertje 3.
0: Nummertje 3. Nummertje 3.
1: 72.
0: Nummertje 72. Nummertje 72.
1: 50.
0: Nummertje 50. Nummertje 50.
1: 68.
0: Nummertje 68. Nummertje 68.
1: Nummer 5.
0: Nummertje 5. Weer een lage. Nummertje 5 mag u eruit strepen. Wegdeppen.
1: Alles mag hoor, zeker. 73.
0: Nummertje 73. Nummertje 73.
1: 1.
0: Nummertje 1. Nummertje 1. Nou, hij geeft nog geen bingo, Dennis.
1: Dat kan niet lang duren meer.
0: Hoi.
1: Nummer 37.
0: Nummertje 37. Nummertje 37.
1: 67.
0: Nummertje 67. Nummertje 67.
1: 45.
0: Nummertje 45. nummertje 45.
1: Nummertje 69. Zo. Nou, misschien nou 26.
0: Nou, 26 zou dat hem zijn. Dat is hem nog niet. Nee, nummertje 26. Ah, het wordt spannend nu.
1: 61.
0: Nummertje 61. Ik ga hem invoeren. En ja hoor, dat is hem. We hebben bingo. En we hebben wel alleen een dubbele bingo.

hebben op dit moment een dubbele bingo. En dat werkt dus al volgens voor de mensen die nog nooit hebben meegedaan met de Radio Bingo. Nou, wat we nu gaan doen. Twee mensen mogen bellen naar de studio van Radio Stad-Bolvoort. Achter de schermen om wordt er een extra getalletje gezegd. Zeg maar. Dat moet u doorgeven. Achter de schermen om. En wie daar zometeen het dichtst bij zit. We draaien dan nog een balletje uit de molen. Wie daar het dichtst bij zit, die krijgt de hoofdprijs. En dat is €100. En de ander die krijgt een troostprijs. En dat zijn 25 Radio Bingo munten. Oftewel 25 gratis kaarten voor een andere keer. Dat is de troostprijs. Dus twee mensen op dit moment hebben bingo. En die mogen nu bellen naar de studio.

0: Ja, dat was hier, de plaat van Sven Verstegen. Dat was de Blikkendag. En daarvoor hadden wij dus iemand met een volle kaart. Of twee mensen met een volle kaart. En helaas moeten we dan even loten. Nou, dat hebben we inmiddels gedaan. De eerste die belde, dat was Michel van het Hoogt. En die komt uit de Meren. En die heeft nummer 24 gezegd achter de scherm om. En Mats van Zelst, die komt uit Montfoort. En die heeft nummer 28 gezegd. Nou, Dennis draait er nog even een balletje uit.
1: Ja, ik ga even husselen.
0: Dat is heel zuur voor een hoop mensen, want die hebben gelijk een kaartje vol op dat moment. Ja, dat is net te laat. Daar komt uitrollen.
1: 60.
0: Nummertje 60. Nou, dan komen we uit dus bij Mats van Zelst. En die gaan we belonen met 100 euro. We gaan hem gewoon even bellen, dat is leuk. Even in de uitzending.

0: Zoals het goed is, gaat de telefoon over. Ja, daar gaat hij. Voor mij staan de bitterballen aan te bakken. Ja, goedenavond, meneer Van Tollenaar van Radio Stad Montfort. Goedenavond. Je bent live in de uitzending, maar dat had je al begrepen natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Ja. Hey, je zit lekker te bingo en je denkt, hey, kijk, dat gaat goed. Kaartje vol, toch?
1: Precies.
0: Ja, en dan is het altijd even jammer als het een dubbele bingo is. Maar je hebt het beste geloot, Mats. Hè?
1: Oh.
0: Dus dat betekent dat je 100 euro hebt gewonnen.
1: Ja, dat is even lekker, hè?
0: Daar is toch even mooi meegenomen op de zaterdagavond. Hè? Kijk, het is altijd leuk om mee te doen, maar wat winnen, dat is toch altijd... ze zeggen, ja, het is maar een spelletje, maar het is toch leuk als je af en toe wat wint, toch?
1: Precies, ja.
0: Dat bedoel ik.
1: Hey. En ik had nog één vraagje. Ik wou eigenlijk de groetjes even doen aan wat mensen.
0: Ja, dat kan, hè. Iedereen die bingo heeft, die in de uitzending komt, mag altijd de groeten doen. Dus ik zou zeggen, we gaan er even voor zitten. Ja. En roep maar, hè?
1: Nou, ten eerste de familie Vergeer.
0: Ja, oké. Okay.
1: Daar mogen we bingo deze avond.
0: Oh, gezellig.
1: En in het speciaal voor mijn schoonvader Mark Hogedorven krijgt de groetjes.
0: Kijk, en die zit ook te bingoen?
1: Dat denk ik wel.
0: En waarom speciaal je schoonvader?
1: Die regelt het altijd. Bingo kaartjes kopen.
0: Oh, kijk. Die is
1: erg.
0: Ja, nou, dan komt het goed. Hè. Ja, ik denk, waarom alleen specifiek hem? Dat is altijd leuk.
1: Ja.
0: Hey, maar in ieder geval hartstikke leuk. En ik zou zeggen, een hele fijne avond verder nog. Doe je mee tot 12 uur of niet?
1: Ja, volledig tot het eind.
0: Volledig tot het eind. Kijk, nou, hartstikke leuk. En wie weet horen je nog een keer. We zijn pas op de helft bijna. Huh?
1: Ja, dat, wie weet.
0: Oké. Okay. Hey, en anders fijne avond verder, hè?
1: Jo, dankjewel. Jullie ook.
0: Oké, hoi hoi.
2: Doei doei.
0: Ja Dennis, ja. Dat was alweer een uurtje.
2: Zo ongelooflijk.
0: Wat gaat dat snel voorbij. We zijn alweer op de helft jongens. Hè? Inmiddels alweer bijna 8 uur. Ik zou zeggen tot zometeen naar het nieuws. Dan zijn we bij u terug met het 5e uur alweer van deze Radio Bingo. Tot zometeen naar het nieuws.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348-507713 of ga naar atbschoonmaak.nl. ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu Radio Bingo. Een gezellig potje bingo. Thuis in uw luie stoel.

0: die ga je gewoon niet missen. We zijn weer met velen vanavond die gezellig meedoen met de Radio Bingo. En ja, het leuke is, iedere uur doen er weer andere mensen mee. Dus ja, we moeten wel een klein beetje uitleggen hoe het allemaal werkt. Er zijn heel veel mensen die van begin tot het eind meedoen, Dennis.
1: Ja, klopt, ja.
0: Helemaal van 4 tot aan de klok van
1: 12.
0: Van 12. Maar er zijn ook mensen die gewoon later inschakelen en stoppen eerder.
1: Ja.
0: Dus, maar in ieder geval, we gaan weer een nieuwe ronde draaien. De laatste voor de superronde, want de volgende uur, dat is de superronde. En ook het laatste uur dat jij de ballen draait.
1: Klopt, ja. Ja, ja.
0: Straks
1: ja,
0: word je weer overgenomen, afgelost.
1: Door Kees, hè?
0: Door Kees van Hattem.
1: Ja.
0: En Kees die draait tot 12 uur. Maar in ieder geval, ja luisteraars, we gaan weer eenzelfde ronde draaien. We gaan dus draaien voor 1 horizontaal rijtje, daarna voor 2 horizontaal rijtjes, daarna voor 3 horizontaal rijtjes en daarna voor de volle kaart. Bij 1, bij 2 en bij 3 rijtjes mag u zelf een prijs bepalen. En bij de volle kaart wint u 100 euro. En die prijzen die u kunt winnen, die staan op internet. Op radiostadmolfort.nl. Daar vindt u dus alle prijzen. En ja, ik zou zeggen, ga daar even kijken. Dan kunt u kijken wat u wilt winnen. Maar in ieder geval, bij 1, bij 2 en bij 3 rijtjes mag u zelf een leuke prijs uitkiezen. En bij de volle kaart wint u 100 euro contant. Nou, wij gaan zo meteen balletjes draaien op het moment. Als er een bingo is, dan zien wij dat. Dus we gaan draaien, ik noem maar wat, voor 1 rijtje. Dan gaan we gewoon doordraaien tot 1 rijtje. En dan zien wij hier ineens op een scherm een button die omhoog springt van er is bingo. Help. Nou, dan stoppen wij met bingoballen draaien. Dan gaan we een plaatje draaien. En dan kunt u tijdens die plaat bellen naar de studio. Dan hebben we een jackpot. Die was in het begin van de middag ging die eruit.
1: Klopt, ja.
0: Dus we zijn weer gestart met 50 euro. Het vorige uur een 60 euro.
1: Ja.
0: En we doen er weer een tientje in.
1: 70.
0: 70 euro. En die wint u als dus bij de eerste 10 getallen al een horizontaal rijtje valt. Dat maakt niet uit welke. De onderste mag ook de middelste zijn, want dan heeft u een getal minder. Als er een horizontaal rijtje valt, dan heeft u niet alleen maar de prijs naar keuze, maar dan heeft u dus ook de jackpot erbij. 70 euro staat hier. Ik denk dat we kunnen beginnen, Dennis, of
1: ja,
0: niet?
1: Ja, helemaal duidelijk.
0: Ook bij op het moment als er een bingo is en wij draaien een plaat, moet u ook bellen tijdens die plaat. Want is de plaat afgelopen, dan stoppen wij ook met bingo balletjes draaien. En dan bent u gewoon te laat.
1: Ja, nee,
0: of,
1: zeker.
0: Dan bent u gewoon...
1: ja,
0: als
1: moet
0: de plaat afgelopen
1: zijn,
0: is, ja. Moet je gebeld hebben.
1: Ja, ja.
0: We gaan starten, Dennis.
1: Daar gaan we.
0: Daar gaat hij. Hij klinkt weer lekker vol. Hè?
1: Hij zit ook vol. Hey, we gaan beginnen met nummertje 18.
0: Nummertje 18.
1: 18.
0: Nummertje 18. Daar gaan we mee starten. Nummer 18.
1: 16.
0: Nummertje 16. Nummertje 16.
1: Nummer 60.
0: Nummertje 60. Nummertje 60.
1: Nummer 19.
0: Nummertje 19. Nummertje 19.
1: Nummer 8.
0: Nummertje 8. Daar is hij weer.
1: Nummer 8.
0: Nummertje 8. Nummertje 72. Nummertje 72.
1: Nummer 71.
0: Nummertje 71. Nummertje 71.
1: Nummer 10.
0: Nummertje 10. Nummertje 10.
1: ...34.
0: Nummertje 34. Nummertje 34.
1: En nummer 54.
0: Nummertje 54. Nummertje 54. Ja, dan hebben we de 10 gehad, inderdaad,
1: ja, klopt,
0: Dennis.
1: Ja.
0: Ja. En dat betekent, welke getallen zijn het allemaal, Dennis? Nog één keer.
1: Ja, dat is nummertje 18, 16, 60, 19, nummertje 8, 72... 71, nummer 10, 34 en 54.

0: Ja, dat was hier de wereldhit van Justin de Wild. En cheerio.
1: Ja, klopt ja.
0: Of niet dan? Hey Dennis, we hadden net 10 getallen, maar we hadden nog geen bingo. Dus we gaan gewoon lekker doordraaien nu, totdat we een winnaar hebben.
1: Dat gaan we doen. Nummer 22.
0: Nummertje 22. Nummertje 22.
1: Nummer 3.
0: Nummertje 3. Gaan we wegstrepen. Nummertje 3.
1: Nummer 30.
0: Nummertje 30. Nummertje 30. Nummertje 52. Nummertje 52.
1: 69.
0: Nummertje 69. Nummertje 69.
1: 69. Nou, de laagste, nummer 1.
0: Nummertje 1. Nummertje 1. En jou hoor, nummertje 1 geeft bingo. Ja, er is iemand die heeft nu een rijtje vol.

0: Ja, even een plaatje tussendoor van Robert Pater was dat. En de plaat die heette dus De Jaren Komen en De Jaren Gaan. Ja, eens even kijken, Dennis. We hadden net, even kijken, we hadden één horizontaal rijtje. Er waren een paar getallen bijgekomen.
1: Ja, dat was nummertje 22, 3, nummer 30, 52, 69 en nummer 1.
0: Ja, nummertje 1. En met nummertje 1 hadden we bingo. En die hangt ook aan de telefoon. Goedenavond, met wie hebben wij het genoegen?
2: Met Liesbeth de Vogel.
0: Hallo, goedenavond Liesbeth. Uit Linschoten.
2: Ja, klopt.
0: Ja, uit Linschoten. Hey, Liesbeth, je had één horizontaal rijtje vol. Wat is het serienummer van je kaart?
2: Dat is 043574.
0: Nou, dat is hartstikke goed. En dat betekent dat je een leuke prijs mag uitkiezen, Liesbeth. Had je enig idee wat je wilde hebben?
2: Ja, dat is het. Kom van.
0: Oké. Weet je het, Liesbeth, of niet?
2: Een bol.com.
0: Oh, een bol.com. Oké. Ja, ik hoorde zoveel herrie. Ik hoorde heel niet wat je riep. Een bol.com. Nou, die gaan we in orde maken, Liesbeth.
2: Oké, mooi. Mag ik nog even de groeten doen?
0: Ja, dat mag hoor. Zeker.
2: Even naar Assen toe. En gefeliciteerd met je prijs, Ingrid. Hartstikke mooi, meid.
0: Ja, de familie in Assen. Daar gaat ook een prijs naartoe, hoor. Nou, hartstikke leuk, Liesbeth. Hey, ik wens je nog een hele fijne avond verder.
2: Ja, jullie ook. Veel plezier nog.
0: En dat gaat lukken, joh. We zijn al over de helft weer, hè? Het gaat hard.
2: Ja, man.
0: Oké. Hey, Liesbeth, en tot de volgende keer. Een hele fijne avond.
2: Ja, hetzelfde.
0: Oké, groetjes. Hoi, hoi.
1: Doei, doei.
0: Zo, ja, dat was Liesbeth de Vogel uit Linschoten. En dat betekent dat we naar twee rijtjes gaan, Dennis.
1: Ja, gaan we doen. Heb jij alles op scherp staan?
0: Ik ga dat even goed zetten. Zo. Ja, alles staat in orde. We kunnen gewoon weer van start.
1: Helemaal goed. Dan gaan we weer verder met 31.
0: Nummertje 31. Nummertje 31 mag u wegstepen. Nummertje 44. Nummertje 44.
1: 47.
0: Nummertje 47. Nummertje 47.
1: 11.
0: Nummertje 11. Nummertje 11.
1: 75.
0: Nummertje 75. Nummertje 75.
1: 57.
0: Nummertje 57. Nummertje 57.
1: 33.
0: Nummertje 33. Nummertje 33.
1: 43.
0: Nummertje 43. Nummertje 43 mag u wegstepen. We spelen nu voor twee horizontale rijtjes, luisteraars.
1: 73.
0: Nummertje 73. Nummertje 73.
1: 7.
0: Nummertje 7. Nummertje 7.
1: 58.
0: Nummertje 58. Nummertje 58.
1: 58. Gaan we door met 64.
0: Nummertje 64. Nummertje 64. Je stem wordt steeds minder, Dennis.
1: Oh, hè?
0: Ja. Hij gaat een beetje achteruit.
1: 62.
0: Nummertje 62. Nummertje 62. Even goed smeren straks. Hè?
1: Ja, precies.
0: Een biertje. Komt goed.
1: Ja, komt denk ik door de microfoon, hoor.
0: Ja.
1: Nou, dat weet ik niet. Nee, 24.
0: Nummertje 24. nummertje 24.
1: 17.
0: Nummertje 17. En je had het, Dennis?

0: 33, 43, 73, nummertje 7, 58, 64, 62, 24 en 17.
1: Ja, met die 17 hadden we dus een bingo.
0: Dat klopt.
1: Maar ik heb geen luisteraar. Oh, die... Oh. Eén momentje even. Ja, ik kreeg hem even door. Dat was Petra van Loon uit Oudewater. En die zegt, ik hoef zo nodig niet in de uitzending. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet verplicht. Als u dat niet wil, dan hoeft dat zeker niet. Maar Petra van Loon, die heeft dus bingo. We hebben haar serienummer gecontroleerd. 4-3-3-3-1-3. Dat is een serienummer. En ze heeft gekozen voor de bol.com kaart. Nou...
0: Ja, die prima, toch?
1: Ja, die kunnen we in een doosje bestellen, weet je wel.
0: Okay.
1: Dan krijgen we een hele pallet. eens even kijken, Dennis. Dan gaan we door naar
0: drie rijtjes.
1: En ook dan mogen zelf de mensen weer bepalen welke prijs ze zouden willen hebben.
0: Nou, dan gaan we. Nummertje 56.
1: Nummertje 56. Wel een zwoele stem, nou, Dennis. Hè?
0: Ongelooflijk.
1: Ja, 56. Heb je gerookt vandaag?
0: Nee, nee. Nummer 21.
1: Nummertje 21. Nummertje 21.
0: Nummertje 42.
1: Nummertje 29. Nummertje 48.
0: Nummertje 27. Ja, een lage. Nummer 4.
1: Nummertje 4 gaan we wegstrepen. Nummer 4.
0: Nummertje 2. Nummertje 55.
1: Nummertje 26 geeft bingo. Jawel.

0: Ja, door woest.
1: Ja, de woeste regen van Ancora. Hè?
0: Ja, ik verslikte mij eigenlijk net een beetje. Ik hoor het. Ja. Zo. Maar we moeten nog een paar uurtjes, dus... even kijken, Dennis. We gaan voor de volle kaart, maar er waren eerst nog wat getallen bijgekomen.
1: Ja, inderdaad, voor drie rijtjes inderdaad. Ja. Dat was nummertje 56, 21, 42, 29, 48, 27, 4, nummer 2, 55 en 26.
0: Ja, en daarmee hadden we dus een winnaar en die hangt op dit moment aan de telefoon. Goedenavond, met wie hebben wij het genoegen?
2: Goedenavond, met Rico uit Montfort.
0: Hallo, goedenavond. Je zat lekker te bingoen. Je denkt, dat gaat hartstikke goed. Ik heb drie rijtjes vol. Of niet?
2: Ja, klopt ja. Zo dat, ging dat.
0: Ja, dat dacht ik al. Hey, en je zei het al, je belde uit Montfort.
2: Ja, klopt ja. Ja.
0: En je zit alleen te bingoen op met nog meerdere mensen?
2: Nee, samen met mijn vriendin eigenlijk.
0: Lekker, gezellig saampjes. Hartstikke gezellig. Doe je al de hele avond of ben je net later ingeschakeld?
2: We zijn iets later in
0: gestart. En tot hoe laat doe je mee?
2: Tot de volgende ronde nog.
0: Oh, de superronde nog even, hè, natuurlijk. Wie weet. Die grote prijzen. Hey, maar in ieder geval, je hebt nu ook prijs. En wat is de serienummer van je kaart?
2: Dat is 04 37 404.
0: Nou, dat is hartstikke goed. En dat betekent ook dat je een leuke prijs mag uitkiezen. Had je enig idee wat je wilde hebben?
2: Ja, de Kruidvat cadeaukaart.
0: Een cadeaukaart bij het Kruidvat. Nou, Kalla die knikt en die stuurt de duim omhoog. Allemaal genoteerd, dus dat komt helemaal goed. Die gaan we in orde maken. Die komt in de loop van de week naar je toe.
2: Ja, helemaal goed.
0: Ja?
2: En zou ik graag nog de groeten willen doen.
0: Ja, dat mag. Hè. Iedereen die bingo heeft mag altijd de groeten doen. Dus ik zou zeggen, brand los.
2: Ik wil de groeten doen aan Arie en Esther. En Patrick en Bianca, die spelen ook lekker mee in Woerden.
0: Die spelen ook lekker mee gezellig in Woerden. Nou, kijk eens, hartstikke leuk om te horen, want daar doen we het voor, hè. Gezellig, al die mensen overal thuis, lekker aan de bingo. Hey, nogmaals een hele fijne avond. En wie weet hoor je nog een keer, toch?
2: Ja, bedankt. En ook een fijne avond.
0: En ik bedoel, voor de volle kaart, je hebt in voorlopig al drie rijtjes vol. Toch?
1: Ja, dat wel.
2: Daarom... Ik hoef er nog maar vijf voor de volle kaart.
0: Maar er zitten nog wel veel balletjes in die molen, moet ik zeggen. Er zitten aardig wat in. Maar goed, hè? Je weet nooit hoe het allemaal loopt. Toch?
2: Nee. Okay. Zo is dat.
0: En een fijne avond, hè?
2: Hetzelfde.
0: Oké, dag.
1: Doei.
0: Hoi. Ja, en dat waren de drie horizontale rijtjes, Dennis. Klopt. Dan kunnen we gelijk door, want we gaan door voor de volle kaart. Ja. En ook Kees is inmiddels binnen. Goedenavond, Kees. Kees van Hattem, de bingo ballen draaien van de laatste drie uurtjes. En van de superronde.
1: En van de superronde, ja, ja. Zeker. Hey, nummertje 25.
0: Nummertje 25. We draaien nu dus voor de volle kaart.
1: 39.
0: Nummertje 39. Nummer 39.
1: Nummertje 14. Nummertje 12
0: mag u wegstrepen. Nummertje 12.
1: Nummertje 23.
0: Bij Pieter Buren wel.
1: Ja, weet je wat het is? Nummer 50.
0: Nummertje 50.
1: Ja, we gaan het rijtje af. 51.
0: Nummertje 51. Nummertje 41.
1: Nummertje 5. Nummertje 20
0: mag u wegstrepen. Nummertje 20.
1: Zo, die kan eruit stuiteren. Nummer 40.
0: Nummertje 40.
1: Zes. 36.
0: Nummertje 36. Nummertje 36.
1: 74.
0: Nummertje 74. Nummer 74. Ja, hij wordt wat leger.
1: Nummer 46.
0: Nummertje 46. Nummertje 46.
1: 15.
0: Nummertje 15 mag u wegstepen. En, we spelen voor de volle kaart. Nummertje 15.
1: 28.
0: Nummertje 28. Nummertje 28. Nee.
1: 67.
0: Nummertje 67. Nummertje 67.
1: 9.
0: Nummertje 9 gaan we wegstepen. Nummertje 9. Nee hoor.
1: Nummer 59.
0: Nummertje 59. Nummertje 59. Ah, het kan niet lang meer duren, denk ik.
1: Nee, dat denk ik ook. Nou, 66.
0: Nummertje 66. Misschien zat u erop te wachten. Inderdaad, we hebben iemand met een bingo met nummertje 66.

0: Ja, en dat was hij, hè. De plaats van helemaal Holland. Het is altijd gezellig. Als de zon schijnt, nou, dan is het altijd vrolijker, Dennis.
1: Jazeker, ja.
0: Hey, ja, we hoeven de getallen niet te herhalen, want we hebben een volle kaart. We gaan eens even kijken wie wij aan de telefoon hebben. Goedenavond, met wie hebben wij het genoegen?
2: Goedenavond, met Teunis van Oostrom uit het mooie Woudenberg.
0: Uit Woudenberg, kijk. En ook daar wordt lekker gebingo'd, toch?
2: Ja, ja, gezellig.
0: Nou, ik moet zeggen, ze doen door het hele land heen mee. Echt, alle provincies is wel vertegenwoordigd, zeg maar. En Woudenberg, waar ligt dat precies voor de luisteraars?
2: Dat ligt bij Amersfoort.
0: Bij Amersfoort, die kant, kijk.
2: Nou, Amersfoort, Barneveld.
0: Bij de bossen. Toch?
2: Ja, bij de bossen. Ja, leuk te rijden.
0: Mooie omgeving daar.
2: Ja.
0: Maar in ieder geval lekkere aan de bingo. En ja, dan ook nog een keer prijs hebben. Dat is altijd leuk natuurlijk. Toch?
2: Ja.
0: Ja. Want wat is het serienummer van uw kaart?
2: Even kijken. Ik zal hem even bijhalen. 004.
0: Ja.
2: 36.
0: Mm-hmm.
2: 95. 3.
0: Nou, dat is hartstikke goed hoor. En dat betekent dat u €100 heeft gewonnen.
2: Helemaal goed, dankjewel.
0: En dat is toch mooi meegenomen, ja, op de zaterdagavond.
2: Dat bedoel ik, dat gebeurt niet elke avond.
0: Nee, daarom. Ja, als je dat iedere avond hebt, dan boer je goed, zeg maar.
2: Ja,
0: toch?
2: Dan kan ik beter gaan bingo als werken.
0: Ja, gewoon iedere avond gaan zitten bingo. Dat is ook wat. Maar dat kunnen we ook volhouden, hoor. Dat lukt.
2: Helemaal goed.
0: Ja. Hey, hartstikke leuk. Ik zou zeggen, doe er wat leuks mee. We gaan het allemaal in orde maken. En was dit de laatste ronde of doet u nog meer mee?
2: Nee, ik doe er meer rondes mee tot 12 uur, hè.
0: Oh, kijk.
2: Ik kan wel even de groeten doen, zeker?
0: Ja hoor, dat mag zeker. Ja. Dat mag zeker.
2: Nou, aan iedereen in Benschop. En mijn achterburen die nu op dit moment in Italië zitten. Op de camping en ook meedoen met de bingo.
0: Die zitten in Italië op de camping met bingo-kaarten, zeg maar.
2: Ja.
0: Nou, dat is toch hartstikke gezellig. Hè?
2: Helemaal goed.
0: Beetje reclame maken daar voor de Radio Bingo. Ja, dan komt het helemaal goed, hè. Zo zie je. Ja, ik weet ook dat de kaarten naar Spanje toe zijn en dat soort dingen. Dus ze vliegen alle kanten op, die kaarten. Huh?
2: Ja, we zitten nou op de live stream, dus
0: dat is tegenwoordig het mooie van internet, hè. Je kan gewoon eigenlijk door het hele land heen kan je meedoen. Een aantal jaren geleden hadden we een keer met de kerst. Hadden we iemand die zegt, ja, maar ik doe mee met die kerstbingo, die grote kerstbingo. Die zat in Amerika. Die was alleen vergeten dat er tijdverschil in zat. Dus die zat 's morgens om 6 uur op zijn bingo of op zijn hotelkamer te bingo om 6 uur 's morgens. Ja.
2: Gezellig.
0: Ja, daarom. Hè. Hey, ik zou zeggen, een hele fijne avond nog.
2: Dankjewel.
0: En wie weet horen u nog een keer.
2: Helemaal goed.
0: Oké, fijne avond.
2: Hoi.
0: Ja, dat was hij in... We gingen naar Woudenberg. Ja, luisteraars, we hebben nu wat tijd over. De andere uren was het allemaal krap zat, zeg maar. We gaan even wat leuke muziek draaien. Tot aan het klokje van 9 uur. En dan gaan wij starten met de grote superronde. En Dennis, vanaf deze kant wil ik je weer bedanken.
1: Ja, graag gedaan.
0: Ik zou een borreltje nemen vanavond als ik jou was. Even goed smeren.
1: Goed excuus, hè?
0: Ja, want het begint als een zeehond te luisteren.
1: Ja, precies.
0: Te luisteren. Pieter Muren.
1: Er kwamen al briefjes binnen, maar ik zeg er maar niks over.
0: Nee, oké. Hey, en Kees gaat overnemen zo. Ja. Kees die is al binnen. Die zit aan een lekker drankje nog even. En zometeen neemt hij de ballen weer over. En ik zou zeggen, ja, leg die kaart maar vast klaar, hè, voor de superronde. Die grote prijzen die gaan we er zometeen uitgooien in de superronde. Tot zometeen naar het nieuws van 9 uur.

Een plaat van Raymond Heimels, Hermels. En ja, daar, we gaan nog een paar leuke platen draaien tot aan het nieuws. Maar ik wilde nog even zeggen, want u kunt natuurlijk nog steeds uw foto's insturen. Ja, uw foto dat u met uw kaarten voor de sensor voor stond. En ook kunt u natuurlijk nog doorgeven wanneer dus de Jumbo in Oudewater is begonnen. Ja, wanneer hij op dat plekje zit waar hij nu zit. Dat hij toen is begonnen, wanneer. En u scoort extra punten als u ook de datum weet, hè. Want we krijgen ook heel vaak het jaar alleen door. Maar als u ook nog de datum weet, dan scoort u punten. We draaien zometeen de superronde. En gelijk na de superronde, dan gaan we die extra prijs hier voor de regio even bekendmaken. Dus een leuke boodschappentas voor en natuurlijk een cadeaubon bij de Sint-Sofort. Twee prijzen die beschikbaar gesteld zijn door de sponsors. En ja, daar zijn we alleen maar blij mee. Dus dat zometeen naar naar de superronde. Maar we gaan eerst op naar de superronde. Ik zei het al, we hebben nog iets tijd over. We draaien nog één of twee plaatjes. En dan zijn we zometeen bij u terug met de superronde. Als ik...

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan-Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een sneldraaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Met nu Radio Bingo. Een gezellig potje bingo. Thuis in uw luie stoel.

0: dat wordt een nummer 1 hit.
1: Dat wordt een nummer 1 hit.
0: Ja, dat wordt een nummer 1
1: ja,
0: hit.
1: Ja, Dennis is weg. Hoe zeg maar Kees tegen me.
0: Oh, Kees,
1: al meneer van Aten mag ook.
0: Nou, weet je, in het begin ook al, toen zei ik al tegen Dennis, zei ik kok.
1: Oké, dus, okay, okay. Dus je trekt het gewoon door.
0: Ik heb altijd een uur nodig om even te wennen, Dennis.
1: Scheelt, ik luister overal dan.
0: Ja, joh, maakt niet uit. Goedenavond, luisteraars. Welkom weer terug bij deze Radio Bingo, inmiddels 5 minuten over de klok van 9 uur. En dat betekent dat het zover is dat we met de superronde aan de gang gaan. Ja, en als we zo'n 4 uurtjes al zitten praten, dan moet je even wat leren, zo even een slokje. Maar in ieder geval, ja, we gaan natuurlijk nu de grote superronde gaan we meedraaien. Dat betekent wel dat we dit uur geen jackpot hebben. Nee. Die hebben we dit uur niet. Nou, wat we gaan doen is dus die grote prijzen eruit draaien. We draaien zometeen voor 1 horizontaal rijtje. En bij 1 horizontaal rijtje wint u dus de JBL Party Speaker. Bij 2 horizontaal rijtjes wint u een robot stofzuiger. Dat is makkelijk, is hè?
1: Dat is makkelijk, hoef je het zelf niet meer te doen.
0: Nee, met een dweilfunctie. Dus hij dweilt ook nog.
1: Ja.
0: Als je alleen als een vloerbedekking hebt, is dat niet handig.
1: Daar zou ik hem niet gebruiken.
0: Nee, maar mocht je laminaat of PVC of wat dan ook hebben, dan is dat wel heel handig. Daarna gaan we naar de Philips koffiemachine. Dat is echt zo'n volautomatisch apparaat. Waar je 's morgens even brrrt en hij maalt verse bonen en... Ja, zo. Kalle die kijkt, die denkt, huh? Nee, maar zo'n prachtig mooi apparaat. En dan natuurlijk de volle kaart. En ik kreeg al heel vaak de vraag van, joh, wat is dat voor een ding? Is dat gewoon een vuurkorf of zo? Nee, het is een vuurkorf, maar als barbecue. Het is echt een winterbarbecue. Het is een ding die stook je op met blokken hout. Er zit een grote ring op van 80 centimeter met een dikke plaat gietijzer. Hij is ook gloeizwaar. En dat wordt gloeiend heet natuurlijk. En dan kan je er nog barbecuen. Dus daar kan je lekker gezellig met z'n allen omheen staan. En even lekker barbecuen. Nou, die gaat er dus uit als hoofdprijs. Voor deze super ronde. En dat is toch lekker voor de winter straks.
1: Zeker te weten.
0: Met oud en nieuw of met de kerst. Ja, ja. Hartstikke leuk. En dat is dus de hoofdprijs van dit uur.
1: Kennis meteen met de kerstbingo barbecuen.
0: Juist. Heb jij hem door met de kerst? Want die zitten natuurlijk ook weer aan te komen.
1: Die
0: het is zo weer, Kees.
1: Ja, zeker weten.
0: Ik zat net te kijken. We hebben nog 2 gewone bingo's ertussendoor. November en begin december. En dan hebben we de kerstbingo.
1: Kerstbingo, ja. Zo is het.
0: En dan is hij alweer om. Dan gaan we gewoon weer opnieuw beginnen.
1: Ah ja.
0: Hey Kees, ben jij er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor. We doen dus niet die eerste 10 cijfers.
0: Nee, we gaan nu gewoon door. We gaan nu balletjes draaien. U thuis mag ze gelijk wegstrepen. En op het moment als wij bingo hebben met een 1 horizontaal rijtje, dan melden we dat. En dan kunt u bellen naar de studio. We gaan dus nu echt in 1 keer door. We beginnen dus met... waar begonnen we mee? De JBL Party Speaker.
1: Klopt.
0: Nou, daar gaat hij, Kees.
1: En we gaan beginnen met 26.
0: Oh, je had er al een uitgedaan.
1: Ja, ik had er al eentje uit. Ik ben nou toch bezig.
0: Ja, ik trok even de microfoon dicht. Want, een hoop herrie. Ook...
1: Ja.
0: Is Kees aan het draaien.
1: Ja, maar het was wel goed gehusseld worden.
0: Ja, daarom. Dus wacht even, Kees. Ik ga hem even invoeren.
1: Okay.
0: Je gaat veel te snel. het was nummer 26.
1: 26.
0: Daar gaan we mee starten. Nummer 26. En dan gaan we nu verder, Kees.
1: Ja, dan gaan we verder met nummer 50.
0: Nummertje 26 en nu nummer 50. En nu dus voor 1 horizontaal rijtje. En dat maakt niet uit welke rij dat is. De middelste, de bovenste, de onderste maakt verder niet uit.
1: 15.
0: Nummertje 15. Nummertje 15. Dus we hadden 26, 50 en 15.
1: En nu gaan we verder met 68.
0: 68. Nummertje 68.
1: Nummertje 12.
0: Nummertje 12. Nummer 12.
1: Nummertje 30.
0: Nummertje 30. Nummertje 30.
1: Nummertje 2.
0: Nummertje 2. Nummertje 2.
1: Nummertje 39.
0: Nummer 39 gaan we wegstrepen. Nummertje 39. En Kees, we hebben al bingo.
1: Kijk nou eens.
0: Ja, dat is weer een hele snelle. Even voor de... Ja, ze heeft geen jackpot. Dat dan niet. Want die geldt niet in de superronde. Maar dit is wel een hele snelle bingo. Hebben we thuis iemand met een bingo? En die mag nu dus bellen naar de studio van de Radio Stad Montfort.

0: Ja, de nieuwe single was dat van Marco de Hollander, Mijn Little Lady. Al een oude plaat meer in een gezellig nieuw feestjasje gezet door Marco de Hollander. Kees, we hadden de eerste, de eerste getallen. Wat zijn er maar acht, hè?
1: Ja, het zijn er niet zo heel veel. Nee. 26, 50, 15, 68, 12, 30, 2 en 39.
0: Ja, en toen hadden we dus een bingo. En we hebben degene aan de telefoon. We gaan eens even kijken wie wij aan de telefoon hebben. Goedenavond, met wie hebben wij het genoegen?
2: Goedenavond, Edwin. Je spreekt met Bea.
0: Hey Bea, goedenavond.
2: Hoi, goedenavond.
0: Bea Vendrig, hier uit Montfort, hè?
2: Jazeker.
0: Ja, ja. Heb jij wel eens een feestje, of niet?
2: Ik heb wel eens een feestje, ja, inderdaad.
0: Nou, dan komt dat heel goed uit, want je weet wat je gewonnen hebt, hè?
2: Jazeker.
0: Een JBL party speaker, zeg maar.
2: Zeker.
0: Hey Bea, wat is het serienummer van je kaart?
2: 043-41-32.
0: 3-2, nou hartstikke goed. Dat staat hier ook op het scherm, dus dat hebben we bij deze even gecontroleerd. Dus de JBL-speaker is voor jou, Bea?
2: Hartstikke gaaf.
0: Het komt goed, hè?
2: Komt hartstikke goed.
0: Dus, Oké. Hey, sta je in de hal of in het toilet of waar sta je?
2: in een holle keuken.
0: Oké. Ik wou wel zeggen, het is een beetje hol bij, hoor. Hé, Bea, hartstikke leuk. Ik zou zeggen, bouw de leuke feestjes mee. Komt helemaal goed. En dan...
2: Ik wil even de groetjes doen.
0: Ja, dat mag, hè. Dat mag altijd.
2: Ah, oké. Dus. De familie Smit. De familie Verheul. Jeanette en... Spreul. De familie Verbeuzenkool. En nog heel veel andere bekenden.
0: Ja, hè? Iedereen die vergeten bent, zeg maar. Toch?
2: Zeker.
0: En anders krijg je morgen weer te horen. Waarom deed je mij niet de groeten? Hè?
2: Precies. Oké. Jij snapt hem.
0: Hey Bea, heel veel plezier ermee. En nog een fijne avond verder, hè?
2: Dankjewel.
0: Oké, Ruud de groeten.
2: Doei.
0: Yo, hoi. Hoi. Ja, dat was Bea Vendrig. En... die hoeft niet zo ver weg. Dat scheelt Kalle. Die kan tussen je snelbinders. Dat lukt. Deze hoeft niet zo ver, hè? Goed, we gaan eens kijken. We gaan door naar de volgende prijs. En dat is een robot stofzuiger.
1: Ja.
0: Een robot stofzuiger met dweilfunctie. Dus dat gaat helemaal goed komen.
1: Daar heb al iemand prijs, jongen.
0: Ja, die denkt dat hij twee rijtjes vol hebt. Huh? Nou, daarom. Dus,
1: als jij het systeem goed hebt staan, Jochie, dan ga ik weer draaien.
0: Ga ik even doen. Ja. Even één moment. Zo. Ja, bij mij staat hij helemaal goed. Dus we kunnen gewoon weer starten.
1: Gaan we. En dan beginnen we met 41.
0: Nummertje 41. Nummertje 41.
1: Nummertje 73.
0: Nummertje 73. Nummertje 73. En nu dus voor twee horizontale rijtjes.
1: Nummertje 36.
0: Nummer 36. Nummertje 36.
1: Nummertje 67.
0: Nummertje 67. Nummertje 67.
1: En nummertje 25.
0: Nummer 25 mag u wegstrepen. Nummertje 25.
1: Nummer 47.
0: Nummer 47. Nummertje 47.
1: Nummer 9.
0: Nummertje 9. Ook die mag u wegstrepen. Nummertje 9.
1: Nummer 21.
0: Nummer 21. Nummertje 21.
1: En 64.
0: Nummertje 64 mag u wegstrepen. Nummertje 64.
1: Nummer 58.
0: Nummer 58. Nou, ze zitten mooi verdeeld over bord, Kees.
1: Zeker te weten.
0: Nummertje 58. Het zal niet lang duren, denk ik.
1: Nou gaan we naar nummer 6.
0: Nummertje 6. Nummertje 6.
1: Nummertje 20.
0: Nummer 20 gaan we wegstrepen. Nummertje 20.
1: En nummer 3.
0: Nummertje 3 mag u wegstrepen. Nummertje 3.
1: Nummer 45.
0: Nummer 45. Nummertje 45.
1: Nummer 49.
0: Nummertje 49. Nummertje 49.
1: Nummer 55.
0: Nummer 55. Nummer 55. Het wordt nu spannend.
1: Zeker.
0: Wie hoeft er niet meer te stofzuigen thuis?
1: Nou, je moet wel stofzuigen, maar dat doet dat ding even.
0: Ja, dat is makkelijk voor.
1: Nummertje 19.
0: Nummertje 19. Volgens mij gewoon af en toe zorgen dat je schoon water hebt. Dan komt het helemaal goed. Nummertje 19.
1: En dan gaan we naar nummer 40.
0: Nummertje 40. Nummertje 40. En af en toe je benen omhoog, Kees. Stofzuigen die er tegenaan.
1: Nummertje 74.
0: Nummertje 74. Nummertje 74.
1: Nummertje 4.
0: Nummertje 4. Nummer 4.
1: En nummertje 14.
0: Nummertje 14. Nummertje 14. Ieder nummertje wat ik invoer, ik denk daar komt hij, maar nog niet hoor.
1: 27 dan?
0: Zou dat hem zijn? Nummertje 27. Nou, misschien dat de mensen wel hebben, maar ze hebben er geen bingo mee in ieder geval.
1: Dan gaan we verder met 24.
0: Nummertje 24. Nummertje 24.
1: Nummer 7.
0: Nummertje 7. Nummertje 7.
1: En nummertje 54.
0: Nummertje 54. Nummertje 54. En dat is hem. Nummertje 54. Geef bingo. Jawel.

0: Ja, dat is altijd beter een buik van drinken dan een bult van jou, of niet dan? Hè? Ja. Goed, luisteraars, dat was hij. Een plaatje van Tim Schalk. Een heel vroeger een plaatje van Nico Haak. Ja, leuk. Eens even kijken, ik hoor mijn telefoon spinkelen. Maar we hadden natuurlijk een bingo. Kees, wil jij de getallen herhalen die erbij gekomen zijn? Ja, het was een hele lijst. Hè?
1: Het was een hele lijst. 41, 73, 36, 67, 25, 47, 9, 21, 64, 58, 6, 20, 3, 45, 49, 55, 19, 40, 74, 4, 14, 27, 24, 7 en 54 gaf bingo.
0: Ja, ik heb het even gecontroleerd. Was niet bij het houden?
1: Nee, dat is te snel. Nee, moet ik nog een keer doen? Nee.
0: Nou ja, de mensen moeten gewoon opletten. Hè? En dat opletten, dat heeft Bianca Brandhof gedaan. Want die had bingo en die zei van... joh, ik hoef ze nodig niet in de uitzending. Maar Bianca, die woont in Lopikkenkapel, in Lopik. En zij wint dus de robotstofzuiger met dweilfunctie. Dus vanaf maandag of van de week ergens, Bianca, hoef je niet meer te stofzuigen.
1: Hoef je niet meer te stofzuigen. Ik heb het gewoon lekker laten doen door dat ding.
0: Ja, je kan hem, er zit ook een app in en je kan hem afstellen wanneer en hoe lang.
1: Okay.
0: Ja hoor, dus als jij naar je werk bent, dan gaat hij aan het werk.
1: Dat bedoel ik.
0: Hartstikke goed. dat betekent, Kees, dat we naar de volgende prijs gaan.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk een Philips.
1: Ja.
0: Dennis die zegt, waarom een Philips?
1: Ja, Dennis wil hem toch niet winnen. Dus.
0: Nee, Dennis die zegt, hij zou wel gauw kapot zijn. Nee, maar in ieder geval een Philips koffie.

0: waar.
1: Maar goed, Kees, we gaan voor die koffiemachine.
0: Ja.
1: En dat zijn drie horizontale rijtjes.
0: Ja, als jij het systeem klaar hebt staan, jongen.
1: Ik zet hem even goed, zo. Even een vinkje erbij. En dan staat hij op drie horizontale rijtjes. Dus ik zou zeggen, daar gaan we weer, luisteraars.
0: Daar gaan we weer. Nummer 37.
1: We gaan weer verder met nummer 37. Nummer 37.
0: Nummer 65.
1: Nummertje 65. Nummertje 65.
0: Nummer 69.
1: Nummertje 69. Nummertje 69.
0: En dan nummer 29.
1: Nummertje 29. Nummertje 29.
0: Nummer 44.
1: Nummer 44, mag u wegstrepen. Nummertje 44.
0: En dan gaan we verder met nummer 16.
1: Nummertje 16. Nummertje 16. En daar is hij al.
0: Kijk eens
1: nummertje 16 geeft bingo.

0: Ja, dat was die mooie nieuwe uitvoering van het huisje bij de Brugge. Wat nieuwe uitvoering. En dat werd gedaan door Herman van Doren. Ja, en daarvoor, Kees, hadden wij een bingo. Maar die zit te slapen, denk ik.
1: Die zit te slapen, ja.
0: Ja, die is vanmiddag om 4:00 begonnen.
1: Die is te slapen, man.
0: Ik red het niet meer met die getallen. Nee, zoiets denk ik. Maar in ieder geval, ja, dat betekent, luisteraars, dat we weer in de herkansing gaan voor 3 horizontale rijtjes. En dat betekent in de herkansing voor de koffiemachine.
1: Ja, inderdaad. Moet ik eerst een nummertje nog even opleggen?
0: Nee, want dan wordt hij wakker.
1: Dat bedoel ik.
0: Dat moeten we niet wakker. Of het was Dennis die al bingo. Die denkt, mot
1: ik niet.
0: Nee, die filosofie mot ik niet. Nee, dat zou kennen.
1: Ik ga hem weer draaien, hè?
0: Ja, daar komt hij.
1: En gaan we verder met 43.
0: Nou, luisteraars, in de herkansing voor 3 horizontale rijtjes. Wat zei ik, Kees?
1: 43. Sorry.
0: 43. We gaan verder met... Oh, waarom doet mijn systeem het niet? Even wachten. Even kijken. Ja, zo, hij doet het weer. We gaan weer verder, Kees.
1: Ja.
0: 43, ja.
1: En dan gaan we verder met 52.
0: Nummertje 52. En daar is hij al. Nummertje 52.

0: Ja, dat was hij. De plaat van Yves Berensen en de plaat Terug in de Tijd. Even kijken, mijn muziekje was ik kwijt. Zo, een beetje muziekje erachter. Terwijl, anders wordt zo stil, Kees.
1: Anders wordt zo rustig.
0: Ja, dan wordt zo saai allemaal. We hadden dus in de herkansing 3 horizontale rijtjes. En als het goed is, hebben we nu wel iemand aan de telefoon. Goedenavond, met wie hebben wij het genoegen?
2: Met Romy Strijd.
0: Hallo, goedenavond. Hoe, Romy, zei je?
2: Ja. Romy, ja. Inderdaad. Ja.
0: Ah, oké. Okay. En waar bel je vandaan, Romy?
2: Uit Winterswijk.
0: Uit Winterswijk. Kijk, nou, dat is hier een heel stukje vandaan, zeg maar.
2: Ja, klopt.
0: Maar dat geeft niet. De prijs komt helemaal in orde. Hey, je had 3 horizontale rijtjes vol. Wat is het serienummer van jouw kaart?
2: 043-6764.
0: Nou, dat is hartstikke goed. En dat betekent dat je een koffiemachine hebt gewonnen.
2: Ah, super.
0: Had je al een koffiemachine of niet?
1: Ze lust geen koffie.
0: Wat zei je?
2: We kunnen er wel weer in gebruiken.
0: Oh, dan ja, de oude gewoon aan de kant. Huppakee, mooie nieuwe. Hè? Dus nou, dat gaan we allemaal in orde maken. Kalle die bindt hem onder de fiets morgen. En ik denk dat ze eind van de week is. Nee, komt helemaal goed. We gaan het allemaal in orde maken. Hij komt jouw kant op naar richting Winterswijk. Ja?
2: Mogen we even de groetjes doen?
0: Ja, tuurlijk mag je de groeten doen. Ja, ja hoor.
2: Dan wil ik de groetjes namens Roy Huitink, Vreen Huitink, Mark, Nathalie en Melvin en ik. En voor alle mensen die meespelen vanuit de Goede Hoop. Ja, wil ik even de groetjes doen.
0: Ja, van de camping daar, hè?
2: Ja, zeker. Ja, ja. Ja,
0: zit jij nu daar ook op de camping? Of,
2: nee, nu niet.
0: Nu niet, maar ja, want, dat is niet zo ver van Winterswijk af, toch? De camping daar?
2: Nee, dat klopt. Dat is een kwartiertje rijden.
0: Oh, kijk, lekker. Maar wel een hele gezellige camping, heb ik gehoord. Huh?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Ah, oké. Okay. Nou, hey, ik zou zeggen, heel veel plezier met de koffiemachine.
2: Dankjewel.
0: En dan, ja, ik zou zeggen, gooi die oude weg. Wacht even totdat deze binnengekomen is. En dan heb je een mooie nieuwe machine. Toch?
2: Ja, super. Ah, oké. Okay.
0: En een fijne avond, hè?
2: Fijne avond,
0: doei. Oké, groetjes. Hoi. Zo, ja, dat was de koffiemachine, Kees.
1: Ja.
0: Ja, dan hebben we nog een mooie prijs. Die wilde ik eigenlijk zelf wel.
1: Ja.
0: Dat is leuk voor in de tuin.
1: Ja, ja, zeker.
0: Met zo'n, er zit van alles zit erbij. Dus hij is helemaal compleet.
1: Ja.
0: Er zit een extra roostroker dat je in het midden nog kan roosteren. En volgens mij zit de tas er zelfs ook bij. Een hoest eroverheen. Dus helemaal compleet. Hij kan zo de tuin in.
1: Kijk eens aan.
0: Een houtstookvuur haard. Ongeveer een vuurkorf. Ja. Als barbecue. Nou, wie wil dat niet? Kalle, die wil hem niet. Nou, oké. Okay. Nou, ik wil hem wel.
1: Ik hoef hem ook niet, hoor. Nee? Nee.
0: Ja, is mooi.
1: Ja, ik vind hem prachtig.
0: Ja.
1: Ja, als mevrouw een winter had, die toch mee naar loop ik. Dus dat komt goed.
0: Oké. Ja, want je vrouw zit ook te bingo, hè?
1: Die zit te bingo nu met mijn dochter, ja.
0: Ja, saampjes thuis.
1: Ja. Ja.
0: Kees moest aan het werk.
1: Ja, ik moest, je moet wat, hè?
0: Ja. Hé, Kees, nou, ik zou zeggen, ja, luisteraars, opgelet allemaal. Want we gaan hem eruit draaien.
1: Ja.
0: De grote kachel, barbecue. En, nou, allemaal.
1: Volle kaart, hè?
0: Heel veel succes. Ja, de kaart moet helemaal vol zijn.
1: En als jij het systeem er klaar hebt staan, dan ga ik draaien.
0: Ik sta op volle kaart.
1: Ja, hartstikke goed. Daar komt ie. Nummer 8.
0: 8? Ook nummer 8. Huh? Nummertje 8.
1: En dan gaan we naar 38.
0: Nummertje 38. Nummer 38.
1: Nummer 75.
0: Nummertje 75. Nummertje 75.
1: En nummertje 72.
0: Nummertje 72. Nummertje 72.
1: Nummer 71.
0: Nummertje 71. Nummertje 71. Ja.
1: Nee, want hier komt nummer 46.
0: Nummer 46. Nummertje 46.
1: Nummertje 32.
0: Nummertje 32. Nummertje 32. Nummer 32.
1: Nummertje 42.
0: Nummertje 42. Nummertje 42. En even voor de luisteraars hier in de regio. Mocht je nog mee willen doen voor de prijsvraag, stuur het nu nog even in. Hè. Over een minuutje of 10 kan het niet meer. Dus bij deze.
1: Nummertje 60.
0: Nummertje 60. Nummertje 60.
1: Nummertje 53.
0: Nummer 53. Nummertje 53.
1: En dan gaan we naar 61.
0: Nummertje 61. Nummertje 61.
1: Nummer 66.
0: Nummertje 66. Nummertje 66. Ah, het wordt spannend. Zeker. Waar zal die naartoe gaan?
1: Nummertje 63.
0: Nummertje 63. Nummertje 63.
1: En nummer 5.
0: Nummertje 5. Daar komt die nummertje 5.
1: Nummer 1.
0: De laagste van de vanavond. Nummertje 1.
1: Nummer 70.
0: Nummertje 70. Nummertje 70.
1: Nummer 13.
0: Nummertje 13. Nummertje 13. Het gaat nu niet lang meer duren, denk ik.
1: Nee, ik denk het ook niet. Nummer 51.
0: Nummertje 51. Nummertje 51.
1: Nummer 11.
0: Nummertje 11. Nummertje 11. Nee, nog niet, Kees.
1: Wellicht met nummer 33.
0: Nummertje 33. Nee, nog niet.
1: Nummer 22.
0: Daar gaat hij, nummertje 22. Zou dat hem zijn? En inderdaad, dat is hem. Maar Kees, we hebben een driedubbele bingo. Okay. Dus we gaan loten, luisteraars.

0: Nou, we hebben op dit moment 3 luisteraars die dus bingo hebben. En dat betekent dat we even moeten loten, Kees. Dat gaan we doen door een extra getalletje. Dus u kunt bellen naar de studio en dan geeft u een extra getalletje door. Degene die het dichtste bij zit, die wint dus de... degene die er dichtst bij zit, die wint de prijs natuurlijk. Ja. De barbecue. En weet je, we gaan gewoon niet moeilijk doen. De anderen die krijgen €50.
1: Ja.
0: Toch? Dat is een mooie prijs.
1: Ja.
0: Ja, want het is de superronde, jongens.
1: Ja.
0: Dus degene die daarna sloten, krijgen €50. Nou, is dat mooi meegenomen of niet? Ik zou zeggen, allemaal bellen. We gaan 2 plaatjes draaien. Want er waren 3 mensen die bingo hebben.

0: ja, ho. Ja, Stef die wil ook gewoon aan de gang. Nee, even wachten, Stef.
1: Even wachten, Stef.
0: Stop. Alles gaat door elkaar en nu stop.
1: Zo.
0: Ja. Ja,
1: het nu het achtergrondmuziekje erachter.
0: Ja, nee, dat was Stef even die ook al wilde. Goed, ja, er zijn mensen aan het bellen voor allerlei vragen. Maar we geven toch geen antwoorden, meestal. Alle drie de mensen hebben gebeld naar de studio die bingo hadden. En dat is Romy Struik. Die had bingo en die heeft nummer 28 gezegd. We hadden Sabina de Koning en die had nummer 35 gezegd. En we hebben Kimberly Bastes en die heeft nummer 56 gezegd.
1: Okay.
0: Die drie mensen die hadden dus bingo. En wat we nu gaan doen is een getalletje uit de molen draaien. En één van deze mensen die wint dus de barbecue.
1: Ja, inderdaad.
0: En de anderen die krijgen alle twee €50. Dus dat is toch mooi meegenomen. Dan sta je niet met lege handen, zeg maar.
1: Zo is het. Daar komt hij.
0: Daar komt hij. Nou. En daar hebben we hem.
1: En het is nummer 59.
0: Nummertje 59. Nou, dat komen we uit bij Kimberly Bastes en Bastes en Romy Struik en Sabine de Koning. Die winnen dus alle twee €50. We gaan even bellen.

0: Als het goed is, gaat bij iemand de telefoon over. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Met wie spreken wij?
1: Kimberly Basters.
0: Met Kimberly. Ja, goedenavond Kimberly. Je bent live in de uitzending, maar begin van de avond had je zoiets van ik hoef niet in de uitzending natuurlijk. Hè? Maar nou is het toch leuk hoor, toch?
1: Ja, dat zeker.
0: Ja, want we bellen je niet zomaar, want je hebt natuurlijk de volle kaart en je moest even loten. Weet je wat je gewonnen hebt of niet?
1: Ja, de schaalbarbecue.
0: De schaalbarbecue, inderdaad. Nou, die gaan we lekker in orde maken. En een of ander transport komt richting jouw kant. Ja, hij is loeizwaar, dat ding, dat weet ik. Want we hebben hem toen binnengekregen. En toen kwam hij op een pallet, kwam dat dan allemaal. Dus ik weet hoe zwaar die is. Dus die komen we bij je brengen. Hè?
1: Ja, sorry, ik moet even lachen.
0: Ja, dus straks kan je lekker barbecuen buiten, toch?
1: Ja, nou, meer die vent voor mij dan ik.
0: Wat zei je?
1: Meer die vent voor mij dan ik.
0: Ja, maar hij bakt wel wat voor jou toch ook, of niet?
1: Ja, dan wel.
0: Ja, nou, daarom joh, hè. Laat die vent van je wel lekker bakken en dan ga jij het lekker opeten, joh. Dus toch? Komt helemaal goed.
1: Ja.
0: Hey, nog even, waar belde je, waar kwam je ook alweer vandaan? Want dat is altijd leuk voor de luisteraars.
1: Montfoort.
0: Uit Montfoort. Oh, kijk. Dus hij hoeft niet zo gek ver, zeg maar. Nou, dan komen we hem bij je brengen in de loop van de week. En dan zou ik zeggen, heel veel plezier ermee, hè?
1: Dankjewel.
0: Oké, groetjes. Doei, doei.
1: Doei.
0: Yo. Dat was Kimberly. En die wint dus een barbecue, Kees.
2: Ja.
0: Daar kunnen we op visite worden.
2: Zo is het.
0: Goed, we gaan... dat was hij dan, hè, de superronde. We draaien nog even een leuke plaat. Je hoorde hem net al. Stef Eckel gaan we draaien. En dan zometeen zijn we bij u terug met de volgende ronde van deze Radio Bingo.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl. ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Radio Bingo. Een gezellig potje bingo, thuis in uw luie stoel.

0: Montfoort met de Radio Bingo, die kan je niet missen. Of niet, Kees?
1: Nee, je kan hem niet missen.
0: Ken je hem al uit je hoofd?
1: Bijna.
0: Oh, nou oké, okay, komt goed.
1: Met carnaval kijk je bij mijn hoofd, geloof ik.
0: Nou, we maken er een carnavalskraken van. Hey Kees, we gaan op naar de volgende ronde. Het is alweer 10:00 en... Dat betekent dat we nog maar 2 uurtjes te gaan. Hebben. Nog 2 rondes Radio Bingo. Dan zit deze 8 uur lange Radio Bingo er alweer op. Hè. De tijd die vliegt voorbij, jongens. En ja, daar doen we het voor. Als het gezellig is, hè, dan vliegt de tijd.
1: Zo is
0: het. En ik hoop dat het bij de mensen thuis ook gezellig is. Goed, Jan. Ik zit hier de volle plat, Jan. Kees, we gaan natuurlijk weer zo'nzelfde ronde draaien. Voor 1 horizontaal rijtje, voor 2 horizontaal rijtjes, voor 3 rijtjes en voor de volle kaart. Bij 1, bij 2 en bij 3 horizontaal rijtjes mag u zelf nu weer de prijs uitkiezen. Ze staan op internet en bij ons... Radiosabonvoort.nl, daar kunt u even naar de optie bingo, radio bingo. En daar staat dan het lijstje met prijzen waar u uit mag kiezen. En ja, en dan hebben we natuurlijk nog de volle kaart. En dan wint u weer 100 euro contant. Nou, bij een dubbele bingo, u weet het, dan moeten we altijd even loten. En dat doen we door middel van een extra getalletje, maar dat had u al gehoord. En we gaan natuurlijk weer bingoballetjes draaien op het moment. Als de bingo valt, dan zien wij dat hier weer op het scherm. Wij draaien een plaatje en heeft u tijdens de plaat de tijd om te bellen naar de studio.
1: Inderdaad.
0: Het is allemaal heel simpel. Nou, dit uur doen we de jackpot er weer in.
1: Ja.
0: Die stond op 70 euro, dus we gaan naar 80 euro toe, Chris.
1: Ja, inderdaad.
0: 80 euro, die wint u als bij de eerste 10 getallen al een horizontaal rijtje valt. Dan heeft u niet alleen maar de prijs naar keuze, maar dan heeft u dus ook de jackpot erbij. Nou, ik zou zeggen allemaal heel veel succes en opgelet, want daar gaat hij.
1: Daar gaan we beginnen. Met de eerste 10, hè?
0: Ja, met de eerste 10 getallen.
1: En we beginnen met nummer 20.
0: Nummertje 20. Nummertje 20.
1: Nummer 51.
0: Nummertje 51. Nummertje 51.
1: Nummertje 27.
0: Nummer 27. Nummertje 27.
1: En nummer 56.
0: Nummertje 56. Nummertje 56.
1: En dan gaan we naar nummertje 9.
0: Nummertje 9. Nummertje 9.
1: Nummer 34.
0: Nummer 34 mag u wegstrepen. Nummertje 34.
1: Nummertje 55.
0: Nummertje 55. Nummer 55.
1: Nummertje 13.
0: Nummertje 13. Nummertje 13.
1: Nummer 75.
0: Nummertje 75. Nummertje 75.
1: En de laatste. Dat is nummer 1.
0: Nou, nummertje 1. De laatste die erin zit. Nummertje 1. En we hebben nog geen bingo. Dus dat betekent dat we hem ook naar het laatste uur weer meenemen.
1: Ja.
0: En dan staat hij alweer op 90 euro, Kees.
1: Klopt, klopt, klopt.
0: Toch weer dan wordt het alweer een mooi bedrag. Goed, luisteraars. Ja, we gaan even één plaatje. Jij kent Jannes, hè?
1: Ja.
0: Jannes, die ken je wel. Ja. Jij bent ook kenner van Nederlandstalige muziek.
1: Ja, zo, zo, zo. Nou.
0: Het begint te komen, zeg maar.
1: Ja, het begint te komen. Hij heeft veel bingo draait, dan kom je er wel in.
0: Daar kom je er vanzelf in. Maar ook zijn zoon is aan het zingen nu, hè?
1: Oké. Okay.
0: Die heeft van de week een nieuwe single uitgebracht en die gaan we draaien. Ja. Hier is Jan Wolters, de zoon van Jannes.

0: Ja, gezellig. De nieuwe single van Jan Wolters, de zoon van Jannes. En ja, klinkt lekker.
1: Ja.
0: Ja, zeker.
1: Ja, geweldig. Hey. Ik ga ervan uit dat Jannes dan ook Wolters van zijn achternaam heet, of niet?
0: Ja, die heet, ja, okay. Die heet Wolters. Ja, okay. De Wolters-familie. Hè. Ze halve familie die zingt, hè.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dan heb je José Wolters die zingt.
1: Zo.
0: En zo zijn er nog meer.
1: Zo.
0: Een van de zangers van Ancora, die heet ook Wolters.
1: Oké. Okay.
0: Dat is ook weer familie van Jannes.
1: Goeiedag.
0: Ja, komen allemaal van hetzelfde woonwagenkamp, zeg maar.
1: Oké. Okay.
0: Goed, luisteraars. We gaan door naar...
1: De eerste 10 cijfers hadden we gehad, hè?
0: Ja, en daar kwam niks uit.
1: Nee.
0: Dus dat betekent dat we gewoon lekker gaan doordraaien totdat we een winnaar hebben.
1: Zal ik ze nog eventjes opnoemen?
0: Ja, lees de eerste 10 maar even op, ja.
1: 20, 51, 27, 56, 9... 34, 55, 13, 75 en 1.
0: Ja, en dan gaan we nu door totdat we een winnaar hebben, jongens. Rijden voor één horizontaal rijtje. Daar gaat-ie.
1: En dan beginnen we met 35.
0: Nummertje 35. Nummertje 35.
1: Nummertje 65.
0: Nummertje 65. Nummertje 65.
1: Nummertje 28.
0: Nummertje 28. Nummer 28.
1: Nummertje 38.
0: Nou, nummertje 38. Doen we die er ook bij. Nummertje 38.
1: Nummertje 15.
0: Nummertje 15. Mag u wegstrepen. Nummer 15.
1: Nummer 44.
0: Nummer 44. Nummertje 44.
1: Nummertje 73.
0: Nummertje 73. Nummertje 73. En die geeft bingo. Jawel, nummertje 73 geeft bingo.

0: Ja, Kees, en daarvoor hadden we natuurlijk de bingo.
1: Klopt.
0: Ik moest even goed zitten op het schermpje. Maar
1: ja.
0: Er zijn een paar getallen bijgekomen. Welke waren dat, Kees?
1: Dat was 35, 65, 28, 38, 15, 44 en 73.
0: Ja, met die 73 hadden wij een bingo. We gaan eens even kijken wie wij aan de telefoon hebben. Goedenavond, met wie hebben wij het genoegen?
2: Met Caries.
0: Hallo, goedenavond Caries, hoor ik dat goed?
2: Ja, dat hoor je goed.
0: Hey, en Caries, waar bel je vandaan?
2: Benschop.
0: Uit Benschop. Oh, kijk, ook niet zo heel ver weg. En
2: nee, klopt.
0: Gewoon lekker aan het bingoën. En al de hele avond of de hele dag? Of hoe lang?
2: De hele dag al.
0: Kijk. En je houdt het nog vol?
2: Ja.
0: Ja. Oké, nou helemaal goed. Maar nu wordt beter natuurlijk. Je hebt prijs natuurlijk, hè? Want wat is het serienummer van je kaart?
2: 0437-294.
0: Ja. Nou, dat is hartstikke goed. En dat betekent dat je een leuke prijs mag uitkiezen. Had je enig idee wat je wilde hebben?
2: Ja, de VVV-bon.
0: De VVV-bon. Nou, ik kijk even naar Kalla. Het is weer genoteerd. En dan komt hij in de loop van de week naar je toe.
2: Yes.
0: Ja?
2: Dus... Mag ik nog de groetjes doen?
0: Ja, natuurlijk mag je de groeten doen. Ja hoor, roep maar.
2: De groeten uit in Woudenberg.
0: Mm-hmm.
2: En Corine.
0: Kijk, nou, die zit ook allemaal lekker te bingoën.
2: Yes.
0: Oké, nou, wie weet horen we die ook nog een keer. Maar, hou je vol tot 12 uur of niet?
2: Ja, zeker.
0: Oké, nou, wie weet horen we nog een keer. En anders nog een hele fijne avond verder, hè.
2: Jullie ook.
0: Oké, groetjes.
1: Doei.
0: Hoi. Ja, zo zie je, Kees. Zo begin je om 4 uur. Even volhouden en dan...
1: En volgens mij hadden we Woudenberg ook al aan de lijn gehad, toch?
0: Ja, uit Woudenberg. Ja, dat klopt. Maar nu even wat anders tussendoor,
1: ja,
0: hè? Dat doen we nu even tussendoor, want we gaan zo meteen naar de twee horizontale rijtjes. Maar we hebben natuurlijk... we hadden vanavond wat prijsvragen. Een beetje voor de mensen in de regio hier. Want die prijzen die werden beschikbaar gesteld door sponsors hier uit het stadje. En uit Oudewater. Dus die zeiden van, joh, wij vinden het leuk om een prijs extra weg te geven bij jou in de Radio Bingo. Kan dat? Nou, dat kan. Sinsofor, die geeft een cadeaubon weg. En daar vroegen wij, maak eens een foto voor de winkel bij Sinsofor in Oudewater of in Montfoort. Met je bingo-kaarten. Dus al die mensen op pad met de bingo-kaarten voor die foto's. Nou, ik moet zeggen, we hebben een hele berg platen of foto's binnengekregen. En daar hebben we zojuist de leukste uitgehaald, of één van de leukste. En de winnaar daarvan is Floortje. Ja, we hebben even geen gegevens van Floortje. Maar Floortje die weet wel wie ze bedoelt. Floortje heeft ook wat verzoekplaatjes aangevraagd, zag ik. Maar die Floortje die zoeken wij. Dus als je nog even contact wil zoeken met de studio, stuur nog even een appje of een berichtje met je adres. En dat soort dingen en je telefoonnummer. Dan komt dat allemaal in orde. Dus de Sinsofor-bon gaat naar Floortje. Ja. Dan gaan we naar de Jumbo in Oudewater. Die had ook een prijs beschikbaar gesteld. Een boodschappentas vol met boodschappen. Hij is half leeg. Kalle die heb eerst zitten spitten wat er allemaal in zat. Maar goed, dat maakt niet uit. Dus hij kan wat leger zijn.
1: Ja. We hebben de helft opgegeten.
0: Ah, die koekjes waren goed hoor. Goeie koekjes. Nee, gekkigheid. Er staat hier een boodschappentas gevuld door de Jumbo uit Oudewater. En die gaat naar Gert Overbeek. En Gert die had de goede datum doorgegeven. Want dat was dus op 30 oktober in het jaar 2013. Dus... In 30 oktober 2013. Dat was de juiste datum. Nou zagen we ook een paar datums voorbij komen. Even kijken. In 2010. Dus ja, die mensen die zaten drie jaar te vroeg. Die gaven wel 30 oktober door. Maar in 2010. Nou, het was dus 2013. Dus inmiddels, 13 jaar oud. Die Jumbo.
1: Ja, klopt.
0: Goed, dus Gert en Floortje van harte gefeliciteerd met deze extra prijs.
1: Ja.
0: Zo. Nou, dan kunnen wij weer verder met de bingo case.
1: Ja.
0: Dan pakken we gewoon het andere muziekje weer erbij.
1: Zo is het.
0: En dan zou ik zeggen, daar gaat hij, hè?
1: En als jij het systeem weer goed hebt staan, dan gaan we weer beginnen.
0: Ja, we gaan voor even kijken voor twee horizontale rijtjes.
1: Ja.
0: En ook daar mag u zelf weer een leuke prijs uitkiezen, mocht u bingo hebben. Ja.
1: We gaan starten met 32.
0: Nummertje 32. Nummertje 32. En natuurlijk alle andere mensen die een foto ingestuurd hebben en de prijsvraag ingestuurd, hartstikke bedankt. Hè. Dat is voor ons altijd hartstikke leuk als we leuke reacties krijgen. En er zijn leuke foto's bij.
1: Ja, inderdaad. 64.
0: Nummertje
1: volgende balletje.
0: 64. We hadden net 32 en nu nummer 64.
1: En dan gaan we verder met 40.
0: Nummertje 40. Nummertje 40.
1: Nummertje 18.
0: Nummertje 18. Nummertje 18.
1: Pom, pom, pom, pom, pom. Nummer 72.
0: Nummertje 72. Nummertje 72.
1: En nummer 7.
0: Nummertje 7. Nummertje 7.
1: Nummer 30.
0: Nummertje 30. Nummertje 30.
1: Nummertje 5.
0: Nummer 5. Nummertje 5.
1: Nummertje 22.
0: Nummer 22. Nummertje 22.
1: Nummertje 74.
0: Nummer 74. Nummer 74.
1: Nummer 54.
0: Nummertje 54. Nummer 54.
1: Nummertje 3.
0: Nummer 3 gaan we wegstrepen. Nummertje 3.
1: Nummertje 25.
0: Nummertje 25. Nummertje 25 en nummertje 25 geeft bingo!

0: Ja, dat was de plaat van de Jan Wagner. En dat was natuurlijk de plaat Kali. Hè, zijn een van de bekendste platen. Goed, luisteraars. Ja, er zijn wat getallen bijgekomen, Kees.
1: Ja, klopt.
0: En welke waren dat?
1: 32, 64, 40, 18, 72, 7, 30, 5, 22, 74, 54... 3 en 25 gaat bingo.
0: Ja, en die 25 gaat bingo. Twee horizontale rijtjes vol. En als het goed is, hebben wij die nu aan de telefoon. Goedenavond, met wie hebben wij het genoegen?
2: Goedenavond, Edwin. Ik spreek met Raymond Vogelaar.
0: Hallo, goedenavond. Met wie?
2: Raymond Vogelaar.
0: Hoi, Raymond Vogelaar. En waar bel je vandaan?
2: Wij bellen helemaal uit Fortuna in de regio Murcia, Spanje.
0: Kijk, nou dan zullen we niet te lang bellen, want het is een dure rekening.
2: Ja, maar dat maakt niet uit. Ik bel jou, dus dat geeft niet.
0: Oh ja. Nou, anders maakt het ook niet uit, joh. Hey, ja, joh. Maar je hebt het aardig naar je zin daar in Spanje. Het is lekker weer.
2: Ja, het is nog steeds lekker weer hier. Ja, we zitten gewoon buiten te bingo. Dus,
0: Oké. Ja, nou is het hier ook wel heel lekker weer. Hoor. Vandaag was het ook weer 22 graden. Dus dat is allemaal prima.
1: Maar lekker... Zitten er nou ook Spanjaarden mee te bingo of niet?
2: Nou, Spanjaarden weet ik niet. Maar wij in ieder geval wel.
0: Ja,
1: Oké.
0: Ja, zeggen die Spanjaarden niet van wat zijn jullie aan het doen in die tuin? Of niet?
2: Ja, sommigen wel. Want wij hebben dan een B&B. En sommige klanten die zeggen wel eens van... Wat ben je druk bezig? En dan zeg ik, ja, we doen een Hollandse bingo via de radio. Dus dat vinden ze fantastisch.
0: Ah, Oké.
1: Ja, dan moet je iedere keer die getallen vertalen natuurlijk. Dat moet je niet hebben.
2: Ja. Maar dat is weer goed voor je Spaans.
1: Dus dat is waar.
0: Ja, dat is waar. Maar in ieder geval, u had twee horizontale rijtjes vol.
2: Ja, klopt.
0: Wat was het serienummer van uw kaart?
2: De kaartnummer is 043.
0: Ja.
2: 9264.
0: Nou, hartstikke goed. En dat betekent dat u een leuke prijs mag uitkiezen. Had u enig idee wat u wilde hebben?
2: We nemen de bol.com kaart.
0: Een cadeaukaart bij bol.com. Oké.

0: Nou, die gaan we in orde maken. Ik kijk even naar Kalla. Heeft ze genoteerd? Komt goed. En die gaan we in orde maken.
1: Helemaal goed.
0: Ja.
1: Maar dan wou ik toch nog even de groeten doen hier vandaan.
0: Ja, dat kan. Daar heb je nou de kans voor, hè?
1: Ja, daarom. Nou, het gaat dus even niks, hè?
0: Dat bedoel ik.
1: Ja, nou, dan wou ik even de groeten doen aan mijn broer, Marco. Die zit dan met zijn schoonmoeder daar en mijn nichtje te bingoen. Dus van deze de groeten. Mm-hmm. En de familie Grotendorst.
0: Ja.
1: Die wouden we ook even de groeten doen.
0: Nou,
1: voor de rest alle vrienden en bekenden natuurlijk die allemaal zitten mee te bingoen en te luisteren.
0: Kijk, nou, die hebben bij deze hebben die het allemaal gehoord, denk ik. Toch?
1: Helemaal goed.
0: Oké.
1: Dankjewel.
0: Nou, dan wens ik u nog een hele fijne tijd daar in Spanje.
1: Dankjewel. Dat gaat lukken.
0: En doe ze een beetje de groet allemaal. Doe ze een beetje promoten. Komt allemaal goed.
1: Helemaal goed. Gaan we doen.
0: Oké. Fijne avond.
1: Fijne uitzending.
0: Dankjewel. Hoi.

0: Zo, ja, nou dan gaan we door naar drie rijtjes, Kees.
1: Ja, inderdaad.
0: Ben jij er klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor als jij het apparaat goed hebt staan.
0: Ik heb hem goed staan, ja.
1: Nou, dan gaan we weer verder.
0: Oké.
1: En dan beginnen we met 52.
0: Nummertje 52.
1: Nummertje 14. Nummertje 68. Nummer 21. Nummer 8.
0: Dennis, afspreken. Of afstrepen. Nummer 8.
1: Nummer 26. Nummer 11.
0: En de volgende mag u wegstrepen. Nummertje 11.
1: Nummer 17. Nummer 33. Nummer 16.
0: Nummer 36.
1: Nummertje 31.
0: En jouw nummertje 31 geeft bingo!

We hebben op dit moment in de bingo en degene die bingo heeft mag nu weer bellen naar de studio van Radiostad Montfort. En dan gaan wij door met een plaatje van... Oh. Eens even kijken wat we gaan draaien. Een plaatje van Roy Donders.

0: Ja, een plaatje met Tina van Beek samen met Roy Donders. Ja. En daarvoor hadden wij een bingo, maar er zijn heel wat getallen bijgekomen, Kees.
1: Klopt, en dat was 52, 14, 68, 21, 8, 26, 11, 17, 33, 16... 36 en 31. En ja, die gaat bingo.
0: Ja, met die 31 hadden we bingo. En als het goed is, hebben wij iemand aan de telefoon. Goedenavond, met wie hebben wij het genoegen?
2: Goedenavond, met Wilma.
0: Hoi Wilma. En waar bel je vandaan, Wilma?
2: Uit Groot-Ammers.
0: Groot-Ammers. Kijk, aan de andere kant van de lek, zeg maar. Hier vandaan dan, zeg maar.
2: He? Ja.
0: Ja, het ligt er allemaal aan welke kant je staat natuurlijk. Maar hier vandaan, hier vandaan aan de andere kant. Hé, en je had bingo. Wat is het serienummer van je kaart?
2: Dat is 0434813.
0: Nou, dat is hartstikke goed. En dat betekent dat je een leuke prijs mag uitkiezen. Had je enig idee wat je wilde hebben?
2: Ja, doe de kruidvatkaart maar.
0: Een cadeaukaart bij het kruidvat. Nou, die gaan we in orde maken. Of tenminste, dat wordt allemaal in orde gemaakt. En die komt in de loop van de week naar je toe.
2: Nou, super.
0: Ja?
2: Ja.
0: Nou, dan zou ik zeggen, heel veel plezier ermee. En ik wens u natuurlijk...
2: Oh, ja? Ja, en de groetjes nog aan mijn bingo-vrienden uit Groot-Ammers, Randy en Yvonne.
0: Kijk.
2: En de rest van onze vrienden.
0: Nou, vanaf deze kant ook de groetjes, want ze is een oud-collega van mij, hè?
2: Ja, precies. Ja, dat wist ik. Ja.
0: Dus, nou, vanaf deze kant ook de groetjes. Ik wist dat ze meededen, dus hartstikke gezellig. En, nou, in ieder geval, een hele fijne avond.
2: Dankjewel.
0: En wie weet tot zometeen. Je hebt alvast drie rijtjes vol natuurlijk, toch?
2: Precies, ja, okay. Wie weet.
0: Nou, okay.
2: Dankjewel.
0: Fijne avond.
2: Doeg.
3: Doei. Doei.
0: Ja, en dat was Wilma vanuit Groot-Ammers, de andere kant van de lek, hier vandaan, zeg maar. Dat betekent, Kees, dat we alweer naar de volle kaart gaan.
1: Ja. Yep.
0: En de volle kaart die is natuurlijk gewoon weer 100 euro waard. Dus dat is... zeker de moeite waard om te hebben.
1: Zeker
0: om te
1: weten.
0: Winnen, toch?
1: Sta je helemaal klaar weer?
0: Ik ben er weer helemaal klaar voor.
1: Hartstikke mooi. Dan gaan we weer draaien.
0: Ik zou zeggen, start er maar weer.
1: Nummer 70.
0: Nummertje 70. We gaan verder voor de volle kaart, luisteraars. Nummertje 70.
1: Nummertje 2.
0: Nummer 2. Nummer 2.
1: Nummer 61.
0: Nummertje 61. Nummertje 61.
1: Nummer 48.
0: Nummertje 48. Nummertje 48.
1: Nummer 12.
0: Nummertje 12. Nummertje 12.
1: Nummertje 10.
0: Nummer 10 gaan we wegstrepen. Nummertje 10.
1: Nummer 42.
0: Nummertje 42 mag u wegstrepen. Nummertje 42. En we zijn bezig voor de volle kaart, hè?
1: Gaan we verder met nummer 49.
0: Nummertje 49. Nummertje 49.
1: Nummer 39.
0: Nummertje 39. Nummertje 39.
1: Nummer 57.
0: Nummer 57. Nummertje 57.
1: Nummer 24.
0: Nummertje 24 mag u wegstrepen. Nummertje 24. En kijk eens, nummertje 24. Die geeft al een volle kaart, Kees.
1: Kijk eens aan.
0: Dat is een hele snelle.

er is op dit moment weer thuis iemand die heeft een volle kaart. En die mag nu bellen naar de studio van Radio Zandvoort. Ondertussen gaan wij even lekker meeblaren. Dat doen we met André Hazes.

0: Ja, dat was hij. Even lekker meebladeren, jongens, met André Hazes. En de plaat die heette Diep in mijn hart. En ja, daarvoor hadden wij een bingo. Maar ja, het was een volle kaart, dus we hoeven de getallen niet te herhalen, zeg maar. We gaan eens even kijken wie wij aan de telefoon hebben. Goedenavond, met wie hebben wij het genoegen?
1: Goedenavond, met Wilma.
0: Met Wilma, ja. Wij zagen het al hier op een schermpje. Dat is dezelfde kaart als net.
1: Klopt.
0: Ja, dus dat betekent, Wilma, dat je er ook nog weer 100 euro bij gewonnen hebt.
1: Nou, super. Ja, dat is leuk.
0: Dat stond mij mooi meegenomen zo op de zaterdagavond.
1: Hè? Lekker hoor.
0: Ja, dus hetzelfde serie nummer 43, 48, 13. Dat staat op je kaartje. Nou Wilma, ik zou zeggen, doe er wat leuks mee.
1: Ja, hè? Gaat helemaal goed komen.
0: Dat gaat zeker goed komen, denk ik. En dan wens ik je verder nog een hele fijne avond. Doe je het laatste uur ook nog mee of niet?
1: Ja, zeker.
0: Oh, nou ja, wie weet. Als je een klein beetje geluk hebt, kunnen we elkaar nog een keer horen.
1: Ja, precies.
0: En anders wens ik je een hele fijne avond.
1: Hè? Ja, dankjewel. En de groeten aan de bingo-vrienden uit Groot-Ammers.
0: Kijk, nou. Kijk. We hebben het bij deze gehoord. Oké.
1: Okay.
0: Hey, fijne avond. Hoi, hoi.
1: Doei.
0: Ja, dat was Wilma. Nogmaals, vanuit Groot-Ammers. En ze had dus net de prijs. En nu ook de 100 euro. Goed, ja, en daar zijn we alweer aanbeland in het laatste uur, jongens. Wat gaat dat toch hard? Of tenminste, we gaan even een paar platen draaien. En dan zometeen na het nieuws van 11 uur zijn we bij u terug met de laatste ronde van vanavond. En dan maken we er nog een leuke ronde van. Nog één keer prijs. En dat zometeen allemaal dus na het klokje van 11 uur. Maar eerst nog even een paar leuke, gezellige platen. Een plaatje van de gebroeders Co. Tot zometeen naar het nieuws.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg, overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield een man van 32 aan het eind van de middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. De pest dook in de middeleeuwen op en er vielen miljoenen doden toen bij een pandemie. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van pest in Madagaskar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt het Nederlands elftal tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348-507713 of ga naar atbschoonmaak.nl. ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu Radio Bingo. Een gezellig potje bingo, thuis in uw luie stoel.

0: Zo, nou dat was hij voor de laatste keer vanavond, luisteraars. Het Radio Bingo lied. En nou moet je hem kennen, hè? Ja, volgende week staat hij op nummer 1. Of niet, Kees?
1: Ja, ik denk het ook.
0: Ja. Goed, we gaan beginnen aan onze laatste ronde van vanavond, luisteraars. We draaien nog één ronde met een horizontale rij. Daarna twee horizontale rijtjes. Daarna drie horizontale rijtjes. En we sluiten af met de volle kaart.
1: Yep.
0: Bij 1, bij 2 en bij 3 rijtjes mag je natuurlijk gewoon weer een leuke prijs uitkiezen. En bij de volle kaart gewoon weer €100 contant. Dus dat
1: ook lekker.
0: Komt allemaal goed. Dat is ook lekker, Kees, of niet?
1: Zeker te weten.
0: Hey, de jackpot doen we weer een tientje in.
1: Ja,
0: daar zitten we inmiddels op
1: €90.
0: €90, hè. Ja, die krijgt u erbij als u bij de eerste 10 getallen al een horizontaal rijtje hebt. Dan heeft u niet alleen maar de prijs naar keuze, maar ook de jackpots er weer bij. Goed, luisteraars. Ik zou zeggen, we weten allemaal hoe het werkt. Hè.
1: Zo is het.
0: We gaan gewoon lekker starten.
1: Daar en als jij het systeem goed hebt staan, jongen, dan ga ik draaien.
0: Ja, volgens mij staat het wel goed.
1: Nou,
0: allemaal. Ja,
1: hartstikke mooi.
0: We gaan er tegenaan. Het
1: zo
0: laatste
1: is
0: uurtje
1: het.
0: Van vanavond.
1: En we beginnen met nummer 13.
0: Nummertje 13. Nummertje 13. Het ongeluksgetal, nummertje 13. Maar het kan voor andere mensen weer heel veel geluk brengen natuurlijk.
1: Gaan we verder met 73.
0: Nummertje 73. Nummertje 73.
1: Nummer 41.
0: Nummertje 41. Nummertje 41.
1: Nummer 14.
0: Nummertje 14. Nummertje 14.
1: Nummer 17.
0: Nummertje 17. Nummertje 17.
1: Nummer 4.
0: Nummertje 4 gaan we wegstrepen. Nummertje 4.
1: Nummer 64.
0: Nummertje 64. Nummertje 64.
1: Nummer 26.
0: Nummertje 26. Nummer 26.
1: Nummertje 55.
0: Nummertje 55. Nummer 55. Ja, Kees, er nog eentje.
1: Nog eentje.
0: Voor de jackpot eventueel. Dat is nummer?
1: 63.
0: Nummertje 63. Nou, ik voer hem in. Die staat er... we hebben nog geen bingo. Dat betekent dat we de jackpot mee gaan nemen naar de volgende gewone uitzending. En dat is op 7 november. Dan kunt u alvast in uw agenda zetten. 7 november. Dus de eerstvolgende Radio Bingo. En... 7 november. En Kalle die schudt, weet je zeker? Ja, 7 november was dat. En dan nemen we de jackpot. En dan staat hij alweer op €100. Dus dat is toch alweer mooi meegenomen. We gaan even een plaatje draaien. Dan gaan we zo meteen door totdat we een winnaar hebben. En we draaien een plaat van Jamman. En altijd, altijd.

0: Ja, dat was hier de plaats van Jamman, de man met het baseballpetje op. En de plaat die heette Altijd, Altijd. Ja, we hadden net 10 getallen, Kees, maar klopt. Er was nog geen winnaar. Dus dat betekent dat we gewoon door gaan draaien nu, totdat we een winnaar hebben.
1: Hadden zal we ze even opnemen?
0: Ja, dan herhaalt ze even nog even.
1: 13, 73, 41, 14, 17, 4, 64, 26, 55 en 63.
0: Ja, en toen hadden we nog geen bingo. Nee. Dat betekent dat de jackpot meegaat naar de volgende uitzending van de Radio Bingo op 7 november. En dat we nu doorgaan met de volle kaart.
1: Ja, nee, je eerste
0: rijtje. Dat bedoel ik.
1: Ja, na 8 uur word je het ook wel zat, denk ik.
0: Nee hoor, ik ken al een paar uurtjes door. Ik zei altijd, ooit wil ik nog een keer een bingo draaien van 24 uur, Kees.
1: Oh ja?
0: Ja, 24 uur
1: achter elkaar. Oké, nou ik...
0: Maar dat is wel een lange zit.
1: Dat is een hele lange zit, ja, zeker te weten.
0: Moet te doen, zeg. Moet te doen.
1: En we gaan verder met 21.
0: Nummertje 21. We gaan weer verder, nummertje 21.
1: En nummertje 2.
0: Nummertje 2 gaan we wegstrepen. Nummertje 2.
1: Nummer 48.
0: Nummertje 48. Nummertje 48. En kijk eens, daar is hij. En we hebben een dubbele bingo. Dus we hebben een bingo. Jawel hoor.

Op dit moment twee mensen die hebben dus bingo. Nou, dat betekent dat we nog even moeten loten. En dat doen we dus door middel van een extra getalletje. Nou, u mag bellen naar de studio. En achter de scherm om zeggen wij, of moet u dan even een getalletje doorgeven. En wie daar zometeen het dichtst bij zit met het getal bij het volgende balletje, die wint de prijs. En de ander die krijgt zijn troostprijs. En dat zijn 10 gratis bingo kaarten. Of de mini Bluetooth speaker van Radio Bonfort met het logo erop van de Radio Bingo. Dus een echte collectors item. Ook daar mag u dan uit kiezen mocht u de troostprijs hebben. We draaien even een plaatje. En die is van Dora. Even lekkere zonnige klanken. De Griekse nacht.

0: Ja, dat was hier de Griekse nacht, gezongen door niemand minder dan Dora. Hey Kees, er waren wat getallen bijgekomen.
1: Klopt.
0: Het was niet veel.
1: Het waren er maar drie.
0: Ja,
1: 21, 2 en 48.
0: Ja, met die 48 hadden we dus bingo. En dat was een dubbele bingo. Dat is altijd voor de winnaar een beetje vervelend. Want dan moet je toch gaan loten. Maar we hadden Susanne Aldrink. En zij komt uit Lopik. En zij heeft nummer 35 gezegd. En we hadden José Vergeer hier uit Montfoort. En die heeft nummer 37 gezegd. Nou, dan gaan we eens even kijken wie wij dus... wie wij terug gaan bellen, Kees.
1: Ja.
0: Voor de luisteraars thuis. Het getal wat er nu uit komt rollen... dat mag u ook gelijk wegstrepen voor twee rijtjes.
1: Ja, klopt.
0: Dus wij zeggen, draai maar eens even, Kees.
1: Je telt gewoon mee.
0: Ja.
1: En dat is nummer 7.
0: Nou, ik voer hem ook even in. Nummer 7, anders ga ik hem vergeten. Dan komen wij uit bij Susanne Aldrink. Want die had 35 en José 37. Dus we gaan naar... José die krijgt gratis bingo kaarten. 10 gratis bingo muntjes om bingo kaarten te halen. En Susanne Aldrink die gaan we even bellen. En die mag een leuke prijs uitkiezen.

0: Als het goed is, gaat op dit moment...
1: Hoi, met Suzanne.
0: Goedenavond, we zijn met Hollanda, daar is de Montfort. Je bent...
1: Hoi.
0: Je bent live in de uitzending.
1: Maar dat helemaal leuk.
0: Dat had je al begrepen, toch? Gezellig.
1: Zeker.
0: En je zat nog lekker te bingoen op deze wat latere zaterdagavond alweer. En hoe laat ben je begonnen?
1: Wij zijn om 7 uur ingestapt.
0: Om 7 uur ingeschakeld. Nou, kijk, is hartstikke leuk. Dus ook al de hele avond aan de bingo.
1: En, zeker.
0: En nu dan toch nog prijs hebben weer, hè? Dat is wel leuk.
1: Helemaal goed.
0: Ja, want je kan wel meedoen, maar af en toe zo een keer prijs hebben of wat dan ook, is toch altijd wel leuk.
1: Hey, zeker.
0: Wat is het serienummer van je kaart?
1: 0439558.
0: Nou, dat is hartstikke goed. Je moest even loten, want er was even een dubbele bingo. Maar je zat aan de goede kant van het getal. Dus dat betekent dat je een leuke prijs mag uitkiezen. Had je enig idee wat je wilde hebben?
1: Ik wil graag fashion check, alsjeblieft.
0: De fashion check. Nou, ik kijk Kalle Hans. Hij wordt opgeschreven. Dus,
1: helemaal goed.
0: Die komt...
1: En ik wil ook nog even de groetjes doen, als je het goed vindt.
0: Ja, dat vind ik prima. Ja hoor, dat mag.
1: Ja?
0: Roept
1: u maar. Ook weer de groetjes in Woudenberg.
0: Ja.
1: En aan het clubje waar wij nu zitten te bingoen.
0: Kijk.
1: Dat is aan Mart, aan mijn vriendinnetje Rix, de dochters Geranka en Lichelle, Max en aan Carice.
0: Oh, ik hoorde het al, een hele koppel. Gezellig.
1: Hè? Ja, zeker.
0: Ja,
1: zeker.
0: Hartstikke leuk. Nou, in ieder geval, ze hebben bij deze gehoord, denk ik. En dan wens ik je een hele fijne avond verder nog even.
1: Ja, van hetzelfde. En jullie weer bedankt.
0: En wie weet horen jullie zo meteen nog een keer. De eerste rij is al vol, toch?
1: Hè? Dat is waar.
0: Oké. Okay.
1: Fijne avond dan.
0: Fijne avond. Dag.
1: Doei.
0: Ja, even naar Lopik toe met één rijtje. Kees, we gaan naar twee horizontale rijtjes. We hadden net nummer 7. Het extra getal natuurlijk.
2: En die moeten ze ook afstrepen.
0: En die mogen ze ook gelijk wegstrepen.
2: En dan gaan we door met nummer 15.
0: Dan gaan we nu gewoon lekker verder voor twee horizontale rijtjes. En we gaan verder met nummer 15, zei je, Kees?
2: Ja, klopt.
0: Nummertje 15.
2: En daarna 27.
0: Dan gaan we door met nummer 27.
2: Nummer 65.
0: Nummertje 65. Nummertje 65.
2: Nummertje 24.
0: Nummertje 24. Nummer 24.
2: Nummer 60.
0: Nummertje 60. We gaan hem wegstrepen. Nummertje 60.
2: Nummertje 72.
0: Nummertje 72. Nummertje 72.
2: Nummer 56.
0: Nummertje 56. Nummer 56.
2: Nummer 9.
0: Nummertje 9 gaan we wegstrepen. Nummertje 9.
2: Nummer 62.
0: Nummertje 62. Nummertje 62.
2: Nummer 32.
0: Nummertje 32. Nummertje 32.
2: Nummer 68.
0: Nummertje 68. Nummer 68.
2: Nummer 8.
0: Nummertje 8. Nummertje 8 mag u wegstrepen.
2: Nummer 18.
0: Nummertje 18. Nummertje 18.
2: Nummer 54.
0: Nummertje 54. Nummertje 54.
2: Nummer 29.
0: Nummertje 29. Nummertje 29.
2: Nummer 38.
0: Nummertje 38. Nummertje 38.
2: Nummer 67.
0: Nummertje 67. Nummertje 67.
2: Nummer 49.
0: Nummertje 49. Nummer 49.
2: Nummer 25.
0: Nummertje 25. Nummer 25.
2: Nummer 52.
0: Nummertje 52. Nummertje 52. En kijk eens, daar is de bingo. Nummertje 52.

0: Ja, wat had hij er een grote hit mee, Rutger van Barneveld. En nog steeds, hij staat hoog genoteerd nog met deze plaat. Dat is natuurlijk de zwoele zomernacht. En ja, je hoort het, in Spanje zaten ze nog lekker buiten.
1: Dat bedoel ik.
0: Dus ja. De zwoele zomernachten zijn er nog steeds. eens even kijken, Kees. We hadden twee horizontale rijtjes vol.
1: Ja.
0: Maar er zijn een paar getallen bijgekomen. Aardig wat.
1: Het zijn er aardig wat.
0: Ja, welke zijn er bijgekomen, Kees?
1: 7, 15, 27, 65, 24, 60, 72, 56, 9, 62, 32, 68, 8, 18, 54, 29, 38, 67, 49, 25 en 52 gaan bingo.
0: Ja, met die 52 hadden we dus bingo. En als het goed is, hebben wij iemand aan de telefoon. Goedenavond, met wie hebben wij het genoegen?
2: Goedendag, met Mark Hoogendoorn.
0: Hoi, goedenavond Mark, hè, zei je?
2: Ja.
0: Ja. Hey Mark, waar bel je vandaan?
2: Benschop.
0: Uit Benschop. Vanavond veel mensen uit Benschop, hè? Dus ja. Er zijn goede kaarten in Benschop dit keer, toch?
2: Ja, zeker.
0: Hey, maar Mark, wat is het serienummer van jouw kaart?
2: 04-39-552.
0: Nou, dat klopt helemaal. Dat betekent dat je een leuke prijs mag uitkiezen. Had je enig idee wat je wilde hebben?
2: Ja, de buffetwarmer.
0: De buffetwarmer. Ah, dat is altijd handig, hè? Zo met de feestdagen in de aankomst. Het is zo weer.
2: Juist.
0: Met de kerst en zo is het altijd makkelijk. De buffetwarmer.
2: Wel makkelijk, hè?
0: En ook Kalle die steekt daar een duim op. Die heeft het genoteerd, dus die gaan we in orde maken. Ja. Zit je eentje te bingo? Of,
2: Nee, zeker niet. Zeker? Ook wij zitten nog lekker buiten. Oh. Wij zitten met z'n vieren.
0: Oh, kijk, lekker. Ja, het is nog steeds lekker, hè? Als een beetje beschut en een beetje... Misschien een kacheltje erbij of een open haartje of hoe heet zo'n vuurhoornkorfje erbij of iets. Of,
2: Ja, precies dat. Tafelaard.
0: Ja, nou, dan zit je lekker. Zeker.
2: Ja, zeker.
0: Nou, helemaal goed. Hé, we gaan hem in orde maken. En
2: ja, ik wou nog even de groeten doen.
0: Dat mag altijd, hè. Ja hoor, ik zou zeggen, roep u maar hoor.
2: Ja, aan Carlos Vergeer en de rest van de familie natuurlijk. En aan de familie van Zeeland in Benschop.
0: Kijk, nou, die zitten ook allemaal lekker te bingo'en. Dus dat is allemaal goed overgekomen, denk ik.
2: Jazeker.
0: En dan wens ik jou nog een hele fijne avond verder.
2: Hetzelfde.
0: En heel veel plezier met de buffetwarmer.
2: Ja, dankjewel.
0: Oké, okay, groetjes.
1: Hoi, hoi.
2: Hoi, hoi.
0: Zo, ja, dat is altijd handig, zo'n buffetwarmer.
1: Jazeker, nou en af.
0: Ja, voor de komende feestdagen. Het is zo weer. Wat gaan we doen? We gaan naar 3 horizontale rijtjes.
1: Ja, dus als jij het klaar hebt staan, jongen, dan gaan we weer draaien.
0: Nog niet, bijna. Nu staat hij klaar, dus we kunnen door naar 3 horizontale rijtjes.
1: En dan gaan we meteen beginnen met nummer 1.
0: Nou, de laatste. Nummertje 1 gaan we wegstrepen. Nummertje 1.
1: En dan gaan we door met 39.
0: Nummertje 39. Nummertje 39.
1: Nummer 11.
0: Nummertje 11. Nummertje 11.
1: Nummer 40.
0: Nummertje 40. Nummertje 40.
1: Nummer 46.
0: Nummer 46. Nummertje 46.
1: Nummer 70.
0: Nummertje 70. Nummertje 70.
1: Nummer 75.
0: Nou, we gaan nog wat hoger. Nummer 75.

0: Nummer 36.
1: Nummertje 36. Nummertje 36 en 36. Die geeft al bingo. Jawel.

Ja, degene die nu bingo heeft, mag weer bellen naar de studio van Radio Stad Montfort. We hadden net een Griekse plaat. En we doen er nog eentje achter dan. Van Frank Verkooijen.

0: Ja, dat was Frank van Kooij. En daarvoor hadden wij natuurlijk 3 horizontale rijtjes. We hadden een winnaar, maar die heeft niet gebeld. Dus dat betekent dat we gewoon in de herkansing gaan.
1: Ja.
0: En dat we gewoon, Kees...
1: doordraaien.
0: Dat we door gaan draaien.
1: Ja.
0: Ja, nou, dan start ik de andere muziek zo. En dan gaan we hem nog even in de herkansing gooien voor 3 horizontale rijtjes.
1: Komt-ie. En we gaan starten met nummer 6.
0: We gaan verder met nummertje 6. Nummertje 6. En nog steeds dus voor 3 horizontale rijtjes.
1: Nummer 61.
0: Nummertje 61. Nummertje 61.
1: Nummertje 19.
0: Nummertje 19. Nummer 19.
1: Nummer 66.
0: Nummer 66. Nummertje 66. En daar is hij opnieuw. Weer iemand met 3 rijtjes vol.

We hebben op dit moment weer iemand met drie rijtjes vol. Want u mag nu bellen naar de studio van Radio Zandvoort. Gaan wij nog even lekker meezingen met Frans Duits en Otto Lagervets.

0: dat is lekker meegalmer.
1: Nou.
0: Ja. Nou, zo zeg Kees. Ja, jij bent fan van Nederlandstalig natuurlijk. Kees.
1: Ja, geweldig. Maar hij ging in Duits verder, dat scheelt nou wel.
0: Ja, dan was weer een beetje Duits. Eens even kijken, Kees. We hadden...
1: Drie rijtjes vol. Maar niemand die gebeld heeft.
0: Jongens, zijn we nog wakker?
1: Ja.
0: Nee, ik denk het niet. Nee. Want ook deze beller heeft niet gebeld.
1: Nee.
0: Ik denk dat we uitlopen, denk ik. Even kijken. We gaan gewoon verder. We gaan volhouden voor drie horizontale rijtjes, luisteraars. Dus ik zou zeggen, allemaal... nog heel veel succes. We gaan weer in de herkansing voor drie horizontale rijtjes.
1: En dan gaan we verder met 53.
0: Nummertje 53. Oh, stop maar Kees, we hebben er weer één.
1: Kijk eens aan.
0: Iemand die zat nog te wachten op nummer 53. Nou, die heeft nu bingo dan. Dan mag hij ook bellen. Doen we nog maar een plaatje, jongens. Ja. We gaan er weer wat power op zetten. Een plaatje van Bette Sipma en Wassen te Wijn.

0: Ja, dat was hij. De plaat Better Sipma was dat. En de plaat die heette dus Was het die nacht of was het de wijn? Ja, dat is altijd een discussie, Kees. Altijd het laatste wijntje, denk ik. Hey Kees, we hadden 3 horizontale rijtjes.
1: Klopt.
0: Maar ik denk dat we nu wel iemand aan de telefoon hebben.
1: Dus ik denk het ook.
0: Die gaan we gewoon even in de uitzending houden. Goedenavond, met wie hebben wij het genoegen?
2: Goedenavond, Michael.
0: Hoi, goedenavond Michael. Drie keer scheepsrecht en jij was wel wakker, hè?
2: Zeker, we zijn nog wakker, ja.
0: Ja, de rest die zit allemaal te slapen, denk ik, of weet ik wat. Maar in ieder geval, die letten niet op. Die missen een getalletje en dan gaat het mis natuurlijk. Hé, wat is serienummer van jouw kaart?
2: Serienummer is 0439301.
0: Nou, dat betekent dat jij goed hebt op zitten letten, want jouw kaart klopt helemaal. En dat betekent dat je echt 3 rijtjes vol hebt en dat je een leuke prijs mag uitkiezen. Had je enig idee wat je wilde hebben?
2: Yes, de
0: bol.com kaart,
2: alsjeblieft.
0: De bol.com kaart. Nou, die komt op een pallet binnen volgens mij met allemaal kaarten erop, want er zijn al heel veel kaarten besteld. Maar goed, we gaan hem in orde maken. We bestellen er gewoon nog weer eentje en die komt jouw kant op.
2: He? Is goed, dankjewel.
0: Oké, en een fijne avond verder, hè?
2: Dank je, hetzelfde.
0: Jo,
1: hoi.
0: Ja, toch eindelijk iemand die 3 horizontale rijtjes vol had. Ja,
1: die eerste 2 jaar te veel wijn op, zie je?
0: Het zal de wijn geweest zijn. Nou, dat betekent, Kees, dat we naar de volle kaart gaan.
1: Klopt.
0: De laatste prijs van deze lange radio bingo.
1: Ja.
0: We zijn vanmiddag om 4 uur begonnen.
1: Ja.
0: En toch heel wat prijzen eruit gehoord.
1: Zeker weten.
0: En de laatste van 100 euro gaat er op dit moment uit. En we gaan kijken naar wie we die mogen gaan sturen.
1: Ja, heb jij het systeem goed staan?
0: Ik sta goed. Ja. Dus ik zou zeggen, allemaal nog even 1 keer heel veel succes.
1: En je oogjes ophouden, hè?
0: En wakker blijven. Ja.
1: 37.
0: Nummertje 37. Nummertje 37.
1: Nummertje 35.
0: Nummertje 35.
1: Nummer 57.
0: Nummertje 57. Nummer 57.
1: Nummer 44.
0: Nummer 44. Nummertje 44.
1: Nummer 16.
0: Nummertje 16. Nummertje 16.
1: Nummer 31.
0: Nummertje 31. Nummertje 31.
1: Nummertje 50.
0: Nummertje 50. Nummertje 50.
1: Nummer 20.
0: Nummertje 20. Nummertje 20.
1: Nummer 47.
0: Nummertje 47. Nummertje 47.
1: En nummer 43.
0: Nummertje 43. Nummertje 43.
1: Nummer 45.
0: Nummertje 45 gaan we wegstrepen. Nummertje 45.
1: Nummer 74.
0: Nummertje 74. Nummertje 74. En kijk eens, Kees. Dat is een hele snelle, maar we hebben al een bingo.

0: Ja, dat was die muziek van Monique Smit. En de plaat die heette Als je verliefd op een jongen bent. Nou luisteraars, we hebben nog 5 minuten op de klok staan voor het nieuws van 12 uur. En dat komt precies goed uit, want we hadden natuurlijk een volle kaart. En als het goed is, hebben wij iemand aan de telefoon. Goedenavond, met wie hebben wij het genoegen?
1: Goedenavond, je spreekt vanuit Oskam uit Gebouw.
0: Hallo, goedenavond. Ja, op de valreep nog even een leuke prijs, hè?
1: Ja, ik ben echt super blij, want ik heb vanavond echt 12 keer op 1 nummer gezeten. En nu is het eindelijk gelukt. Yes, ja, ik ben zo blij.
0: Ja, als je iedere keer op één getal zit, dat is vervelend. En dan denk je, hè, net niet. Hè?
1: Het was echt frustrerend. Dat ja. Mag je echt weten.
0: Oké. Okay. Hey, en wat is het serienummer van je kaart?
1: Dat is 043. Mhm. 6642.
0: Nou, hij klopt. Dus dat
1: super.
0: Ja, dat betekent dat je in ieder geval toch nog 100 euro hebt gewonnen. En dat is toch even een mooi bedrag zo op de zaterdagavond.
1: Ja, hey? Ik ben echt heel erg blij. Het komt echt heel goed voor pas.
0: Ja. Hey, en hoe laat was je begonnen?
1: Ja, om 4 uur 's middags.
0: Ah, kijk, gelijk om 4 uur. Huppakee, meedoen. Nou, dat was een lange zit of niet? Of vloog het voorbij?
1: Nou, het ging eigenlijk best wel snel. Je denkt zoveel uur, dat duurt best wel lang. Maar het ging eigenlijk best wel vlot allemaal.
0: Dat denken wij ook altijd. Ik ga hier zitten om 4 uur en dan denk ik, nou, dan gaan we een heel eind. Maar als je dan even een keer met je ogen knippert, is het weer voorbij.
1: Ja, inderdaad.
0: Daarom,
1: het was echt een gezellige avond zo.
0: Nou, dat is leuk om te horen. Daar doen we het voor. En wanneer de volgende lange bingo is, dat weet ik niet. Maar de eerstvolgende gewone radio bingo is weer op 7 november. Dus,
1: staat genoteerd. Gaan we weer doen.
0: Helemaal goed. Ik wens je een hele fijne avond verder nog. En,
1: ja, dankjewel.
0: En, tot
1: en mag ik nog even heel snel op de groetjes doen?
0: Nou, we hebben nog 3 minuten, dus je kan rustig aan doen hoor.
1: In ieder geval al mijn lieve zus in Lopik.
0: Mm-hmm.
1: En mijn moeder in Benschop, die bij tante Jannie zit.
0: Oh, kijk, gezellig bij Jannie.
1: Ja, ze zijn allemaal gezellig aan bingo. Dus ik wil ze wel even graag de groetjes doen. Dat vind ik wel leuk.
0: Kijk, is hartstikke leuk. Hey, nogmaals een hele fijne avond. En tot de volgende keer.
1: Ja, dankjewel. Tot de volgende keer.
0: Oké, groetjes.
1: Okay,
0: doei.
1: Doei.
0: Ja, luisteraars. En dat was hij dan, hè. 8 uur lang radio bingo hier bij Radio Montfort. Ik hoop dat u in ieder geval met plezier heeft meegedaan. Heeft u niks gewonnen? Helaas. Maar ik zeg altijd de aanhouder wint. Hè? Want het is zo weer bingo. Dus ik zou zeggen, de volgende keer gewoon weer gezellig meedoen. En die volgende bingo die is op 7 november. Ja. Nou goed, vanaf deze kant wil ik u allemaal bedanken voor het meedoen vanavond. Namens het hele team van de Radio Bingo. En heel graag tot 7 november.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van middernacht.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist. In het noorden regen, in de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e. Jan Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.